0: eindigde in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking en later in de nacht af en toe wat regen bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon bij ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Och makkers, haal mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij.

0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man van 45 niet meer naar boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het weer: vanuit het noordwesten meer bewolking en later in de nacht af en toe wat regen bij een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is nog een beetje regenachtig in de nacht en een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af. En het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gim Balduk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man van 45 niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen, die in de problemen was gekomen tijdens het zwemmen. Het weer. Vannacht valt er af en toe wat regen en het is een graad of 15. Vanaf de ochtend wisselen buien en zon elkaar af bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf uit van 27 jaar. Het weer, het is vannacht nog een beetje aan het regenen, vanmorgen moet ik zeggen. En het is een graad of 15. De rest van de dag wisselen buien en zon elkaar af bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brink.

Een hele goede morgen. Het is zondag 26 juli, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Ik hoop dat je geniet van de zomer. En van de lange dagen, hoewel ik vanmorgen toen ik in de auto stapte wel dacht... oh, het is al overduidelijk niet meer juni, niet meer de langste dag. En we gaan ook een dag tegemoet waarin volgens de nieuwslezer van zojuist... er wat regen gaat vallen. Nou, nu zullen we allemaal aanvoelen dat dat voor het land heel prima is. En ik hoop dat je er dan ook niet chagrijnig van wordt. Als je in Nederland bent, in de afgelopen week misschien iets minder warm en toch lekker weer hebt gemerkt, dan was dat wellicht een verademing voor je naar de hitte van daarvoor en mogelijk ook de komende week. We gaan er vanmorgen in ieder geval een paar hele mooie uren van maken bij Groot Nieuws. En dat kan ik niet alleen. Hier in de studio zit technicus Luc met mij. We zijn uiteraard vooral afhankelijk van een heleboel muzikanten en singer-songwriters. Van Morrison bijvoorbeeld. Zijn volledige naam is Sir George Ivan Morrison. De Noord-Ierse zanger en muzikant is 80 jaar oud. En hij maakt deel uit van de zogenoemde Belfast Blues. Hij is zanger, tekstschrijver, maar ook gitarist... Soms speelt hij op zijn harmonica of de saxofoon en hij treedt nog steeds op. Van hem hoor je zometeen: Have I told you lately that I love you? Maar eerst is hier Candy Staten met Sin Doesn't Live Here Anymore.

Ja, deze zondagochtend in alle rust wakker worden met Wanda Jackson. He was there all the time. Ja, dat is een mooie troost, uiteraard. In 1973 bracht ze het uit en ja, met zo'n titel kan ik natuurlijk alleen maar zeggen, dat is nog steeds zo. We gaan naar Don McLean luisteren. Die schreef de song Jerusalem. McLean heeft een relatie gehad met een Israëlische vrouw en daarom woonde hij op. Hij woonde regelmatig, kan ik eigenlijk beter zeggen, in Israël. Op en af ging hij dan, zei hij zelf. En dan vloog hij er weer naartoe. En hij wilde de bevolking en cultuur van dichtbij leren kennen en heeft daar een levenslange liefde voor het land aan overgehouden. Tijdens zijn verblijf werd hij door de toenmalige burgemeester Teddy Kollek gevraagd om mee te werken aan een promotiefilm over de stad. En dat inspireerde hem rechtstreeks tot het schrijven van het nummer Jerusalem.

En dat was Linda Randall met Motherless Child Medley. Ik zou willen zeggen, wat een mooi begin van de zondag. Met deze muziek in alle rust wakker worden. Of misschien al onderweg zijn. Ik zag vanmorgen in ieder geval, toen ik hier naar Hilversum reed, ook een aantal auto's met caravan en dakkoffers rijden op de A1 in de richting van de Duitse grens. Dus misschien zit je wel te luisteren terwijl je onderweg bent. Laat het me vooral even weten in de NPO Luister-app. Of je zit te ontbijten, gewoon op deze zondag. Thuis, op je eigen plek, wellicht nog niet in de tuin, maar wel binnen met een kop koffie. De een die doet meer aan bezinning. De ander die doet juist wat minder aan bezinning, omdat je wat uit je ritme bent. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Luister naar Find Your Kindness.

Dat was Marjolein Keizer met ons eerste Nederlandse lied van deze ochtend. Dat was het nummer Prijs hem, maar dat had je wellicht al door. Love Song dan. Een van de meest prominente Jesus muziekbands. Een van de eerste christelijke rockbands uit de 70er jaren. We luisteren naar het lied To

Twyla Paris was dat met The Warrior is a Child. Mooi, dat is ook een wonderlijk verhaal natuurlijk. Hoe Jezus als koningkind op deze aarde kwam, zoveel macht en aanzien had, al bleef hij ook uiterst gewoon. Het feit dat hij warrior genoemd wordt, dat zou je met name richting de strijd van het kwaad mogen en moeten zien. En dat kwaad is natuurlijk nog altijd zichtbaar op allerlei plekken. Het is 7:15, dus tijd voor een lied van hoop. Je hoort Craig Long met Hope in the Night.

Kinga Baan hoorde je zingen. Dat mooie en ook heel eerlijke lied. Een kind dat alles heeft. We gaan naar Song of Love. Een liefdeslied. En de zanger is Paul Clark.

Ja, en het laatste lied dat we vanmorgen horen in dit eerste uur van Groot Nieuws met die mooie Amerikaanse gospels, die komt van Astrud Gilberto. Look to the Rainbow.

0: wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu bij Dirk, Westland salade. 2,49. Lekker fris.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
15: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

0: And Can It Be hoor je van Becky Ryan. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Er komen al allerlei reacties binnen van Anna die bij een bepaald lied zegt... voor mij gezongen. Nou, dat vind ik wel echt mooi. Want dat is wel natuurlijk wat ik hoop, wat er gebeurt. Dat je zomaar een lied hebt waarvan je denkt, hey, dat is voor mij. En Willeke die schrijft wat prachtig, dat lied als een kind die alles heeft. Die reageert nog op dat nummer van Kinga Baan. Han die geeft al wat door om straks voor te bidden in het derde uur van Groot Nieuws. Die zegt, wil je bidden voor de mensen in Frankrijk? Ja, daar gebeurt natuurlijk een boel in Frankrijk en Spanje met de bosbranden. Wel intens. Martien die zegt, ik heb de mooie vierdaagse weer meegemaakt in Elst en in Mook. Beide de mensen zegenend mogen ontvangen en te kunnen geven aan voorgangers. Super fijn. Ton Jacqueline die stuurde een berichtje en met een mooie foto. Bedankt voor de vriendschap, notabene. Nou, hoe mooi kan het zijn hier op NPO Radio 5. We gaan luisteren naar een nummer van Wouter Seijnen. Ik wacht op mijn vader, heet het. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Ik zie me zitten met mijn tas.

Ja, een mooi liedje van Joke Buijs om alles even echt los te laten, ook zo voor de vakantie. Dat schrijft Rianne Dekker in de app en dat is natuurlijk helemaal waar. Laat alles los, hoorde je. En het is een stem die van Joke Buijs die je vast en zeker herkent als je vaker naar Groot Nieuws luistert. Iemand die er ook bijna elke week wel langskomt is Lars Gerven. Meestal met zijn persoonlijke liedjes, zoals de volgende. Ik zie uit naar de morgen.

Psalmen voor nu was dat. De groep die de oude psalmen voor de jongere generatie toegankelijk probeert te maken. En het lied wat je zojuist hoorde, In Gods Naam, dat is gebaseerd op Psalm 54. Een gebed van David is dat, naar aanleiding van vervolging. En hij vraagt daar om genade en om redding.

Meer dan ooit. Door de band van Opwekking. Het is nummer 544 uit die bundel, als je dat zou willen weten. En daarvoor hoorde je Wat gaan de wolken snel door Martijn Buwalda. Een lied wat ook in die bewuste opwekkingsbundel staat is Kom tot de Vader. En daar gaan we nu naar luisteren. Het is een uitnodiging aan jou en mij. En die wordt gezongen door Sharon Kipps.

0: Dat was Schemergebied. Nou, zo klonk het ook wel een beetje, wat mij betreft. Gerald Troost hoorde je.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, want het is tijd voor een fragment uit de podcast. Afgelopen vrijdag kwam er een nieuwe aflevering online. En die gaat over wat we noemen geestelijke strijd. Dat is een beetje een lastige term als je niet gelovig bent wellicht. Maar het gaat over, laat ik zeggen, de onzichtbare machten. Waar veel mensen zich wel bewust van zijn. En trouwens volgens mij ook heel veel mensen wel in geloven. We hebben daar natuurlijk allemaal woorden aangegeven. Het ongrijpbare, het toevallige, dat wat je niet kunt duiden, maar wat wel gebeurt. Ten kwade, ten goede. Nou, daar kwam een vraag over binnen op de mail. En die heb ik geprobeerd te beantwoorden. Eerst maar eens die vraag. Die kwam van Alice. En zij zegt het volgende. Ik had pas een gesprek met iemand die gelooft dat ik als christen een geestelijke strijd voer met machten in de lucht. En dan zegt ze bijvoorbeeld in mijn huis, in mijn gezin. En die persoon die had ook gezegd tegen Alice, je mag die machten binden. En wat ze dan bedoelde is dit. Ik bind de macht van depressie. Dus een soort gebed is dat dan. Of ik bind de macht van afwijzing. In de naam van Jezus. Nou, dan die vriendin of die persoon die met Alice sprak, die noemt een aantal bijbelteksten op Matteüs 16 en 18. Daar wordt ook gezegd door Jezus tegen zijn volgelingen. Jullie krijgen de macht om te binden wat er gebonden moet worden en te ontbinden wat er ontbonden moet worden. Ja, het zijn best wel vage termen natuurlijk van Jezus. Maar waar hij het over heeft, zijn over, dat legt hij ook uit, de machten in de hemel. In de hemelse gewesten, wordt er in de grondtaal gezegd. Alice die schreef, volgens mij gaat het in die tekst niet over geestelijke strijd voeren en hoe ik dat als christen moet doen. Want ik ben zelf geneigd, zegt ze, om me te richten op die woorden van Paulus in de Efezebrief, als je die kent, waar die het heeft over een soort wapenuitrusting die je aan mag doen. Namelijk het schild van het geloof en het zwaard van het woord van God en de voeten, de schoenen van de vrede. En Paulus die heeft daar eigenlijk de hele uitrusting van een soldaat heeft hij vergeestelijkt en gezegd, nou, dat is eigenlijk hoe dat functioneert in je leven. En wat zegt de Bijbel hierover? Ik ben benieuwd. Nou, het is helemaal geen eenvoudige vraag, wat mij betreft, om in een korte podcast op te antwoorden. En ik zou helemaal willen voorkomen dat het te ingewikkeld wordt. En de kans is aanwezig dat je nu al denkt, nou poeh, dat is een stevig onderwerp. Maar laat me je een paar handvatten geven. Allereerst deze. Het hangt echt wel een beetje van je kerkelijke stroming af hoe je over bepaalde dingen spreekt. Als je een meer reformatorische achtergrond hebt, of misschien katholiek, dan zul je bijvoorbeeld kunnen zeggen, de Bijbel laat me zien dat er wel een geestelijke strijd te voeren is. Terwijl als je een meer evangelische of pinkster achtergrond hebt, dan bedoel je misschien hetzelfde, maar dan zeg je niet, de Bijbel laat me zien dat er een geestelijke strijd is, maar dan zeg je bijvoorbeeld, God zegt tegen me dat ik geestelijke machten moet binden. En dan is gewoon het taalveld wat ons wat uit elkaar

drijft zonder dat het nodig is, denk ik. Want we bedoelen vaak ongeveer hetzelfde. Dat is het eerste. En het tweede is dit. Ja, we hebben een geestelijke strijd te voeren. Als bewoners van West-Europa zijn we meer dan ons lief is geneigd om vooral waarde te hechten natuurlijk aan wat we zien. Wat tastbaar is. En dat komt ook omdat wij door die periode van de verlichting zijn heen gegaan. Laat ik het gewoon heel persoonlijk maken, dan snap je het allemaal. Als ik hoofdpijn heb, dan is mijn eerste respons, ik neem een paracetamol. Terwijl als ik in Oeganda ben, waar ik een aantal keer ben geweest, als ik dan zeg tegen mijn gasten, joh, ik doe het rustig aan vandaag, want ik heb hoofdpijn. Nou, dan komt er direct iemand naast me zitten om voor me te bidden. En ik wil het niet tegenover elkaar zetten, maar je snapt mijn punt. Hier zo grijpen we een paracetamol, daar gaan ze bidden. Nou, misschien zouden wij wat opener moeten staan voor de geestelijke, niet zichtbare wereld waar Jezus het over heeft. Paulus ook trouwens in zijn brieven. Dus dat is het tweede. Allereerst dus verschillende taalvelden. Het tweede, ja, we hebben een geestelijke strijd te voeren, maar ja, wij zijn gewoon wat nuchter en wat rationeler in Europa. En dan nog een derde punt. Uiteindelijk telt natuurlijk de vrucht. Dus het resultaat. Als iemand met ziekte te maken heeft, fysiek, mentaal, er wordt gebeden. En er is resultaat, dus iemand wordt gezond of het wordt minder erg. Dan ben je natuurlijk geneigd om te denken, hey, dit werkt. Maar als ik iets heb geleerd in het geloofsleven, dan is het wel dat er geen standaarden zijn. Kijk, Jezus spreekt tegen de ene ziekte. Bijvoorbeeld de schoonmoeder van zijn discipel Petrus, die heeft koorts. En dan lezen we in de Bijbel dat Jezus de koorts bestraffend toespreekt. Dus dan zegt hij tegen de koorts, ga weg. Maar in een ander geval spuugt Jezus op de grond. Hij maakt een modderpapje en dat smeert hij op de ogen van een blinde man. En die geneest. En weer in een ander geval vraagt Jezus aan de zieke man, geloof je dat ik je kan genezen? En er is ook nog weer een situatie in de Bijbel beschreven waar Jezus helemaal niet vraagt, geloof je dat ik je kan genezen? Maar hij doet het gewoon. Oftewel, er is geen standaard. En als het gaat om genezing, dan telt uiteindelijk natuurlijk de vrucht. Dus, om terug te komen op de vraag van Elise, ik denk dat de geestelijke boze en goede machten wel degelijk een realiteit zijn, groter dan wij vaak denken. Maar ik denk ook dat de manier om er vervolgens mee om te gaan niet zo eenduidig is als dat er soms gedacht en gedaan wordt. Dus nee, het is niet zo dat als je iets overkomt, dat er dan een antwoord moet zijn, oh, dan moet je gewoon zus of zo, dan moet je dit zeggen, dan moet je dat bidden. Zo werkt dat niet. Hoe dan wel? Nou, dat vertel ik je natuurlijk in die podcast, Vraag het hierin. Dus die kun je beluisteren op Spotify of op een ander medium. Aflevering van afgelopen vrijdag. En ik ga straks in het derde uur van Groot Nieuws nog een stukje met je lezen uit de Bijbel, om ook iets van een antwoord te geven op die vraag. We gaan luisteren naar een lied van Rebecca Steenbergen. Zij zingt Ik heb u lief. Ik hoop dat je dat herkent in je leven. En als je nou net bent ingetuned, ik zou zeggen ook voor jou, goedemorgen, een fijne zondag.

Ik heb u lief, was dat. We gaan naar Christian Verwoerd en Erika de Wit. Dat is dan het laatste lied van dit uur van Groot Nieuws, het tweede uur. Zij gaan het lied Zoals het was zingen. Dat is een mooi nummer. Beetje lang, maar we gaan er zo meteen even uit voor het nieuws van 8 uur. En ik hoop dat ik je dan straks in het derde uur van Groot Nieuws hier nog heb voor prachtige koor en samenzang. Graag tot zometeen.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: mij, dat ben jij.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, dat is een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Dat gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden in een file. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium ook de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

samenzang van Nederland zingt was dat. Oh, welk een macht heeft uw liefde. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. We gaan dit uur luisteren opnieuw naar een fragment van de podcast Vraagt Jurjen. Natuurlijk heel veel mooie liederen, meezingliederen zou ik willen zeggen. In ieder geval, voor veel luisteraars is dat het geval. En rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om ook de nood van deze wereld aan de Heere God op te dragen. Het is tijd voor een psalm en het is geworden psalm 52. Nou, je hoort hem al, het orgel klinkt. Mannenkoor Jedutin gaat het voor ons zingen. 3 versen maar liefst. 1, 6 en 7.

0: Dat was het lied Aan uw tafel, gezongen door de band Cela. Ja, in deze tijd van het jaar rijden weer hele volksstammen naar Oostenrijk om daar vakantie te gaan houden. Maar er zijn ook mensen die naar Oostenrijk vertrekken voor een nog groter avontuur, met het doel om daar permanent te gaan wonen en mensen over God te vertellen. Ik heb aan de telefoon Quinten van Til van de organisatie Oogstenrijk, een relatief nieuwe organisatie. En ik ga aan hem vragen wat hij nou gaat doen in Oostenrijk. Goedemorgen, Quinten.
1: Goedemorgen, Jurgen.
0: Wat bijzonder.
1: Ja, zeker. Dat vinden we zelf ook wel.
0: Wat is er gebeurd dat je deze stap gaat zetten?
1: Ja, een lange verhaal kort te maken. We hebben vorig jaar ontdekt dat Oostenrijk niet alleen een heel mooi land is met veel bergen, maar dat het ook een zendingsland is. Een land met veel geestelijke nood en ook geestelijke armoede. En ja, een land dat eigenlijk ook zo hard Jezus liefde nodig heeft. En ja, daar willen we graag aan bijdragen, aan de verkondiging van het evangelie in Oostenrijk.
0: Ja, dus het is niet zo wat ik een beetje in mijn hoofd heb, dat Oostenrijk toch wel een soort van oorsprong christelijk land is.
1: Ja, het is maar hoe je het definieert. Oostenrijk is van oorsprong een heel katholiek land. En er staan ontzettend veel kerken. En veel mensen die zijn ook nog lid van de katholieke kerk, van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar heel veel mensen hebben daar geen band meer mee. En ze maken zich ook los daarvan. En ja, ze hebben vaak dan nog wel een Bijbel in huis. Maar we hebben gemerkt dat heel veel mensen geen persoonlijke geloofsrelatie meer hebben met Jezus.
0: Nee. Ja, ik ben zelf vaak in Zwitserland op vakantie geweest. Dan herken ik een beetje in het zuiden van Zwitserland wat jij nu omschrijft. Dus een paar kleine kerkjes waar dan nog een handjevol mensen zit. Terwijl ja, bijna iedereen wel aangeeft, nou ja, laten we maar zeggen, katholiek te zijn.
1: Hey, ja, dat is daar ook zo, ja.
0: Ja, en is Oostenrijk dan ook een land waar je zelf, ja, laten we zeggen, een beetje gevoel bij hebt, waar je graag kwam, op vakantie was? Of kwam het toch een beetje out of the blue dat je ervoor dat God zei, nou, dat moet het gaan worden?
1: Nou, het was zeker niet out of the blue. We zijn met onze twee tieners van 13 en 15 naar Oostenrijk gegaan. En eigenlijk al zo lang als wij met hun samen zijn, gaan we ook. Meestal zijn we naar Oostenrijk op vakantie geweest en gewoon ontdekt dat het een prachtig land is. Dus we kwamen er al heel lang. En Oostenrijk kwam ook niet direct als zendingsland in beeld, want we hebben ook eerst de focus gehad op bijvoorbeeld Spanje een aantal jaar geleden. En toen ontdekten we dat de deuren daar dicht bleven. Om daar ook een jaar verbonden te zijn aan de kerken. Maar goed, daar kregen we niet echt voet aan de grond. En vorig jaar toen ontdekten we dat eigenlijk de een na de andere deur in Oostenrijk voor ons openging. Dat was best wel een wonderlijke ervaring eigenlijk. En ja. Ja, toen zijn we ook uitgestapt in geloof, om het maar zo te zeggen. En ja, het avontuur aangegaan.
0: Ja. Wat is je droom?
1: Dat er een opwekking komt in Oostenrijk.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, we waren bijvoorbeeld vorig jaar op opwekking met de Pinksterconferentie bij Winninghuizen. En toen was ons verlangen ook zo dat wat daar gebeurt, dat feest wat daar gevierd wordt van de Heilige Geest, dat het ook in Oostenrijk zal plaatsvinden. En er zijn zeker ook veel wedergeborene christenen in Oostenrijk, of veel, maar dat we als christenen samen ook uitreiken naar de Oostenrijkers die Jezus nog niet kennen. En dat daar ook een opwekking zal plaatsvinden. Dat de kerken weer vol worden. En dat mensen weer zich openstellen voor het evangelie van Jezus. Dat is onze droom.
0: Ja, ook prachtig. Hey, en dan daarin werk je dus samen, als ik je goed begrijp, ook met lokale kerken in Oostenrijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, wij proberen vooral de kerken te verbinden met elkaar. Dus wat wij ook doen, en ja, dat klinkt een beetje zakelijk, maar het is wel noodzaak om te netwerken. Dus contacten leggen met de voorgangers, met de evangelisten in de kerk. Door gewoon ook de kerkdiensten te bezoeken, daar onderdeel van te zijn. En dan door de week te kijken van wie gaat er mee de straat op om te evangeliseren. Of ja, kunnen we misschien zelf of samen een alfa-cursus organiseren.
0: Ja, nou ja, Je bent helemaal mijn man, Quinten. Want ik werk natuurlijk als kerkverbinder in Amsterdam. Dus je hoeft er mij niet uit te leggen hoe belangrijk het is dat kerken aan elkaar verbonden zijn.
1: Absoluut, ja.
0: Al is het maar om die beden van Jezus, het Johannes 17, invulling te geven. Dat Jezus vraagt, laat hen één zijn, zodat de wereld weet dat God zond zijn zoon. Hey, zijn de koffers al ingepakt en de verhuisdoos al gevuld?
1: Nou, op dit moment op ons. We zijn nu een paar weken in Nederland, maar daar zijn we om te gaan verhuizen naar Oostenrijk. Ja. We hadden eerst een proefperiode in Oostenrijk en nu hebben we gezegd, ja, we laten Nederland achter ons. Dus we hebben onze woning verkocht en we zijn nu een verhuiscontainer aan het vullen en bij ons op de oprit.
0: Man. Ja. Wat een stap. Ik vind het ontzettend dapper dat jullie dat gaan doen. Mensen die zeggen, nou, wauw, ik hou ook van Oostenrijk. Jullie hebben een mooie website, die heb ik hier voor me. Met een knipoog heet dat oogstenrijk.nl. Ik zie dat mensen zich daar ook kunnen aanmelden om te helpen door onderdeel te zijn van een WhatsApp-community, van jullie werk op de hoogte te blijven, te helpen door te bidden of zelfs te geven. Dat is wel wat jullie hopen, hè? Dat er gewoon een groep mensen om jullie heen gaat staan.
1: Zeker. Ja, want we kunnen dat niet alleen. We doen dat als christenen gezamenlijk. En ja, de een gaat mee evangeliseren en de ander bidt in stilte op de achtergrond. En weer een ander die doneert wat hij of zij wil of kan. En zo doen we het samen.
0: Nou, supermooi. Met een prachtige foto van jullie vieren, jouw gezin in Oostenrijk. Dus ik zou zeggen, lieve luisteraar, ga eens even kijken op die website www.oogstenrijk.nl. Dankjewel dat ik je mocht bellen vanmorgen, Quinten.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Van harte God zegen gewenst op deze mooie missie in vakantieland Oostenrijk. Ik hoop dat dat wat je droom is, wat je verlangt, ook daadwerkelijk onder zijn zegen, God zegen, uit gaat komen. En wij gaan luisteren naar Jubilate Deo met een mooie plaat. Grote God, wij loven u.

Dat was Al de weg leidt mij mijn heiland. Het mannenkoor uit Lelystad zong het voor je. Katelijne van Dongerdan, ook met een samengesteld mannenkoor. Er is een God die hoort. Nou, dat is wel een lied wat voor veel luisteraars als een soort meezinger fungeert. Er is een God die hoort. Wat een bemoediging als het gaat om jou en mijn gebed.

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Ja, in het tweede uur van Groot Nieuws heb ik verteld over een vraag van Alice, die van een ander had gehoord. Ja, als je christen bent, heb je een geestelijke strijd te voeren en mag je machten binden. Dus bijvoorbeeld op de manier, ik bind de macht van afwijzing in Jezus' naam. En ze vraagt, klopt dat? Ik heb daar al het een en ander over gezegd. En als je het helemaal wil horen, inclusief de reactie van een katholieke theoloog, Daan Savert, ja, dan moet je echt naar die podcast gaan luisteren. Te vinden in alle verschillende podcast-apps. Maar als we dan de Bijbel erbij pakken, welke kant zou het op moeten richting een antwoord op die vraag? Mag je geestelijke machten binden, ontbinden? In die vraag wordt gesteld dat wat Jezus tegen zijn apostelen zegt in Matteüs 18, namelijk dit: alles wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbonden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dat zijn best wel wat cryptische woorden van Jezus. Nou ja, die zou gericht zijn volgens de vraag op wat we vandaag de dag noemen kerkelijke tucht. Dus dan hebben mensen autoriteit gekregen van God en van gemeenteleden. En dan is dit van toepassing. Nou, ik zou daar als kanttekening nog wel bij willen zeggen dat er ook theologen zijn die deze teksten echt van toepassing laten zijn op de apostelen. Heel specifiek dus, die dit van Jezus te horen krijgen. En niet zozeer vandaag de dag voor jou en mij. En uiteraard is er ook de Rooms-Katholieke Kerk die dit specifiek van toepassing laat zijn op de paus, omdat Jezus het in Matteüs 16 tegen Petrus zegt, de rots van de kerk. En de katholieke traditie gelooft dat de paus daar natuurlijk vervolgens, nou ja, niet zozeer van afstamt, maar die verantwoordelijkheid heeft gekregen. Wat voor mij nog veel belangrijker is, we zien dit Jezus nog zijn discipelen op deze manier doen. Ik bind dit of ik bind dat in Jezus' naam. Met andere woorden, Jezus constateert het. Hij zegt het, hij benoemt wat jullie binden zal ook gebonden zijn. Maar hij laat een beetje in het midden waar het over gaat. Hij geeft hun geen opdracht om dit daadwerkelijk te gaan doen. Laten we met een voorbeeld duidelijk maken. Als de Bijbel zegt dat de man zijn vader en moeder op een dag verlaat en met zijn vrouw gaat wonen, dan is dat theologie. Een constatering van hoe het gaat. Maar we lezen niet een opdracht in de Bijbel dat iedereen op een dag moet gaan trouwen. Dus we lopen als mensen wel het risico om dat wat er gezegd wordt in de Bijbel ook te vertalen naar zo moeten wij dit dus doen. Dan trek je maar zo een tekst uit zijn context en bouw je er een beetje nieuwe theologie op. Nog een ander voorbeeld. Als Jezus zegt wie bidt ontvangt, wie zoekt die vindt, wie klopt wordt opengedaan, dan kun je als theologie verdedigen, iedereen die bidt, krijgt het ook. Maar als het gevolg is dat als je vervolgens bidt en het niet krijgt, erkennelijk wat aan de hand is en bij jezelf je na moet gaan wat je verkeerd doet, ja, dan gaat het wel een eigen leven leiden. Dan neem je niet mee dat de Bijbel ook over Jezus vertelt dat hij zijn vader vraagt of hij de beker van lijden in Gethsemane niet hoeft te drinken, terwijl God dat gebed ook niet verhoort. Dus met alle respect voor christenen die vinden dat je mag en ook moet binden en ontbinden, zou ik wel willen zeggen, dat kan een weg zijn, maar het is niet dé weg. De weg omschrijft Alice in haar vraag als ze zelf ervaart dat ze de geestelijke strijd met name voert vanuit het principe van Efeze 6. Daar roept Paulus ons op om die te voeren met de geestelijke wapens die God ons geeft. De helm van de zaligheid, het borstwapen van de gerechtigheid, de schoenen van de verkondiging van het evangelie, het zwaard van het woord van God, het schild als geloof. Al dat andere is natuurlijk ook oké, maar niet per se maatgevend voor altijd. Voorbeeldje nog. Als gemeenteleden met een andere culturele achtergrond mij vragen om te bidden in een nieuwe huis en om de deurposten met olie te zalven. Nou, de eerste keer dat me dat gevraagd werd, dacht ik, wat is dit? En dan vraag ik een beetje door, wat verwacht je precies? Wat is je doel? Vervolgens gaan we in gesprek. En dan leg ik uit dat dit vooral geen magisch trucje is, maar dat ik van harte in hun verzoek mee wil gaan, waarin ik het gebruik van zalfolie bijbels uitleg. Maar dat betekent nog niet dat ik voortaan bij elke verhuizing van ieder gemeentelid met een flesje zalfolie klaarsta. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. In de podcast noem ik nog wat andere voorbeelden. Luister dat vooral. Wat ik je graag mee wil geven dat in dit is dat als je het binden van machten toepast, doe dat dan vooral omdat je ervaart dat God dat hier of daar van je vraagt. Maar realiseer je dat dit niet de norm is, niet de Bijbelse opdracht waarin we dat doen en waarin we bidden of Jezus dat doet. de vrucht, zo zei ik al eerder, die telt. Maar pas op voor het idee dat je weet hoe iets werkt. Blijf afhankelijk van God zelf en vraag hem in specifieke situaties hoe je daar mag bidden en mag omgaan met wat er op je pad komt. Dat is wat ik erover wilde zeggen. Wij luisteren naar een prachtig lied, God and God Alone. Het wordt gezongen door Art Kamphuis als tenor, samen met het mannenkoor uit Rijssen.

0: Ik bid voor jou.
1: We gaan luisteren naar de verzoeken van verschillende mensen waar ik graag samen met je voor wil bidden. Heer onze God, we willen u graag bedanken op deze zondagochtend. Eigenlijk wil ik u wel bedanken voor de regen die eraan komt. Er zijn een boel mensen die dat eerder ook al genoemd hadden. Het zou nodig zijn dat het weer regent. De boeren natuurlijk in ons land. Of mensen die in natuurbescherming zitten. Maar misschien ook wel een heleboel mensen die zeggen er zit veel stof in de lucht en het is droog overal. Dank u wel dat we vandaag daar van mogen genieten. En misschien wel in de regen rond willen lopen. Maar het is ook zondag en we bidden u om uw zegen voor al die mensen die naar kerken gaan. Om daar te zingen, om daar te bidden, om te luisteren naar woorden van u. We bidden dat voor mensen op vakantie. We bidden dat voor mensen hier in Nederland. Samen willen we u vragen of u daar bent waar nood en verdriet is. We denken aan mensen die in Frankrijk of in Spanje wonen. Misschien ook met vakantie, maar zeker bewoners daar die hun huizen verlaten en die voor een deel alles kwijt aan het raken zijn. Wilt u bij die personen zijn die hun vertrouwde plek in vlammen zagen opgaan en niks konden doen, machteloos moeten toekijken. We willen u bidden om uw nabijheid voor hulpverleners. Mensen die dag en nacht in touw zijn om deze rampen te bestrijden. Geef hen alsjeblieft kracht en beschermt u hen. Samen willen we u ook vragen of u bent bij het gezin van Quinten, die we vandaag aan de telefoon hadden. Als hij naar Oostenrijk gaat om daar te beginnen met werk, vanuit de verschillende kerken, om zoveel personen die daar wonen in dit mooie vakantieland iets van de liefde van God te laten zien. Zegen hun initiatief Oostenrijk. Wilt u ze bemoedigen en geven dat het allemaal goed mag gaan met de emigratie en de verhuizing. We leggen elkaar en onze levens in uw handen. We bidden tenslotte

ook voor degenen die hier thuis achterbleven als ze niet op vakantie kunnen, maar misschien hun kinderen en kleinkinderen wel zien of zagen gaan. Bemoedigt u hen en wilt u hen troosten in de naam van Jezus.

Dat waren de Credo Singers met een laatste lied van deze uitzending Groot Nieuws. O Heer, heb dank. En daarvoor hoorde je de band Lef met het lied Ontferm U. Nou, wat leuk om al die berichten van jullie in de NPO-luister-app te horen, te lezen. Claudia die zegt, het was een mooie uitzending. Dirk die zegt, wat is toch heerlijk de zondagmorgen te beginnen met Groot Nieuws. Bak koffie erbij, uitzicht op de tuin die helemaal in bloei staat. Gezegend door gebed, door God. Dankjewel vanuit Harlingen. En Willeke die zegt, bedankt voor de afgelopen 3 uur. Wat gingen ze weer hard. Fijn om te mogen luisteren. Nou, daar doen we het voor, beste mensen. Ook al die anderen die ik nu niet bij name noem. Fijn om terug te horen wat Groot Nieuws voor je betekent. Dit was het voor nu. De collega's van de Sandwich zitten klaar om zo meteen hier zo de microfoon over te nemen en de knoppen. Ik zou willen zeggen een hele fijne zondag. En natuurlijk is er volgende week vanaf 6 uur gewoon weer een Groot Nieuws uitzending. Een fijne zomer. Hartelijke groet en tot de volgende keer.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan!
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. Het gaat om een man van 21, zegt de politie, uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen aangehouden voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. En de autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In Hongkong zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In het hele land rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thuringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur dicht. Het weer, vanochtend bewolkt, kan wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, het is inderdaad bewolkt hier in Hilversum, maar niet onaangenaam. Ik begin met een evergreen. De gedichten kunnen ook evergreens bijstaan. En dat hoeven niet per se hele oude gedichten te zijn. Het zijn vaak gedichten die heel vaak in bloemlezingen staan. Bijvoorbeeld het gedicht Drijfjacht van C.O. Jellema. Plat op de rug zijn lange lepeloren. Gedoken in de voren lag de haas. En ik, terwijl ik naderbij kwam, deed mijn taak van drijver dus verzakend, of hij niet gezien werd. Niet zijn ogen puilend van angst, blikloos, alsof niet mij hij waarnam, niet achter mij de wijde vrijheid, maar een niets in zich, een gat waar hij voor lag. Te diep, te breed om nog te kunnen springen. Toen, met een stap van mij aan hem voorbij, in een seconde was hij weg. Me wendend, verwensing uit de slootwal, toch geen schot, zag ik hem rennend naar de horizon, al haast een stip op wit bevroren klei. Hoe zal zijn einde zijn geweest? In wijn gestoofd, onder een auto, of gewoon van ouderdom tussen de koude voren, wanneer in het voorjaar op het veld voor huis de hazen buitelen, denk ik aan hem. Hoe angst een plotselinge kracht kan zijn, die je bevrijdt tot in je kloppend hart. Misschien zal, als het gat dat groeit in mij te diep, te breed wordt om te durven springen, bij God een haas mijn voorspraak zijn. Want ook een dier dat angst kent, heeft een ziel die wordt verlost. Al was het maar doordat die morgen mij heugt. Die ene stap en dat instinct waarmee bestaan zich redt op eigen kracht.

In het liefdeslied klinkt altijd de moraal mee van een bepaalde tijd. En dit lied, Liefste, mijn liefste, van Robert Long, 1974... dat was een nieuw moment eigenlijk in het liefdeslied. Daar werden dingen in gezegd die nog niet eerder in het lied gezegd waren in Nederland. We begonnen met Vera Lynn, As Time Goes By. Je kent het wel uit die film Casablanca, oorlogsfilm was dat. En een schitterend lied en iedereen heeft het gezongen, mannen en vrouwen. We zijn begonnen met de Sandwich, twee heerlijke nummers al gehad... en we gaan vrolijk door, bijvoorbeeld met een nieuw duo... uit Portugal.

Ja, mooi. Een bekend lied, If I Needed You, Lyle Lovett was dit. En het lied is geschreven door Townsend Zand in de tijd. En ja, die heeft het gezongen. Heeft het ook samen met Lyle Lovett gezongen. En wie hebben er? Alison Krauss, weet ik veel. Heel veel mensen hebben het gezongen. Het is heel bekend. Townsend Zand is natuurlijk niet zo'n grote naam gebleken. Maar ja, hij werd toch veel op de radio gedraaid, inderdaad. We gaan eens luisteren naar Sarah McLachlan.

Ja, echt de zondagochtendmuziek. Perfect vocal jazz gedaan in de stijl van de Andrew Sisters natuurlijk. Hè? Maar dit waren de Puppini Sisters. We hebben de laatste jaren wel vaker wat van ze gedaan. Ze zijn steengoed. The A-Train, bekend nummer natuurlijk. Duke Ellington had het als herkenningsmelodie. Billy Strayhorn, zijn arrangeur, heeft het geschreven. En het is een groot nummer. Dit staat op een nieuw album van de Puppini Sisters. En het heet The Birthday Party. En ze hebben dus een jubileumalbum. Het zijn overigens geen zussen, maar ze kennen elkaar goed. En ze passen heel goed bij elkaar. Daarvoor hoorde dus Sarah McLachlan met Adia. Dat was nog het lied waar ze in de tijd bekend mee werd. Vorig jaar kwam er een nieuw album van eruit. Daar dacht ik wel eens iets van gedraaid. Goed, laten we eens even teruggaan naar Frankrijk. Laten we eens teruggaan naar de Olympia. En wanneer was het? Ergens in de jaren 80. En toen hoorde ik Yves Montand met La Bicyclette.

0: Paul McCartney, Still Going Strong, First Star of the Night, staat op zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Ja, en dan zijn we weer bij het onderzoek Annie M.G. Schmid aangekomen. Angelique, die duikt in dat hele grote repertoire en vindt van alles.
1: Nu nog even een verhaaltje van een heel klein roze kraaltje. Van een pareltje uit moeders parelsnoer. Het kleine stoute meisje Joke had het parelsnoer gebroken. En toen rolden alle kraaltjes op de vloer. Maar haar broertje Alexander zocht de kraaltjes bij elkander. Eentje rolde er naar buiten op de straat. En het rolde. En het rolde, Alexander holde, holde, maar het rolde in het bos. Hij was te laat. En hij vroeg het aan de meeuwen, die zo lelijk kunnen schreeuwen. En hij vroeg het alle vogels bovendien. En hij vroeg het aan de vossen, in de woeste, wilde bossen. Hebben jullie soms een pareltje gezien? En hij vroeg het aan de honden of ze iets hadden gevonden. Maar de honden zeiden heel verdrietig, nee. Maar twee kleine bruine mollen hadden het in de zee zien rollen. En toen holde Alexander naar de zee. Nou, daar was een oude visser die zei, jongetje, wat is er? Alexander zei, ik ben mijn kraaltje kwijt. Wel, wel, wel, zal ik mijn netten dan maar effies uit gaan zetten. Ga maar zitten hoor, het duurt een hele tijd. Toen ze het net op gingen halen, zat het boordevol garnalen. En een mosseltje was ook uit zee geschept. Mossel, kun jij ons soms helpen? Heb jij iets tussen je schelpen? Laat eens kijken, lieve mossel, wat je hebt. Toen kwam het puntje bij het paaltje, want de mossel had het kraaltje. En hij stond het eindelijk schoorvoetend af. Alexander knoopte het kraaltje heel voorzichtig in zijn sjaaltje. En toen holde hij naar moeder op een draf. En toen hebben ze terdege alle kraaltjes aangeregen. En ze zitten nu weer netjes op een rij. En ze zeggen tot elkander, oeh, wat knap van Alexander. Maar de stoute Joke mag er nooit meer

Kleine zwakke vrouw, een liedje van Annie M. G. Smit en Harry Banning uit de musical Heerlijk duurt het langst. Ik hoor het nog zo zingen door Connie Stewart, maar wie was dit? Ja, daar moest je even naar luisteren. Hè? Ze zingt normaal gesproken niet in het Nederlands, maar dit was Marieke Jager. En het staat op een album, de Supersonische Boom. Daarvoor Kobi Schreier met het roze kraaltje. En dan zijn we toe aan Code Sangala met Sun Che.

Ja, in de jaren 70 had je jongeren zoals ik die van jazzmuziek hielden en die van popmuziek waren gaan houden. En die toch altijd die muziek die daar een beetje tussenin zit, zoals Michael Franks heerlijk vonden. Mooie akkoorden, lichtswingend. Goede muzikanten er altijd bij. Dit was een van zijn bekendste albums uit 75, The Art of Tea van Michael Franks. Daarvoor hoorden we een hele goede zanger. Een groep was dat, Code Sangala. En het nummer wat ze zongen heette Soon Che. En dat is muziek uit Malawi. Je weet, een van de successen van de Sandwich is eigenlijk altijd dat we ook oog hebben voor muziek uit verre landen. En dit was wel weer een ontzettend lekker nummer. Het gaat eigenlijk over dat dieren moeten uitkijken als ze grote wegen oversteken. En dat geldt eigenlijk ook voor regeringen, dat ze niet een bepaalde grens overgaan. Nou ja, er zit heel veel achter dat lied. Ik vond het mooi. Hebben we nog tijd? Rory Block.

0: Ja.
1: De zachte krachten zullen zeker winnen. Oud en nieuw tegelijk. Het nieuw is de stem van John Wallace Jackson, een Nederlandse singer-songwriter die drummer was in een band, maar nu sinds kort met eigen nummers aan de weg timmert. Maar het lied zelf, De zachte krachten zullen zeker winnen, dat weten liefhebbers van literatuur natuurlijk. Dat is een bekend gedicht van mevrouw Jet Roland Holst. Henriette Roland Holst. Heel beroemd gedicht. En een mooi gedicht ook. Ik ben benieuwd naar die gast, want hij heeft een lekkere stem. En het is net uit, dit nummer. Dus we weten er nog weinig van te vertellen. Daarvoor hoorden we Rory Block met Love and Whiskey. En ik kan je eens klappen dat Kik van de Veer hier achter het raam zit. Hij keek heel verbaasd toen hij dit lied hoorde van John Wallace Jackson. En hij gaat zelf een uur lang prachtige muziek draaien samen met Wannes Dirven, die achter de schuiven zit. Hier achter de schuiven zit Angelique Stijn. Zeer vertrouwd. En je hebt prachtig uitgezocht. Zou je dat om 11 uur nog een keer willen laten horen wat we dan weer hebben? Tot dan, dag hoor!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. Autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33. Het gaat om een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue in de beer was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer. Vanochtend bewolkt, er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: markiezin van Tour Latoy droeg hele hoge krullen. Van buiten leek het prachtig mooi. Van binnen zat een baaltje hooi. Dat was om het op te vullen. Maar dat wist niemand op het kasteel. Dat wist alleen de kapper. En iedereen zei, crimineel, wat prachtig haar, hè? En zoveel, het maakt er werkelijk knapper. De markiezin ging van de week een buurvisite maken bij de baron van Kattensteek. Zij dronk er thee met gembercake en liet het zich goed smaken. Maar o, wat vloog daar met een zwaai ineens in haar coiffure, met veel gekrijs en veel lawaai. Het was de baron zijn papegaai, dat beest zat vol met kuren. De markiezin van Tour Latoy aan het gillen en aan het brullen. O, doe dat monster in een kooi! De papegaai vond het wel mooi en pikte in de krullen. Hij pikte hier en pikte daar. En toen, ach heden, het kapsel zakte in elkaar en plotseling viel er uit dat haar een hooiberg naar beneden. De markiezin is woest en bleek naar haar kasteel vertrokken. Het hooi lag in de gembercake en de baron van Kattensteek bleef achter, erg geschrokken.
1: Ja, goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Vanaf volgende week zenden we de 4 opnames van de Zomerveren uit, maar deze komt nog gewoon uit de studio in Hilversum. U hoorde Carol van Herwijnen met een grappig versje van Annie M.G. Schmid. Een sprookje was het. Zij was een hele goede sprookjeschrijver. Dit kent u vast ook wat het nu komt. Dat is ook van Annie op muziek van Hubert Jansen. Wim Sonneveld met De Koningin van Lombardije.

Ach kom, zei Aladdin, een wonderlamp, gelooft u dat? Ik geloof in Allah en dat vind ik meer dan zat. 5 gulden, zei u, kijk, dat is een prijsje naar mijn zin. Maar wonderen, nee, daar geloof ik echt niet in. Onmiddellijk kwam uit de lamp een geest die zei beslist: wie niet gelooft in wonderen is geen realist. Excuses, zei Aladdin, blozend en bedeesd. Dan ben ik denk ik altijd al een zweverig type geweest. U mag een wens doen, zei de geest.

die arme blokker. Herman Vinkers die is dol op sprookjes. Hij maakt er altijd wat anders van. Klein Duimpje werd een krankzinnig verhaal. En hij had het ook over het grote spreukjesbos in zijn programma met de grappige titel Geen spatader verandert. Ja, hij is met er eentje. Maar nu zijn de sprookjes de wereld wel uit. Althans, dat vond Paul van Vliet.

Ja, het is een mooi liedje. Hè? Ook die muziek is zo prachtig van Ben van der Linden. Ja. En nu een zeer realistisch sprookje. Toen Frans Halsema het zong in 1977, had het nog iets ironisch. Nu is het de bittere waarheid. Er was eens.

Frans Halsema zong het en Mietje van der Plas schreef het. Mooi, hè? Je kan een sprookje ook navertellen op je eigen manier. Dat gaat Karin Bloemen straks doen met Assepoester. En Herman van Veen is ook een sprookjesliefhebber. En hij vertelt ze ook graag na op zijn eigen manier. Zo bewerkte hij Assepoester en onlangs nog Repelsteeltje. Beide sprookjes heb ik mogen zien in zijn theatertje op de Pals. En ik heb er zeer van genoten. Repelsteeltje, de musical, is nog de hele zomer daar te zien. En net is er een liedje uit. Muziek Edith Leerkes en de cast gaat het zingen. Een spiegelbeeld.

0: Tjus iet.
1: Afijn. Dan wou ik even een sprookje vertellen. Ja, een heel geinig sprookje, moet je luisteren. Ja, dit gaat namelijk over Assepoes. Ik weet niet of je dit sprookje kent. Dat was heel geinig, weet je. Dat gaat dan over een meisje. Dus Assepoester heet zij dan. En het meisje is een jaartje of 19, weet je wel. En nou, zij woont dan in een beetje een rotsituatie. Bij een stiefmoeder met drie van die zussies. Weet je, die stiefmoeder der kinderen dan eigenlijk, weet je. Dus dat meisje, dat moet dan in het huis houden, alles doen. En dat, die zussies en die stiefmoeder, dat zijn echt teringwijven. Echt waar, van die teringteven, van die rotmokkels, weet je. Weet je, dit zijn van die wijven die altijd hun kleren kopen bij Claudia Streeter. Dat soort wijven. Nou, u kan ze. Kijk. Ja, precies, dat soort wijven. Nou, fijn, dus daar woont zij bij en zij moet dan in het huis houden. Weet je, moet zij alles doen, weet je. Schoonmaken en soppen en zo. En als ze klaar is, moet ze gelijk oprotten naar de zolderkamers. Weet je, daar heeft ze helemaal niks. Nakko, noppel, nul. Helemaal niente. Echt, dit zolderkamer is helemaal leeg. En die zusjes, nou, die doen echt helemaal niks. De hele dag die shoppen een beetje, weet je. Het zijn van die hebberige types. Nou, fijn. Dus dat is echt een rotsituatie. Dat is duidelijk, hè. Nou, dan aan de andere kant van het sprookje hebben wij dan de prins. En dit is een gozer, het is van een jaartje 5, 26. Een leuke jongen verderom, maar een beetje net achter zijn oren. Die is al jaren op zoek naar een wijfie. Maar ja, hij weet niet hoe hij eraan moet komen. Die jongen is niet zo handig, weet je. Dus hij gaat op een dag naar zijn vrienden. En hij zegt, wat moet ik nou? De vrienden zijn als de ballen uit Leiden. En die denken er ook eens over na. En die zeggen tegen die prins, moet jij, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon een houseparty geven. Er komen altijd leuke wijven op af. Ja, zegt de prins, dat wil ik wel. Maar weet je, dit mag niet voor mijn moeder is zo. En nou, zeggen die vrienden. Weet je wat je dan moet doen, man? Dan noem jij het toch gewoon een bal? Nou, dat vindt de prins een heel geinig idee. Dus hij bestelt een hele zo'n kaartjes, weet je. En schrijft hij naar alle wijfjes in het hele land. Schrijft hij van, kom jij ook op mijn bal? Groet prins. Nou, dat stuurt hij rond. Dus al die wijfjes krijgen zo'n kaartje. Dus ook die drie stiefzussies, weet je niet. Nou, die gaan gelijk helemaal uit een kanarendak van de stress. Oh, jezus, maar die gaan helemaal gelijk 18 keer de kalverstraat op en neer. Weet je wat, trekken de bonnetrillen en gelijk weer de coulerenwinkel van die Claudia Streeter. Ja, gek van te worden niet. En ook die stiefmoeder krijgt een kaartje. Die denkt, nou, misschien valt die prins wel op wat ouder. Weet je, ik kan nooit weten, dus je gaat ook gelijk in de renovatie, weet je wel. En ook Assepoester krijgt dat kaartje, maar die mag er niet heen, hè. Dat wordt gelijk voor de oogjes verscheurd en ze wordt gelijk teruggestuurd naar de zolderkamertje. En daar heeft ze helemaal niks, nakko, noppel, nul, niente te doen, echt waar. Nee, niks te suipen, niks te spuiten, niks te snuiven. Helemaal nakko, echt waar. Chagrijnige toestand eigenlijk. Nou, afijn, dat is dan de situatie als gegeven zijnde, weet je. En dan zit dus die Assepoester een beetje te jenken op een zolderkamertje. En dan hebben wij daar de vee. Vee, dat is zo'n vrouw met zo'n puntmuts. Weet je, zo'n staffie in de klafte, weet je. En die rampetampt en alles bij elkaar wat jij wil. Nou, dus die staat opeens op dat zolderkamertje. En die zegt tegen die Assepoester, ze zegt... zeg, As, wil jij ook naar het bal? Nou, u begrijpt, die Assepoester zegt nou geen nee, want dan zou ze wel helemaal achterlijk zijn. Ze zegt natuurlijk. Ja, hé, slimpie. Dus nou, die vee zegt, nee, dat kan. En die pakt dat stafje in, die begint te rampetampen, weet je. Die kwakt er meteen even een jurkje in van Claudia Streeter. Dat was natuurlijk een foutje, ja. Stom natuurlijk. Maar die Assepoester die kijkt naar het jurkje en die zegt tegen de vee, moet ik nou god met het jurkje van Claudia Streeter? Vind ik nou, maar dan moet je volgens luisteren, maar dan moet er een werkelijk jurkje van Mickey rot op. Ja, ze praat wat snel, hoor, zei. Ja, maar in ieder geval krijgt ze dan uiteindelijk een jurkje van Mac en Mickey. Weet je, dat is een moderne slimavie. Nou, die vee die denkt, nou oké, ze zegt, je moet er ook nu toe. Dus ze tovert een koets, 7 paarden, 6 dwergen, 5 bedienden. Die hele zolderkamer die staat vol met die coleren zo, weet je wel. Die paarden nog schijten eroverheen, dat is een puin zo gelijk. Echt een ellende. En die Assepoester, die krijgt een wegtrekker van die de Tokio. Die zegt tegen die... Ja, die zegt tegen... Moet ik nou, god, ze hebben goed gezien van Parasitsberg. We hebben dit, we hebben nog een moeder. Even goed luisteren. Het plaatsje in de centrum van de stad. Het is helemaal een kan ik helemaal niet parkeren. Met die collega's zeggen, maar dan maar gewoon een klein autootje. Een Cinco Centootje of zo. Ja. Ja, nou, het is een meisje van 1994, begrijp je. Want ze hebben ook gelijk, hoor. Want het paleis is in het centrum van de stad, weet je wel. De Dam. En de Dam, daar kan je helemaal niet parkeren met je auto. Dan moet je gewoon een klein autootje hebben. Dus een Cinco Centootje zou heel handig zijn. Enfin, dit terzijde zijnde, zij krijgt dat Cinco Centootje ook dom. Dat wordt getoverd natuurlijk in die zolderkamer. Dat moet nog 3 trappen af straks. Beetje dom. Maar, enfin, daar wil ik vanaf wezen, hoor. Daar bemoei ik me verder niet mee. Nou, En die vee, die heeft het ook eindelijk te pakken, weet je. Die denkt bij haar eigen, oh ja, 94 natuurlijk. Man. Dus die rampetant er gelijk een feestpakketje bij. Ik weet niet of je dat kan, maar dat vind ik wel gaardig voor een vee. Dat is namelijk een feestpakketje. Dat is 2 joints. Ja, goed spul, hè. In een goede koffieshop gehaald. En 2 ecstasy-pilletjes, voor je kan niet weten. En dan een klein beetje coke. Voor als je naar een feest gaat, die even de rotfeest, dan... Ah, nee, het is een leuk feest. Weet je wel, dat wel. Lekker even ertegen. Dus die assenpoes denkt, nou, ik ben klaar. De mazzelen die wil dat allemaal buiten steken en wegrijden. Dat zie ik ook hoe je maar, zegt die vee. Ho! Ze zegt, moet je even goed luisteren, as. Ik heb wel een voorwaarde. Oh, zegt assenpoes. Nou ja, zegt die vee, moet je goed luisteren. Jij mag naar dat bal, maar... Dan moet jij wel voor 12 uur thuis zijn. Anders verander ik je kut in een meloen. Ja. Even nadenkertje, ja. Dan moet je goed luisteren. Die assenpoes is 19 jaar, weet zo veel. Ja, dus het is toch een dilemma. Wat lever je in? Wat hou je over? Weet je wel? Credit, debit heet het. Hè? Nou, dus die even... Dus die vee neemt even een sigaretje. Assenpoes denkt er even over na. Maar ze gaat ervoor, weet je wel. Dus ze sjouwen met z'n tweede cinquecentootje naar beneden. En as gaat er vandoor. Nou, afijn, hè. Dus duidelijk. En dat paleis krijgen we dan. Waanzinnig leuk opgekalevaten, dat paleis. Toeters en bellen, een beetje ballonnetjes en zo, slingers. Mag ze vaker doen met mij aan gehad, maar goed. En zij komt er aan en ze ziet er lekker uit. Het jurkje van Mickey Mickey, weet je wel, lekker. En ze komt uit het paleis binnen. En een gigantische feestzaal, weet je niet. En op een gegeven moment zit ze helemaal van die ballen staan, weet je. Maar allemaal van die Kruimborg-trutten, weet je wel. Rot op, maar afijn. Die staan dan aan de kant, weet je niet. En ze ziet die prins en ze kijkt hem aan. En die prins kijkt haar aan en ze trekt een streep dwars door die zaal. Nee! En recht op hem af. En ze kijkt hem in zijn ogen en ze zegt... Zullen wij even headbingelen? En ze gaan op de dansvloer gelijk staan headbingelen, weet je wel. Helemaal te gek. Appeltje aan je kan zien. Geramd! Echt waar. Nou, dan zou je denken, het is klaar. Maar nee, dat is niet zo. Ik wil even vertellen hoe het ging met die stiefzusjes. Want die stonden erbij te kijken, weet je niet. Nou, die hadden gelijk. Echt, die jongen, die kregen helemaal een depriput. Echt waar. Dus die rennen naar de wc, weet je. En die halen even een shot. Nou, alle drie, doei. En die stiefmoeder, die zat net te bounden op die wc, weet je. Dus die zegt dat, nou, dat gaf een pijn. Oh, ik wil niet in detail, maar dat stront ik aan het ploffen. Nou, echt... De boel, weet je? Echt een puinzooi. Maar er heeft dus niemand last van. Maar dat zagen ze niet. De prins en de assenpoes lekker dansen met z'n tweeën. En nou, op een gegeven moment, weet je wel, dan krijgen we een intermezzo's. Altijd in sprookjes, hoor. Dat weet ik zeker. Dan krijg je een tussenstuk, hè. Dat je even een break hebt. Nou, dus dat is in dit geval dan een diner. Dit is eten. Nou, soms gebruik je wel eens moeilijke woorden, weet je. Nou, fijn. Dus een hele grote zaal met allemaal tafels gedekt en al die gasten erin, weet je. En echt, maar wat goed eten, man, wat hou ik daar toch van. Nou. Echt warm met de soepie vooraf, weet je. En een garnalencocktail. Echt erin en dan ook nog een Horst Duffer. Wat het is, weet ik niet, maar het smaakte uitstekend fijn. En dan ook nog met entrecotjes en tournedotjes en echt een berg eten, weet je wel. En dan nou, moet je goed luisteren, al die gasten, hè, aan die hele tafel, er zitten alleen maar Nederlanders aan. Hè, en het is gratis, dus iedereen staat ook flink te halen, hoor. Ja, dat wel. Nou, fijn. Dus die prins naast Assenpoester en hartstikke gelukkig. Maar Assenpoester krijgt ook een beetje de zenuwen, weet je. Want die zit op een klokje te kijken. Ik denk, ben eigenlijk, jezus, nou 10:15. Mag er even tempootje in, hè. Dus die eet gaan het bordje liggen. Ik denk, even tempo. Even een dessertje erin, jesse. Nou, en dat komt dan ook gelijk, weet je wel. Want als de prins en de prins, als die mensen klaar zijn, dan moet het gelijk eruit. Enfin, gelul. Maakt niet uit. Komt het dessert. Weet niet of je dat kent. Het heet Melon Glacé. Ken je dat? Dus dat is gaaf meloen, weet je. Met er overheen dan balletjes ijs zo gedrapeerd, hè. En dat is heel lekker. Dat is melon glacé. En die prins die krijgt het voor zijn neusje. En je ziet hem helemaal. Het licht in zijn ogen krijgen. Hij pakt zijn lepeltje. Hij gooit meteen het ijs eraf. Dat moet hij niet. Hij grijpt met 2 handen dat gaaf meloen. En hij gaat toch lekker zitten eten, man. Echt, dat die hele schaaf verdwijnt, zal ik maar zeggen. Met het harde korsie erbij, hè. Helemaal tot als zijn handen vreten hier leeg, hè. Het loopt langs zijn kinnen beneden. Het ziet er lekker uit. Nou, fijn. Is hij klaar? Op dat moment veegt hij lekker zijn mond af en kijkt die assenpoes aan. En hij zegt, zeg as... Hoe laat moet jij eigenlijk thuis zijn? Waarop Assepoester zegt... uurtje of twee.
0: Ja, het blijft geweldig. Ik weet nog, een paar jaar geleden draaide ik dit ook. En mijn broer die viel bijna uit zijn stoel van het lachen. En dus voor Willem was dit nog een keertje Karin Bloemen. En we hebben het voor de liefhebbers ook op onze Facebookpagina gezet. Dit geweldige verhaal van Assepoester. Ja, het is niet, in die zin niet origineel dat een sprookje vertellen in plat Amsterdams. Ik ken nog heel goed het verhaal van de wolf en de zeven geitjes. Dat werd in onze familie ook meerdere malen door ooms en tantes en bevriende regisseurs werd dat ook uitgebreid verteld. De wolf en de zeven gaatjes. Ja, nou, dat was lachen met Karin Bloemen. Ze gaat haar theatercarrière beëindigen, maar ze blijft wel bezig in het vak. Coachen, schrijven, regisseren. We zijn nog niet van eraf. Gelukkig maar. En dan nu.
2: Een pareltje.
0: En Piet Tullenaar schrijft, we gaan terug naar 1968, het jaar waarin het Vaticaan voorschreef dat anticonceptie, ofwel de pil, verboden bleef. De pauselijke encycliek toen zorgde voor veel onrust en kritiek in de katholieke kerk. Ook voor het programma Cursief van de KRO, de katholieke radioomroep nota bene, was het een onderwerp van satire. Je hoort een bijdrage door Jasperina de Jong, altijd de beste in het zingen van een sterk spotlied. Op een tekst van Michel van der Plas en een melodie van Koos Peenhoff hoor je Brief van een moeder die katholiek is aan de paus in Rome.
3: Mijn beste paus, een moeder laat u weten dat zij uw encycliek niet kan vergeten. Hij spreekt van een geweldig ideaal en in zo'n mooie

herken. Maar als ik denk, die brief was ook voor mij. Dan, beste paus, kan ik er niet meer bij. Die toestand hier, die kan toch niet zo blijven. En daarom wil ik u toch maar eens schrijven. Het is bijna nacht, mijn man is naar de stad. Ik vrees dat u niet raden kunt voor wat. Maar zo heb ik eens rust nu en ook later. Wanneer hij naast me neervalt met een kater. En als je er veel hebt, en ik heb er 10... moet je elkaar soms echt een tijd nemen.

0: dikken fout. Ja, wat een moederpaus, zo hard en koud. Soms blijkt een maand opeens nog één nacht langer. En het onweert buiten en je bent weer zwanger. Ik lees van uw natuurwet strijk en zet. Maar die natuur is sterker dan de wet. U kunt zo mooi van zelfbeheersing spreken en van genaden die je nooit ontbreken. Maar die genaden komen soms niet aan. Hoe zit dat eigenlijk in het Vaticaan? Een andere weg mag ik van u niet kiezen. En toch, ik wil mijn man nog niet verliezen. Heilige Vader, als u het weten wil, van morgen af zal ik zeggen, ja, ik pil.
1: Ja, ja, ja. Het rijke Roomse leven, dat Mise van der Plassie schreef dit. Ja, goed hoor. Ik ken mensen die lang, heel lang geleden groot succes hadden op feestjes met het imiteren van Doris. Die was enorm populair in de jaren 50 en 60. En voor de jongeren onder ons, Doris was een creatie van Tom Manders. Hij had een hangsnor, een scheve regenjas, een hoedje en een paraplu. Een soort Nederlandse Charlie Chaplin. En hij schreef en zong hele goede liedjes. Veel en veel meer dan de twee motten. Ik vind wat nu komt een heerlijk gedateerd liedje. Peuk heet het.
2: Zeg Doris, voor we gaan beginnen, mag ik jou onder vier ogen iets vragen?
3: Zeker, meneer Korstijn, zeker, mag dat?
2: Nou, ik had je dan willen vragen, waarom loop je toch altijd zo voorover?
3: Zo, zou je dat zo graag eens willen weten?
2: Ja, daar ben ik er wel erg nieuwsgierig naar.
3: Oh, nou, meneer Kees Kranenburg, zullen wij het hem even uitleggen?

sigaar op het trottoir van de boulevard. Ik zag een vrijer toen ik

Nee, meneer, zei ik. Dat begrijpt u helemaal verkeerd. Ik ben hier zo te zeggen uit vrije beweging. De kwestie is namelijk, ik zoek gewoon een sigarenpeuk. Want u moet begrijpen,

0: Kostijn vraagt, jij is even aan die jongen van Kranenburg of die op wil houden met dat gehengst op die conservenblikjes.
1: Kees, stop nou even.
0: Stop. Jongens, let even op. Nou gooit die vrije die peuk weg. Oh, wat een vuile zwerver, zeg. Nou gooit hij die peuk expres in die plas met water. Nou, dat is toch geen manier van doen, hè? Hij wist dat ik op die peuk liep te wachten. Huh, wat een zwerver. Huh, dat noemen ze nou je medemensen. Bah, wat een mentaliteit. Huh, de druiloor. Huh, noemen ze nou een kerel.
2: Ja, dat is toch goed. Ja, en die meneer Korstijn, dat is een legendarische man geweest. Die speelde orgel, die begeleidde Doris altijd. Meneer Korstijn, zou je even op mijn rug willen krabben? Dat was aan het begin van de Twee Motten. En die drums, dat was Kees Kranenburg. Ja, dat was een liedje over roken. Toen roken nog heel gebruikelijk was. Iedereen rookte. Ons hele gezin heeft gerookt. En nou rookt er helemaal niemand meer. Nou komt er een lied, een voorspelling van Dr. Anders P. over roken. Die bijna waar is geworden.

Het zou ook wel wat vlugger kunnen gaan. Maar dan die wij is geen meruggeuren. Het sluipen van

uur in een slop. En zonder een minuut te doen verstrijken, beginnen ze discreet aan hun praktijken. Ze laten daarvoor hun verlangens blijken, door middel van een afgesproken klop. Justitie maakt bijzonder korte metten.

dan mag men weer genieten van tabak. Ja, dokter Anders P. Vanaf volgende week, dus op 2, 9, 16 en 23 augustus... zenden we de zomerveren uit. De eerste volgende week is met Joop en Jessica... en nog andere prachtige gasten. Die waren dit jaar ook een groot succes, hoor. Staande ovaties in Theater Blaricum. Het waren de allerlaatste. Helaas, ik draai een lied van Jan Beuving en Tom Dieke... uit de zomerveren van vorig jaar. Gerrit. Het is een lang nummer. Ga er maar eens lekker voor zitten. De moestuin...

als hij parkeert voor 5 euro per uur. Het ziekenhuis heeft wit verlichte gangen. Je hoort de spanning af aan hoe ze lopen.

daar ligt hij. Al wat slaapt, dat zondigt niet, zegt Gerrit en hij aait de kleine knuisjes. Hun schoonzoon smeert een bord beschuit met muisjes. Het kind wordt wakker als ze bijna gaan. En even kijkt het joch zijn opa aan.

toch, Gerrit? Gerrit, hé, hey, wat ben je stil? En Gerrit zegt, lieverd, het klinkt...

vervoegt de arts zich zwetend bij Marianne. Ik heb goed nieuws, zegt hij, u kunt ontspannen.

0: Dit gedicht is getiteld Zondag 11 uur. Ach, die prachtige andermans veren. Het was jammer dat het zo kort duurde. Maar toen het uit was, kwam er ook nog de sandwich. Ik vind die veren al geweldig. En straks nog die onverbeterlijke zomerveren. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend?
1: Someone else said.
0: Vandaag precies een jaar geleden overleed Tom Lehrer, een geniale liedjesmaker die van grote invloed is geweest op Nederlandse tekstschrijvers als Ivo de Wijs. En ja, ook Jan Beuving, wiskundige net als Lehrer. Tom Lehrer werd 97 maar liefst. Ik draai een liedje van zijn album met de grappige titel An Evening Wasted with Tom Lehrer uit 1959. Over duiven in het park.
2: I'd like to take you now on wings of song, as it were. And try and help you forget, perhaps for a while, your drab, wretched lives. Here's a song all about springtime in general, and in particular about one of the many delightful pastimes that the coming of spring affords us all. Spring is here, a spring is here. Life is Skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do. Don't you? Of course you do. But there's one thing that makes

0: Al kan ik hard zijn, toch onthutste mij. De uit de dode duif gegutste brei. De troep was niet te overzien, dus voortaan tel ik maar tot 10. Voor ik me van een buks bedien.
1: Ja, net als Tom Leerer moest Kees Torren niets hebben van duiven. De beide heren hebben mijn bewondering, maar niet mijn mening. Ik ben dol op duiven. Nou, zoals gezegd is dit de laatste aflevering tot de zomerveren volgende week. En daarna zijn wij er weer, hoor, op 30 augustus. Zal ik eens een lekker weemoedig afscheidsliedje laten horen? Ik zeg nogmaals met nadruk, we zijn er het hele jaar nog, hoor. Maar Henk Elsink zong in 1969 een vertaling van het liedje Adieu, Monsieur le Professeur. Ik heb het singeltje dat nogal zeldzaam schijnt te zijn. Nou, Wannes bedankt. Dag lieve mensen, tot de 30e. En vergeet niet te luisteren naar de zomerveren vanaf volgende week.

0: en wel verdankt, meneer, voor alles wat u...
1: AVROTROS, de omroep voor ons.
2: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 11 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Bij de keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Het weer bewolkt, er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en er trekken steeds meer buien over het land. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
4: De Sandwich. Jacques Kleuters.

0: Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, het mottert hier een beetje in Hilversum, zie ik zo. Ik hoor veel van mensen die film van Christopher Nolan over de Odyssee, dat die zo goed is. En schijnt een heel ontroerende scène te zijn als hij zijn jachthond Argos weer terugziet. Na 20 jaar komt Odysseus terug als verkleed als zwerver van zijn reizen. En dan herkent zijn trouwe jachthond herkent hem en sterft. Dat is een ontroerende scène, begrijp ik. Maar ik zal jou eens even laten horen hoe Homerus dat in 800 voor Christus heeft opgeschreven. En hoe de vertaling is van Imedros. Toen ze zo stonden te praten, tilde een hond die daar lag zijn kop op en spitste zijn oren. Het was Argos. Dezelfde hond die Odysseus vanaf de geboorte zelf getraind had, maar waar hij niets aan gehad had omdat hij weg moest naar Troje. Er was een tijd dat Argos op jacht ging met jeugdige jagers, altijd achter de herten en hazen en berggeiten aan. Maar nu bleef hij buiten de poort. Zijn baas was immers niet thuis en hij lag totaal verwaarloosd op een van de grote hopen mest van koeien en muildieren die voor het huis bleven liggen tot de slaven van Odysseus de gier kwamen halen om er de grote akkers mee te bemesten. Daar lag Argos, overdekt met bijtende hondenvlooien. Ondanks alles wist hij dat zijn baas er was. Hij kwispelde met zijn staart, hij legde zijn oren plat, maar had geen kracht meer om naar Odysseus toe te kruipen. Die keek vlug opzij en veegde langs zijn ogen.
1: Late again.

Kay Starr was dat. Die ging in 1945 de studio in en ging een aantal nummers opnemen met een hele goede muzikant. Hè. En een van de bekende nummers was Stormy Weather. Dat bestond al een jaar of wat, maar zij maakte er een mooie bluesversie van. En wat een goede muzikant had ze. Achter die pianist bijvoorbeeld, die is heel goed. En die heette Nat King Cole, die ken jij als zanger, maar dat was ook een hele goede pianist aanvankelijk. En er zat een hele goede alt-saxofonist bij, die heette Benny Carter. Nou, de jazzliefhebbers weten dan genoeg. En de trompetist was Bill Coleman. Misschien dat nog een enkeling hem hier in Nederland nog eens een keer heeft horen trompetteren. Maar dat was ook een grote naam. Mooie opname van Stormy Weather. Daarvoor Late Again van Steeler's Wheel. Wat een lekkere nummers. En hoe gaat het nu verder?

0: Brassens. Très vite.
1: Leuke versie van het bekende lied van Georges Brassens, gedaan door Pamplemousse. En dat is een Amerikaans die lang in België en Frankrijk woonde. En die heeft een hele leuke manier van zingen. En een hele eigen stijl. We hebben dat vaker wel gedraaid. Daarvoor G. Reinders, lang niks van gehoord. G. de Bende weer. En hij zong met een fanfare van Onze Lieve Vrouw in het Zand het nummer Doe Ki Atai Madi. Ik denk dat we daar nog eens even later nog eens uitgebreid naar gaan luisteren, want daar zit vast een hele boel verhaal aan vast. Johnny Cash, Get Rhythm.
2: Hey.

Het nummer kende ik wel, maar de zanger niet. De zanger die heet Daan, en is een Vlaming. Hij staat vooral bekend als rockartiest. Maar heel bijzonder toch eigenlijk deze versie van het bekende nummer We Three, My Echo, My Shadow and Me. En dat is een grote hit geweest in de tijd van de Inkspots. We hebben het al gedraaid. En nu dus deze modernere versie door de Vlaming Daan. Daarvoor hoorden we Johnny Cash zingen Get Rhythm. En dan gaan we nu eens even luisteren naar dat prachtige gezang van Joost Spijkers.

Rosalía. Rosalía die had een album aan het eind van vorig jaar. En dat maakte een enorme indruk. Ze is er ook mee geweest in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ze zong La Perla. Een van de meest kunstzinnige muziekfenomenen van de afgelopen tijd is wel genoemd, Rosalía. En ze zingt op vele talen, maar hier dus in het Spaans. Daarvoor Joost Spijkers, die zanger, die zo mooi kan zingen. Je kent hem misschien ook wel van de Ashton Brothers. Maar hij heeft ook eigen programma's met veel muziek erin. Nergens meer zong hij. En dan wordt het tijd voor Lloyd Webber. Ja, je zou afvragen, wat zouden we gaan doen? Welke componist of welke zanger gaan we ten diepste uitspitten? Nou, we gaan eens beginnen aan Lloyd Webber. En je kent hem allemaal. Misschien heb je Cats gezien in de tijd. Wat een geweldige muziek was dat. Heb ik je wel eens verteld dat ik daar nog bij betrokken ben geweest? Ik werd door de directie van Carré gevraagd. Ze zegt, ja, wie zou dat moeten vertalen? Ik zeg, nou, dat is alles vertaald. Dat is vertaald door Gerrit Komrij, die gedichten waar, van T.S. Eliot, waar die musical op gebaseerd is. En toen zei hij van de Linde van Carré, die zei van, maar is die vertaling van Gerrit Komrij ook zingbaar? Ik zeg, ja, daar is hij natuurlijk niet op geschreven in de tijd. Hij zegt, ga jij dan naar Portugal, naar Gerrit Komrij, en ga eens kijken met hem of het zingbaar is. En daarbij zeg je, de directeur van Carré, er zit ook nog een nummer in, Midnight and a Sound on the Pavement, en dat is niet vertaald ooit, en ook niet terechtgekomen in die bundel van T.S. Eliot. Dus dat moet nog nieuw vertaald worden. Ga daar eens achteraan. En zo ben ik dus naar Portugal getogen in een prachtig kasteel. Daar woonde Gerrit Komrij. En ja, ik denk, hoe moeten we dat aanpakken? Dus toen zijn we die musical, heb ik die plaat opgezet. En toen zijn we maar gaan zingen samen. We hebben dus die tekst die hij had vertaald, hebben we genomen. En die zijn we gaan zingen. En toen kwam je natuurlijk van alles tegen. Wat niet klopte, want als jij een zanger bent en je moet een hele lange hoge noot zingen. En hij eindigt bijvoorbeeld op het woordje angst. Ja, angst. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus je moet op een open noot, op een open klinker moet je zien te eindigen. Nou ja, dus zo hebben we daar een paar dagen lang aan zitten. Te sleutelen, het was een geweldige tijd. Maar het meeste plezier heb ik gehad om het lied Midnight. Midnight, not a sound on the... Want Midnight, hoe vertaal je dat? Het moet natuurlijk ook kloppen in de muziek. En middernacht, dat klopt niet in de muziek. Ta-ta is niet middernacht. Dus Gerrit vertaalde het op een gegeven moment naar veel gepeins met maanlicht. Maanlicht. En Rutje Kot heeft dat gezongen. En daar ging de erven en daar ging Lloyd Webber gingen daar bezwaar tegen maken. Want die zaten met een Nederlands woordenboek naast die vertaling. En die zeiden van ja, maar maanlicht, dat is toch echt geen midnight. En dan krijg je dat soort gezeur natuurlijk. Nou, het was een hele mooie vertaling, vond ik zelf.

Twee songs uit Cats, de musical van Lloyd Webber. En er komt een reisversie van in Nederland. Richard Cott zong Maanlicht. En daarvoor horen we dus de proloog, de Jellicle Songs for Jellicle Cats. En dat was de original cast of van de Cats in Londen. Ja, ik heb nog alles wat mensen. Ik heb nog altijd wel contact met mensen die erin gespeeld hebben. En die beschouwen eigenlijk Cats eigenlijk altijd nog wel als het hoogtepunt in hun carrière. We gaan naar een producers duo met een nieuw lied. En dat producers duo dat heet Cutieman en Dekel.

Don't Look Back heet het. Maar ja, als je dit nummer hoort, dan word je wel gedwongen om terug te kijken. The Temptations, Smokey Robinson heeft het geschreven. Het was een grote hit voor Peter Tosh en Mick Jagger. Kortom, je wordt gewoon het verleden ingetrokken door dat nummer. Daarvoor hoorden we een soort van, ja, wat zal ik zeggen, filmische soulmuziek van een producers duo, Kutiman en Dekel Hope heette het nummer. Maar we hebben nog tijd, we gaan eruit. Nou ja, nog niet hoor, maar we gaan even naar de Manhattan Transfer luisteren.

Ja, dat is wel hogeschool zingen wat je daar hoort. Manhattan Transfer, misschien wel een van de beste vocal groups aller tijden. Die doen het bekende nummer van Herbie Hancock, Cantaloupe Island. En in hun eigen versie. Wat een akkoorden, wat een beheersing, wat een stem allemaal. Fantastisch. Ja, nou ja, daarmee zijn we dus. De Temptations hebben we nog, dat heb ik al verteld. We zijn gekomen aan het einde van de sandwich. Angelique, verdorie nog aan toe. Wat heb je weer mooi uitgezocht, zeg. Ik kan er weer tegen. Het is nog steeds een beetje bevolkt. Een beetje, nou ja, motterig misschien hier in Hilversum. Maar we gaan er toch een fijne dag van maken. Ik ga maar eens naar het strand, want de anderen gaan waarschijnlijk niet. Hey, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Ik zie kleurrijke streken.
17: Ik zie mensen van alle tijden.
18: Ik zie deze stijl wel zitten.
19: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 12 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd op de aanval in Duitsland. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief en een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd al 2 keer eerder een explosief geplaatst. Bij de keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich af en toe zien. Het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
20: Vakantieadres. Benji Heerschop. KRO NCRV.
21: De beste evergreens. NPO Radio 5.
22: Welkom op je favoriete vakantieadres op zondagmiddag. Vandaag pakken we het voertuig waarvan er in Nederland zelfs meer zijn dan het aantal inwoners, de fiets. Ben jij thuis wel eens met je fiets en je tentje op pad geweest? Of hou je toch van iets meer luxe? Laat het weten.

0: punten volgen. Vakantieadres gaat op fietsvakantie. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Hey, hoi, goedemiddag. Het is weer zondagmiddag en dat betekent dat je op je favoriete vakantieadres bent beland. Of nou ja, vandaag zijn we weer onderweg eigenlijk. Ik hoop dat je je banden goed hebt opgepompt, boterhammetjes gesmeerd en je bandenplakzetje in de fietstas, want we stappen op de fiets. Jawel, jawel. Natuurlijk kan je met de auto, de caravan of de camper op pad gaan, maar op de fiets kom je veel sneller terecht op leuke olifantweggetjes, kronkelpaadjes langs een rivier of dwars door de weilanden met zonnebloemen. En dat gaan we vandaag allemaal meemaken. Goed, ik zou zeggen, vertel. Ben jij wel eens op fietsvakantie geweest? Of moet je nog gaan? Ga je dit jaar voor het eerst op fietsvakantie? Waar ging je naartoe? Waar ga je naartoe? Heb je mooie herinneringen aan vroeger? Achterop de fiets bij je ouders? Laat het me weten via de NPO-luisterapp. Of bel 0800 3000 555. Daar gaan we!

0: The Human League, Don't You Want Me.
1: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
2: Een normale fietsvakantie in Europa kan al best een avontuur zijn. Afgesloten fietspaden, een lekke band, een onverwachte stortbui op je hoofd. Maar als je 2 weken lang door Kenia fietst, kom je ook het nodige tegen. Wie er alles van weet is Paul van der Lucht. Paul, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, in februari fietste jij 2 weken door Kenia met een club vrienden. Hoe was het?
3: Nou, geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Er zijn geen woorden voor. Elk superlatief is eigenlijk te klein. Oh. We hebben 2 weken een fantastische vakantie gehad. Heel veel wilde dieren gezien. Ontzettend veel gezelligheid samen. En dan ook nog gecombineerd met af en toe toch pittige lichamelijke inspanningen. Mm-hmm. Ja, was geweldig.
2: En was dit de eerste fietsvakantie? Of?
3: Voor mij was het de allereerste fietsvakantie, ja.
2: Toen dacht je, ik ga naar Kenia.
3: Nee, dat dacht ik helemaal niet. Want dat is zo'n initiatief zou ik nooit echt nemen. Want ik ben eigenlijk altijd een beetje tegenstander geweest van dat soort actieve vakanties. Maar ik heb een stel vrienden. Die gingen naar de bijzondere vakantiebeurs. En op die bijzondere vakantiebeurs kwamen ze langs iemand die deze fietsvakantie aanbood. En toen dachten zij van, nou, met wie zouden wij dat nou graag willen doen? En toen kwamen mijn vrouw en ik uit de bus. En die zijn ze gaan bellen en we hebben binnen 30 seconden ja gezegd.
2: Ja, dat is wel. Ze komen ermee en je zegt dat gaan we doen.
3: Ja, absoluut.
2: Maar dan moet je toch wel het nodig voorbereiden, mensen. Toch? Ik bedoel, je moet wel even erover nadenken.
3: Nou ja, ik bedoel, ik hou sowieso wel, en mijn vrouw ook, van lichamelijke inspanning. We wandelen, we lopen hard, we zijn aan het fietsen. Dus aan die conditie zal het zo snel niet liggen. Je moet er wel weer even een schepje bovenop doen. Je moet er wel weer even echt voor gaan zitten. Want het stond ook bekend toch als een pittige tocht. Mm-hmm. Met veel stijgingen en veel kilometers, hoogtemeters, kilometers, noem maar op. Dus je moet er wel wat voor doen, maar dat ligt ons ook wel.
2: En welke obstakels kwam je tegen? Want je hebt het over hoogte, maar nou ja, dieren misschien? Of afgezet paden?
3: Nou, het grootste obstakel dat we daar tegenkwamen was af en toe de regen. Want we hebben daar een van de eerste dagen dat we gingen fietsen, volgens mij zelfs de eerste dag dat we gingen fietsen, kregen we op de terugweg een gigantische stortbui over ons heen. Mm-hmm. Maar door het gravelweggetje waar we overheen fietsten, echt veranderde in een wildstromende rivier. En dat binnen een half uur, dat was gigantisch. En je moest echt afstappen van je fiets en je moest je fiets hoog boven je lijf houden, uit het water. Want anders zou die zo meegesleurd worden in die snelstromende rivier.
2: Oh, je vertelt het echt cinematisch. Het klinkt als een soort tocht bijna, weet je wel?
3: Ja, dat is het ook. Ja, dat was het ook, ja.
2: Wat heerlijk. En als je dan door dat binnenland van Kenia fietst, het is dan wel de eerste fietsvakantie, maar dan denk ik dat je toch wel een fietsexpert genoemd mag worden. Waar moet ik nou op rekenen als ik een fietsvakantie wil beginnen?
3: Nou, ik denk dat het leukste is als je verrast wordt en eigenlijk gewoon nergens op rekent. En als je eigenlijk alleen maar van huis weg gaat met een goede conditie, zodat je niet tijdens het fietsen met je tong over het asfalt sleept, maar dat je ook echt gewoon zo'n conditie hebt dat je een beetje kan genieten van de omgeving. Dat maakt het leuk. Als je de hele tijd boven je macht moet fietsen, dan is het niet leuk.
2: De nodige training vooraf is niet een overbodige luxe.
3: Nee, is geen overbodige luxe. Goede conditie en een beetje trainen. Gewoon elke week even een paar uurtjes op die fiets. En af en toe wat hoogtemeters maken. Dat is heel leuk.
2: En heb je al een nieuwe bestemming op het oog? Want het klinkt wel alsof je dit nog een keer gaat doen.
3: Ja, dat ga ik nog een keer doen. We hebben met hetzelfde groepje aangevuld met nog iemand. Afgesproken om begin volgend jaar opnieuw 2 weken te gaan fietsen. En dat gaan we dan doen in Vietnam, Laos en Cambodja.
2: Zo, goedemorgen.
3: Ja.
2: Heel leuk. Dat is heel tof. Dan moet je, als je in Vietnam bent, niet dat je om een tip vraagt hoor, maar dat oorlogsmuseum, dat is echt schitterend schijnt.
3: Ja, dat is natuurlijk ook schitterend. En in Cambodja heb je natuurlijk ook fantastische monumenten die gaan over de oorlog. Denk maar aan die killing fields.
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk, het is natuurlijk tegelijkertijd ook heel luguber dat je daar dan als niets vermoedende Hollander langs fietst. Dus daar heb ik wel een klein beetje dubbele gedachten bij, moet ik eerlijk zeggen.
2: Dat snap ik wel. Hey, tot slot, hè, als je nou denkt, ik wil zo'n fietsvakantie doen, maar goed, misschien ben ik al op leeftijd of ik heb het nooit gedaan, ik weet niet of mijn conditie het aan kan. Wat zeg je tegen die persoon?
3: Nou, gewoon doen. Ik bedoel, als je lijf goed is, doe het. Kijk, ik ben zelf ook de jongste niet meer. Ik was, ben ik nog steeds trouwens, ik ben 69. Zo. En ik ben weliswaar mijn hele leven redelijk sportief geweest. Maar ik ben ook geen atleet. Maar sowieso is ouder worden alleen maar leuk als je er ook een klein beetje lichamelijke gezondheid bij hebt. En daar kun je zelf veel aan doen door gewoon te bewegen en... Ja, en niet maar gewoon achter de geraniums te gaan zitten.
2: Gewoon doen. Paul van der Lucht, dank je wel. Ja. Veel plezier daar in Cambodja en Vietnam.
3: Ja, dank je. Nou, misschien doe ik er wel verslag van volgend jaar deze tijd.
2: Heel graag.
3: Goed.
2: Hoi.
3: Hoi.

0: Jealous Lover, de Rolling Stones en daarvoor de Beach Boys, Sloop John B. Vandaag trappen we in vakantieadres flink door, want we zijn op fietsvakantie. Maar vorige week een heel ander verhaal. Toen pakten we de auto over de Route du Soleil en onderweg spraken we Henk Bosklopper, die met zijn oud-collega en vriend Ron van der Horst lang geleden de Route du Soleil reed. Hij verloor hem uit het oog, maar zou hem zo graag nog eens willen zien.
1: We waren 18 jaar, 19 jaar, we hadden net ons rijbewijs. En hij had een oude Lada. Ja, dan scheen de zon en je zat in de file en het werd alleen maar warmer, geen airco.
0: Je smolt weg.
1: Ja, je zag je temperatuur van de auto oplopen. En dan moest je even stilstaan.
0: En dat was prima te pruimen, als ik het zo hoor, om met Ron even daar stil te staan.
1: Ja, dus dat was allemaal goed. Ik ben gewoon weer op zoek naar hem om samen met hem lekker met een etentje, lekker alle wat we meegemaakt hebben, om dat dan een keer door te nemen.
0: Mooie zoektocht. Helaas geen tips tijdens de uitzending. Maar vorige week om 2:05, dus net na vakantieadres, kwam er plots een mailtje binnen bij de redactie. Jullie zoeken Ron van der Horst? Nou, ik weet dat hij in 2005 vertrokken is naar Frankrijk. En hij verhuurde daar een huisje. Wie weet, helpt jullie dat? Ja, Henk, jij bent terug bij ons. Want dat is best wel een mooie tip, hè?
1: Nou, dat is een geweldige tip.
0: Ja, en nu is natuurlijk een beetje de vraag, konden we er wat mee? Want nou, de redactie is direct aan het googelen, zo zeg je dat, geslagen. En al snel kwam een prachtig vakantiehuisje in die regio naar boven met als verhuurder Ron van der Horst. En ook met een telefoonnummer.
1: Nou, dat is ongelooflijk.
0: Ja. Ja, en we hebben toen op goed geluk hebben opgebeld. En we troffen daar niemand minder, ja, je snapt het nu wel, Ron van der Horst. Ja, Ron, je hangt aan de telefoon.
2: Ja, goedemiddag Henk, met Ron uit Frankrijk.
1: Nou Ron, dat is een tijd geleden.
2: Ja, 70 jaar hè.
1: Ja, zoiets. En je stem is nog niet veranderd, joh.
2: Oh nee? Nou, dat klinkt goed.
1: Ja, ja.
0: Ron, hoe was het voor jou om te horen dat je gezocht wordt?
2: Ja, het was natuurlijk een volslagen verrassing. Afgelopen zondag kreeg ik inderdaad via Anne van jullie redactie een appje. Of ik Ron van der Horst was en of ik me herkende in de feiten die in het appje stonden. En toen heb ik meteen teruggeappt. En zo is het een beetje gaan lopen afgelopen week.
0: Ja.
2: En zo langzamerhand komen natuurlijk ook de herinneringen weer naar boven.
0: Mm-hmm.
2: En ik zit niet in Nederland nu. En ik kan helaas niet in oude schoenendozen kijken om de herinneringen wat helder te krijgen. Maar ze zijn er nog wel. Maar ja, ze zijn 50 jaar weggestopt, hè.
0: Ja, want Henk, jij wist nog heel veel over die tocht, hè?
2: Ja, zeker. Ik ook. Want er zijn 2 tochten een keer gemaakt. Want hij heeft er over een oude Lada. Maar we zijn ook een keer met een oranje-gele kadet van Henk op pad geweest, volgens mij.
1: Ja, dat was naar Rimini. En met de Lada naar Blanes.
2: Oké. Ja.
0: Ja. En hoe vaak ben jij nou nog in Nederland, Ron? Want er is natuurlijk een reden voor deze zoektocht.
2: Half ongeveer. Ik had inderdaad begrepen dat Piet Donga, een oud collega uit het ziekenhuis in Alkmaar, waar ik tot 2011 heb gewerkt, de tip heeft gegeven. Dus misschien luistert hij. Nou, bedankt Piet. En zo is het een beetje gegaan. Maar wij zijn ongeveer half. Ik woon nog steeds in de regio Haarlem. Inmiddels in de gemeente van Bloemendaal, dus tegen Haarlem aan. Dus eigenlijk had de zoektocht niet zo moeilijk hoeven te zijn. Maar goed, dat is achteraf, hè?
0: Ja, Henk, het had niet zo moeilijk hoeven zijn. Nou, daar zit je mooi mee.
1: Nou, geweldig. Hey, en dat je hebt een vakantiehuisje dus in Frankrijk wat je verhuurt. Of zit je daar zelf?
2: Nou, het is een huis met een vakantiehuis erbij. Dat hebben mijn vriend en ik gekocht in 2002, toen we nog werkten. En toen ging ik in de vakantie daar naartoe. En inmiddels ben ik sinds 2015 met pensioen. Op mijn 55e met pensioen gegaan. Dus dat is heerlijk. Dus nu hebben we meer gelegenheid om hier te zijn. Dus het is ongeveer 50-50.
1: Nou, dat klinkt fantastisch. Heb je goed gedaan, Ron?
2: Goed genieten, hè? Genieten van het leven.
0: Hé, maar Ron, Henk, jullie kunnen nog uren doorpraten, denk ik. En dat komt vast nog, want nu weten jullie wie en waar jullie zijn. Maar Henk, er is nog wel een vraag die op de tong ligt, hè, voor Ron?
1: Ja. Kijk, naast dat ik graag met jou tijdens een etentje nog even alles wil terugblikken naar vroeger, zijn we ook bezig met een reunie van de EKBO-klas. En die reunie vindt plaats op 31 oktober. En we zijn met z'n 14e gestart in die klas. Kan je nog allemaal herinneren? Frans Voets, René Trok, Tini Lucien, et cetera. Uh-huh. Nou, we hebben er van die 14 hebben er 12 gevonden. En nu ben jij nummer 13.
2: Oké. Okay.
1: En de vraag is, het moet nog allemaal in kannen en kruiken. Maar in ieder geval de 31ste staat vast. En of je daar, het zou heel fijn zijn als je daarbij aanwezig zou kunnen zijn.
2: Ja, dan ga ik alles in het werk stellen om dat te doen. Dag. Ik heb nog een vol programma, want het najaar wil ik nog een nazomer in Spanje. Maar in ieder geval de 31ste hou ik vrij. En dat lijkt me ook leuk, want het is niet alleen leuk om jou weer te horen, maar ook dat initiatief voor die reunie van die groep waar we komend november 50 jaar geleden mee gestart zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Dus daar ben ik heel graag bij.
0: Hey, fantastisch, fantastisch. Nou, Henk, Ron, ik zou zeggen, blijf even hangen. We zorgen dat jullie met elkaar in contact kunnen komen. En fantastisch dat dit doorgaat. 31 oktober. Ron, veel plezier daar nog in Frankrijk. Henk, succes met de organisatie van de reunie.
1: Ja, dank je wel. En dank je wel, Benji, voor alles. En Anne.
2: En succes met de uitzending verder. Dank je wel.
0: Hoi.

The Cats, Marianne en daarvoor Abba, Gimme Gimme Gimme. Je zou het bijna vergeten met die leuke opgeloste zoektocht van net, maar je bent hier natuurlijk op je favoriete vakantieadres. We laten de kilometers aan ons voorbij trekken, dwars door mooie bloemenvelden, langs kleine beekjes en kriskras door schattige dorpjes. Ik zou zeggen, spring maar bij me achterop, zo zei iemand dat ooit, hè, hier in Nederland. En laat me even weten, ben jij wel eens op fietsvakantie geweest of ga je misschien toch liever met de auto? Heb je een mooi verhaal? Misschien wel mooie herinneringen zoals Henk aan zijn autotocht. Heb jij die over de fietstocht? Laat het weten via de NPO-luisterapp of bel 0800 3000 555.

Sion Santé, heerlijk zeg. Alweer 3 jaar geleden kwam hij op bezoek in ons land in de Arena. En de beelden gingen de hele wereld over, want bij het beklimmen van een trapje struikelde hij en viel. Maar de bas stond op, herpakte zichzelf en zijn gitaar en speelde zoals alleen hij dat kan. Bruce Springsteen, Born in the USA.

Baby, now that I found you, the foundations. Ja, we reizen vandaag af naar... Nou, waar gaan we heen? Nou, via de NPO Luisterapp komen allemaal berichtjes binnen... van mensen die op de fiets ergens naartoe zijn gegaan. Zo zegt Jeanette, onder andere in de jaren 90... zijn we met onze kinderen van 8 en 10 door Nederland gefietst. Met fiets in een fietscar. Van Zoetermeer, waar we destijds woonden, naar Haren, naar Groningen... en via Noord-Holland, de Afsluitdijk, Friesland. Geen bergetappes, geen versnelling op de fiets... maar het was heerlijk door het mooie Nederland. Kijk, dat klinkt toch heerlijk eigenlijk ook, hè? En er komt nog meer binnen, hoor. Zo zegt Laura onder andere... dit voorjaar gaat ze in haar eentje naar Kopenhagen fietsen. En ook leuk, Noah. Noah die stapt morgen, echt morgen, op de fiets naar Berlijn. In zijn eentje ook. Schijnbaar is dat dus ook gewoon een ding... om in je eentje te gaan fietsen. Nou, ik ben natuurlijk benieuwd... ben jij wel eens in je eentje gefietst naar... nou.

Berlijn of Kopenhagen? Of ging je juist wat meer naar het zuiden toe? Of ben je met je familie net zoals je net op de fiets gestapt? Laat het weten via de NPO Luister-app. Want verhalen delen en inspiratie opdoen, dat kan heel goed hier bij Vakantieadres.

0: Minstens een miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. Als belangrijkste klachten worden genoemd pijn in de zitstreek en bij het plassen, gevoelloosheid van de geslachtsorganen en een tijdelijk verminderde seksuele belangstelling. De klachten ontstaan volgens de onderzoekers doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling.
1: Harmen Siese, presentator van de NOS. In 1991 presenteerde hij een item over zadelpijn. En hij had een beetje moeite om serieus te blijven, zoals je hoort.
2: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: Vandaag reizen we af naar Denemarken. Naar het prachtige, Letterenborg, ik hoop dat ik het goed zeg, Kessel. Waar Robin Kip van de Bee Gees in de zomer van 2009 samen met het Danish National Concert Orchestra een bijzonder concert gaf. Ja, geen uitbundige discoshow, maar een avond waarop de muziek van de Bee Gees een bijna symfonisch jasje kreeg. Robin Kip liet horen waarom de Bee Gees tot de succesvolste popgroepen aller tijden behoren. Van gevoelige ballads tot de grootste disco-klassiekers, alles kwam voorbij. En zijn stem is één uit duizenden, je herkent hem direct. Het was een schitterend optreden en al helemaal als je ervan uitgaat, of wetende dat 3 jaar later hij niet meer onder ons zou zijn. En als de eerste blazers dan worden ingezet en de strijkers zich erbij voegen, is er eigenlijk nog maar één vraag. Althans, ik zeg een vraag, het is meer een mening. En misschien niet eens een mening, maar meer een stelling. Een uitroepteken mag erachter. En dat is You Should Be Dancing.

0: Robin Gibb, de live versie van You Should Be Dancing in de zomer van 2009. Dus samen met het Danish National Concert Orchestra. Zometeen, na de klok van 1 uur, zijn we bij je terug met Vakantieadres. Tot zo.
1: Vakantieadres.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Annette Schuts met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen na de aanslag op de Pride in Amsterdam. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag in Berlijn angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Vakantieadres. Benji Heerschop. KRO NCRV.
6: De beste evergreens. NPO Radio 5.
0: Goedemiddag, je luistert nog steeds naar Vakantieadres. We trappen aardig door, want we zijn vandaag op fietsvakantie. Hou je ervan of heb je stiekem gewoon een hekel aan fietsen? Laat het ons even weten. De NPO Luisteren.

0: zere billen en knooppunten volgen. Vakantieadres gaat op fietsvakantie. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Ja, goedemiddag. Welkom terug op dit vakantieadres op NPO Radio 5. We zijn onderweg met de fiets. Het vorige uur maakte wel even een tussenstop om Henk te vertellen dat zijn zoektocht was opgelost. Het zijn oud-collega Ron van der Horst die is gevonden en kwam als verrassing ook nog even aan de telefoon. Nou, ik begrijp wel waarom Ron Kas, Mr. Adres Onbekend eigenlijk wel, het zo leuk vindt aan Adres Onbekend. Waarom die dat zo leuk vindt, dat snap ik wel. Verder hoorden we Paul van der Lucht over zijn fietsavontuur door Kenia. En via de NPO Luisterapp komen er allemaal berichtjes met herinneringen, tips en adviezen over fietstochten. Zo zegt Eline, toen ik 15 was had ik een fietsvakantie uitgestippeld door de Benelux en een stukje Duitsland. Langs de jeugdherbergen, helemaal alleen. Het was de zomer van 1980 en zoek maar eens op wat voor zomer dat was. Het was alleen maar regen, regen, regen. In Namen werden we 's nachts om 4 uur van ons bed gehaald door de brandweer, omdat de jeugdherberg onder water was gelopen. De Maas was buiten haar oevers getreden. Ja, en we kunnen helaas niet bellen met Eline, want fietsen doet ze nog steeds. En vandaag heeft ze zadelpijn, dus niet helemaal in de praatmodus. Maar Eline, dankjewel voor het delen van het verhaal, want heerlijk zeg. Het komende uur fietsen we nog gewoon gestaag door, hoor. Onderweg stoppen we bij een camping langs de Elbe in Duitsland, die gerund wordt door Nederlanders. Ook mocht Helene van de KNCV Radioschool mee op het fietspontje in Werkendam. En er staat een verfrissende muzikale cocktail voor je klaar. Want al dat harde fietsen, al dat harde werken, daar moet natuurlijk een beloning op volgen. Raad jij welke twee zomerse platen door elkaar gemixt zijn, dan win jij het unieke, felbegeerde, meest geliefde vakantieadres, prijzenpakket. En dan rest er mij nog maar één vraag. Fiets met ons mee deze middag. Wat wel leuk is aan zo'n fietsvakantie, het hoeft helemaal niet duur te zijn natuurlijk. Je pakt gewoon je fiets, je vult je zadeltassen en je gaat hup, zo de weg op. Nou, ik moest er even aan denken. Money's too tight to mention, Simply Red.

0: toch met een pontje. Schipper Arie van Pontje Steur in Werkendam. Hij zet dagelijks honderden fietsers en wandelaars naar de overkant. Helene Teunissen van de KRNCV Radioschool die stapt op de fiets en mocht overvaren met Arie.
1: Zo, ik fiets hier heerlijk door de Biesbos, langs het Steurgat. Een stukje water van een meter of 30 breed, denk ik, om het water over te gaan. Op een pontje. Pontje Steur, daar heb ik afgesproken. En ik zie al iets in de verte. Het is een soort wit pontje met een dakje erop. Ik ga maar snel even kijken. Hallo?
2: Hallo, goedendag.
1: Hi, met wie heb ik hier te
2: met
1: doen?
2: Met Arie Schram.
1: Hoi.
2: Met de fondschipper, ja.
1: En we staan hier nu in een hokje.
2: In de veerhut.
1: In de veerhut.
2: Als slecht weer is, dan zitten we hier binnen. En dan is net met een visser, die zit ook aan de waterkant. En dan moet hij maar afwachten wie te boven water komt. Kijk, nou,
1: okay.
2: Wel weer.
1: Ja.
2: En dan schrik ik wakker, als ik slaapgevallen ben. En dan gaan we weer aan de slag.
1: Even kijken hoor, ja, ik zie die mensen staan aan de overkant. Dus dan moeten we even daarheen. Oh.
2: Ja, want de overkant komt niet hierheen.
1: Oké, okay, en dan gaat het gaspedaal gaat open. Hoe groot is het?
2: 12 personen. Er hadden 10, omdat de fietsen zijn veel zwaarder geworden. En dan is iedere kilo tel mee. Hè. En we moeten altijd toch de overkant halen.
1: Dat is zo. Er staan 4 mensen op ons te wachten.
3: Dan moet je pinnen, meneer.
2: Je kan hier pinnen.
3: Oh, mooi.
2: 2 personen?
3: Nee, voor mij 1.
2: Voor jou 1?
3: Ja.
2: 1,50.
4: Zo lekker klokken.
3: Ik kan niet meer zwemmen, hè?
2: Haast u.
3: Dankjewel.
1: En hoe zijn de mensen? Want dat lijkt me ook dat ook de mensen een soort onderdeel zijn van alles.
2: Ik heb hier nog nooit een boos iemand gezien. En ben je bij een ziekenhuis, denk je, heel de wereld is ziek.
1: Mm.
2: En hier denk je van, ze zijn allemaal vrolijk en gelukkig.
1: Ja, maar iedereen is ook natuurlijk lekker in beweging, lekker aan de slag.
2: Kijk, nou legt de pont een beetje scheef. Dus dan moet ik even het gewicht naar beneden drukken.
1: Oh.
2: Dat de klep erop past. Kijk eens aan.
1: Dankjewel.
2: Nou, dankjewel. Tot ziens.
1: Ciao.
2: Nou, de mensen hebben er zin in vandaag. Mag ik
1: er
2: mee heen en weer?
1: Ja hoor, ik ga nog wel een keertje mee. Mag ik hem dan zelf aanzetten?
2: Ja.
1: Wacht hij?
2: Het dingetje. En omhoog. Dan
1: gaat
2: hij die kant op.
1: Ja.
2: Voor rust aan de voren. Kijk, dan pakt de koppeling. En dan gaat hij. Hier zit de benzinemotor onder.
1: Ja.
2: Gaat alleen maar met de koppeling voor en achteruit.
1: Ja, ja, hij gaat gewoon één kant op. Maar hij zit aan een snoer toch ook, hoorde ik?
2: Er zit een kabel aan.
1: Ja.
2: Ja. Dus ik zeg, ik word de hele dag aan het lijntje gehouden. En s'avonds heb ik nog het heen en weer. En dan doe je stop. En dan weer het hendeltje intrekken en dan naar beneden.
1: Zoiets?
2: Ja, zoiets.
1: Nou, daar staan weer mensen.
5: Ja, maak dat. Goedemiddag.
2: Goeiedag.
5: Nou, wat krijgt u van ons?
2: Saampjes €3.
1: En wat vindt u dan zo leuk aan dit werk?
2: Water, lucht, het leeft altijd. Dan alle mensen eromheen. De verhalen, vooral aan het begin was dat interessant. Terwijl sta ik hier ook al 18 jaar. Ja, en waarom ze nou allemaal naar de overkant willen, dat vraag je wel eens af.
1: En we zijn er weer. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald.
2: De hele tijd het heen en weer. En dat zal zo wel een tijdje blijven.
6: De hele tijd heen en weer en dat zal nog wel een tijdje blijven. Zo klinkt het wel, ja. Je hoorde Helene Teunissen van de KRO-NCV Radioschool vanaf Pontje Steur in Werkendam. En we zijn vandaag op de fiets. Heerlijk zeg.

0: Deep Water en daarvoor Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ja, we zijn dus op fietsvakantie met vakantieadres. En er komen wat leuke herinneringen binnen via de NPO Luisterapp. Zo zegt Kees onder andere: ik ben net met een vriend naar Rome gefietst. Een gedenkwaardige fietstocht, pittig door de hitte en ook pittig door fietsproblemen. Reeds eerder gedaan wel. Nou, toch fijn dat het allemaal goed is gekomen. En Arna, die zegt: in 1978, toen ik 16 was, mocht ik na heel veel zeuren vanuit Greensveen samen met 3 vriendinnen via Bergen bij Nijmegen naar Zwolle fietsen. 200 kilometer. Om daar een echte tienervakantie te hebben. Nou, dat liep helemaal uit de hand, waardoor we werden weggestuurd van ons vakantieadres en vervolgens van de radar verdwenen. Mijn ouders die waren doodongerust en nadat we zijn opgespoord door mijn vader, want die is me uiteindelijk komen halen. Wat een avontuur. Nou, zo klinkt het wel, Arna. Groetjes, zegt ze nog. Nou, groetjes terug. En wij moeten ook weer door, zit ik me nu te bedenken.
1: Kamperen in het buitenland. Buongiorno.
0: Want ja, we zijn natuurlijk onderweg met de fiets en dan ga je toch een beetje zitten mijmeren. Zou het wat voor je zijn? Gewoon de boel laten en een camping of een B&B beginnen in het buitenland. We kennen natuurlijk wel de verhalen allemaal, hè, van de televisie. Uit programma's zoals Ik Vertrek, B&B Vol Liefde en Het Roer Om. Maar hoe is het om dit al jaren te doen? Als dit je echte leven is, zonder camera's. Deze zomer spreken we Nederlanders die de sprong in het diepe hebben gewaagd en het avontuur zijn aangegaan. Erik Kaspers van Camping Ebbeling, ten zuidoosten van Hamburg, is er zo eentje. Erik, goedemiddag.
2: Goeiedag.
0: Ja, jij bent er zo eentje. Jij hebt een camping, die ligt aan de Elbe. En je kunt er ook heerlijk fietsen, hè?
2: Ja hoor. Ja, dit is een heel mooi fietsgebied.
0: Hoe is het om al jaren dit te doen?
2: Boah, hoe is het? Ja. Nou, natuurlijk is een camping het leven buiten. We zijn bijna de hele dag buiten aan het werk, met mensen omgaan. Dat maakt heel veel spaas, zeggen ze dan in thuis.
0: Veel plezier, je geniet ervan.
2: Ja.
0: En droomde je er altijd al van om zo'n camping te hebben in het buitenland?
2: Nou, dromen niet, maar wij hadden al een camping in de familie, in Emmen.
0: Mm-hmm.
2: En mijn vader die hielp daar heel veel. En toen kwam het toch altijd het idee om zoiets zelf te gaan beginnen. En toen stond er toevallig een camping te koop in Duitsland aan de Elbe.
0: Mm-hmm.
2: En hebben we toch maar de gok gewaagd.
0: En kon je al Duits of was dit ook nog iets wat erbij moest komen?
2: Nou, wij wonen in het noorden, dus wij hebben sowieso verplicht Duits op school gehad. En de Duitse taal aan de grens wordt veel gebruikt, dus was niet zo'n probleem. En de kinderen die waren nog zo jong, die hebben dat zo snel geleerd.
0: Die konden zich wel aanpassen.
2: Ja.
0: Ja, want je zegt, we hebben Duits gehad op school. Nee, ik heb ook Duits gehad op school. Maar als je mij nu neerzet in Duitsland, dan denk ik niet dat ik heel ver kom.
2: Nee, natuurlijk. Je spreekt dan gewoon schoolduits, maar het gaat heel snel. Als je hier alleen maar Duits praat.
0: En ja, dan kom je er wel natuurlijk.
2: Jawel.
0: En met wat voor idee ging je nou uiteindelijk die kant op? Want goed, je neemt dan de uitdaging aan. Hè? Je pakt de handschoen op. En dan ga je die kant op.
2: Ja, nou, wij hadden in Nederland 2 winkels. Mm-hmm. En toen dacht ik van, als we nou een camping gaan beginnen, dan hebben we een beetje meer vrije tijd. Nou, die vlieger ging dus niet op.
0: Ja.
2: Die vlieger ging niet op, want we hebben nog nooit zo hard gewerkt als nu. Maar je bent natuurlijk gewoon de hele dag thuis.
0: Ja.
2: Wij wonen midden op de camping. Dus als de kinderen tijd van ons vragen, dan waren wij altijd daar. En dat heb je natuurlijk met een winkel niet.
0: Mm-hmm.
2: En dat bevalt op zich heel goed.
0: En hoe lang hebben jullie nu de camping?
2: 15 jaar.
0: 15 jaar. En is het nog dat de kinderen het over willen nemen? Wordt dit een familieding?
2: Nou, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Ik geloof het niet, want ze weten nu hoeveel werk als het is.
0: Oh jee.
2: En ze gaan toch een beetje hun eigen richting.
0: Misschien is dat ook maar goed, dat ze hun eigen pad kiezen.
2: Ja, ja.
0: En stel, hè, er zitten nu mensen te luisteren. Ik luister ook, ik hang aan je lippen. Maar dan zit ik toch te denken, nou, is dit wat voor mij? Misschien is dit wel wat voor mij. Wat voor advies heb je?
2: Nou, de meeste mensen denken, als we naar het noorden gaan, daar is het koud.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat vind ik, dat is de Noordpool. Zo ver zijn wij niet. Maar wij zitten vlakbij Hamburg. De Lüneburger Heide, Lüneburg. En we zitten natuurlijk aan de Elbe. En dat is een natuurgebied van UNESCO. En het is nog een beetje een witte vlek op de toeristenkaart, maar het is hier gewoon prachtig. Je kunt hier mooi fietsen, wandelen. En het is een vogelreservaat. Dus hier komen heel veel vogelaars. We zien elke dag de zwarte ooievaars, de zeearenden, de bevers, noem maar op. Dus het is gewoon een heel mooi natuurgebied.
0: Dus eigenlijk is jouw advies voor de mensen die luisteren, kom gewoon naar Elbeling, want daar is het is een heerlijk natuurgebied. Ja. En ach, als je een camping zelf wil beginnen, nou kijk zelf maar eens even op onze camping.
2: Ja. En we zitten aan de Elbe Raadweg. Dat is het langste fietspad van Duitsland.
0: Ah.
2: En het drukste fietspad van Duitsland. Die loopt van begin Elbe tot aan Cuxhaven.
0: Dus het bruggetje is ook snel gelegd als je een fietsvakantie wil maken.
2: Ja. Ja, er zijn heel veel. Wij hebben s'avonds het tentenveld helemaal vol. Mm-hmm. Er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon de Elbe Raadweg fietsen.
0: Aha. Nou, ik weet welke kant we op moeten met onze fietsvakantie, Erik.
2: Ja, helemaal goed.
0: Dankjewel. Ik wens je veel plezier daar nog deze zomer in Duitsland. En wie weet, tot komende zomer.
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi.

elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

0: CCR, Bad Moon Rising. En daarvoor C'est Moi. Via de NPO Luisterapp komen allemaal herinneringen, tips en adviezen ook wel over fietsvakanties binnen. En Patrick die zegt, toen ik 15 was, heb ik met mijn vader een weekje door een stuk van West-Frankrijk gefietst. Ben. Tentje en wat kleding achterop, kaarthouder op het stuur en bijna elke dag 100 kilometer op de racefiets. Back to basic. Het was behoorlijk afzien, maar het was nog steeds een van de mooiste vakanties die ik ooit heb gehad. Heerlijk zeg.
1: De muzikale cocktail.
0: Ja, ik merk dat er een terugkerend thema is bij al die herinneringen. Dat iedereen toch op een gegeven moment wel zegt, het was pittig, het was afzien, maar het was ook heel mooi. En nou, misschien ben je ondertussen ook wel moe van dat fietsen. We zitten al zo 1,5 uur tijdens vakantieadres op die fiets. En misschien kun je hem wel een ijskoud drankje gebruiken om even uit te puffen. En laat ik dan goed nieuws hebben, want het is zometeen tijd voor de muzikale cocktail. Elke week hoor je een mix van zomerse smaken, of in dit geval dan platen. En we hebben twee bekende nummers door elkaar geschud. En jij mag dan raden welke het zijn. Heb je het goed? Dan krijg je het felbegeerde vakantieadres prijzenpakket. En heb je het fout? Ja, dan kan je alsnog kiezen welke plaat we gaan draaien. Dus hoe dan ook, er is winst. Het is een win-win situatie. Maar om je te kwalificeren moet je wel antwoord geven op de kwalificatievraag. En die vraag luidt als volgt vandaag. Ben jij team e-bike of team ouderwets tegen de wind intrappen? À la Jimmy, zal ik maar zeggen. Beantwoord deze kwalificatievraag en doe mee. Dus de kwalificatievraag is, ben jij team e-bike of team ouderwets tegen de wind intrappen? Laat het even weten via de NPO Luister-app of bel 0800 3000 555. Welk team ik ben, ik zit er even over na te denken. Ja, dat is niet eens een vraag. Gewoon tegen de wind intrappen. Die e-bikes en die fatbikes die langs je fietsen. Maar goed, misschien ben jij wel team e-bike. Het kan natuurlijk.

0: Wat een plaats, zeg. Binnen zonder kloppen, De Dijk.
1: De muzikale cocktail.
0: Ja, ik plof even neer op een bankje hier in het bos ondertussen van onze fietsreis. Eigenlijk een beetje aan het bijkomen. Even uitpuffen, zou ik maar zeggen. Ik zou zeggen, kom lekker naast me zitten, want ik heb nog een heerlijk muzikaal drankje voor je klaarstaan. De muzikale cocktail. Welke platen hebben we vandaag door elkaar geschud? En om je te kwalificeren vroeg ik je net om antwoord te geven op de kwalificatievraag. Ben jij team e-bike of team ouderwets tegen de wind intrappen? En toen zei ik, nou, ik zelf ben team ouderwets tegen de wind intrappen. En toen zei ik zelfs dat ik e-bikes vreselijk vind. Nou, heel eerlijk, het was niet een genuanceerd antwoord, merk ik. Want via de app komen er nogal wat reacties binnen. Zo zegt even Kieke 123, die zegt team e-bike, helaas COPD. Ja, dat is ook waar. De e-bike kan natuurlijk wel helpen als je wat minder goed kunt fietsen. Anneke die zegt team ouderwets. Nou, Anneke, helemaal met jou eens. Dorit die zegt ook ouderwets tegen de wind in. Maar Peter zegt dan weer de e-bike. En Anne zei ook al, ik ben heel blij dat ik de e-bike heb als het wind tegen is. Dus inderdaad, het klopt, de e-bike kan heel nuttig zijn. Maar goed, er zijn mensen die ook, nou, ouderwets willen fietsen zoals ik. Dus er is voor ieder wat. Hoe dan ook. Paulien Mulder uit Zwolle, die reageerde en die zei, ik heb wel antwoord erop. Paulien, wat was jouw keuze?
2: E-bike.
0: Ja, toch ook de e-bike.
2: Ja.
0: Ja.
2: Omdat ik zonder niet meer kan.
0: Oh.
2: Ik kan al, ik heb van als mijn 25ste of zo heb ik versleten knieën. Ja. En ik ben heel blij met, want dan hoef ik geen brommetje te rijden of auto te rijden. Of kan ik lekker nog fietsen.
0: Ja, en dan kom je toch aan je beweging natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik vind dat heerlijk. Dus voor mij is het een plusje.
0: Ja, snap ik. Met helm of zonder helm?
2: Met helm. Behalve als ik naar het zwembad ga, want dat is een kilometer weg. En dat vind ik de moeite niet om hem op te zetten. Maar voor de rest ga ik altijd met helm.
0: Dat risico durf je wel aan.
2: Ja.
0: Nou, en over risico's gesproken, er is eigenlijk geen risico. Want we gaan hoe dan ook het spel spelen. En als je het niet goed hebt, dan is het risico dat je dus dan niet het pakket wint. Maar je kunt wel kiezen welk nummer we gaan luisteren. Het gaat om de muzikale cocktail. Die gaan we spelen. Ik leg het kort uit, want niet iedereen kent het spel natuurlijk. Het zijn twee platen, twee smaken. Die hebben we door elkaar gemixt. En van de ene plaat hoor je alleen de zang en dus niet de muziek. En van de andere plaat hoor je juist alleen de muziek en dus geen zang. En dan moet jij raden welke twee platen we dus in dat glas hebben gegoten. Heb je ze goed, dan krijg je het vakantieadres prijzenpakket opgestuurd. Paulien, ben je er klaar voor? Denk je
2: nou,
0: dat het goed gaat
2: niet komen? Helemaal. Oh. Ik ga het gewoon proberen. Ja. Oh. Ik ga het gewoon proberen.
0: Ik probeer het heel spannend te maken, maar het is ook heel spannend dus.
2: Ja, zeker.
0: Oké, maar we gaan het gewoon proberen. Dat is de juiste mentaliteit. Ja. Ik zou zeggen, telefoon goed aan het oor. Hier komt hij.
3: You get a shiver in the dark. It's raining in the park. In the meantime. Some of the river you stop and you hold everything.
0: Ja, ik weet niet of het makkelijk was.
2: Ja, daar komt het probleem waar ik bang voor was.
0: Oh nee.
2: Ik hoor twee bekende platen, maar ik weet niet welke het zijn. Dat is makkelijk zat. Ja, ik hoor ze en als jij zegt, oh, dan zeg ik, oh ja, dat weet ik zeker. Maar ik kan ze niet benoemen.
0: Wat goed ook, dit is gewoon niet waar je bang voor. Ja,
2: maar ja. Maar dat is altijd met dit soort spelletjes. Dan hoor ik het wel, maar dan weet ik dus niet wat eraan vast zit. Ja, nou ja, het is zo.
0: Het is zo. Nou, Paulien, blijf even luisteren. Dan hoor je zo meteen de oplossing. En dan gaan we gewoon even kijken of, want we hebben nog iemand hangen, of die persoon het dan kan raden. Maar hoe dan ook, vond ik het wel leuk om je te spreken. Dus daar heb je toch ook weer wat aan. Blijf even hangen.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay. Nou, Sjan, jij luisterde mee. Nu is de vraag, wist jij het wel?
4: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee?
4: Nee.
0: Oh, nee.
4: Deze altijd, als je hier lekker op je gemak in je kamer zit, dan, oh, dat, ken ze allebei.

0: Ik ben Pauline. Ja.
1: Nou, dat maakt helemaal niet uit. Maar nou, ook dank voor het meespelen, zou ik zeggen. Dan, Pauline, we komen toch weer terug. Even kijken of je het nu wel dan weet. Kijk, het prijzenpakket dat zit er niet meer in. Maar je kan nog wel kiezen welke we gaan horen. De ene was Neil Diamond. En de ander, er komt een andere aha-erlevenis, die komt nu. Dire Straits.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sultans of Swing. Nou, Pauline, ja. Kijk, je zei het
0: alle
1: al.
0: Alle twee goede platen, maar als ik het mag zeggen, Neil Diamond.
1: Ja, gaan we Neil Diamond doen?
0: Ja.
1: Helemaal prima, doen we dat gewoon. Blijf nog even aan de lijn en dan komt de ander nog bij je terug. En ik wens je een hele fijne zomer. Dank voor het meespelen.
0: Ja, hetzelfde. Dag.
1: Dag.

0: is de titel nog nodig? The Free Electric Band, Albert Hammond.
1: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
0: Adres Onbekend is nog even met vakantie, maar gelukkig zijn er genoeg verhalen uit hun rijke archief om deze zomer te beluisteren. Neem de zoektocht van Joke. Ze houdt totaal niet van fietsvakanties, maar wordt verliefd op een man. Een man die heel graag met haar op fietsvakantie wil. Een eerste blik op haar reisgenoten zorgt niet direct voor hoge verwachtingen.
2: Ik had 's avonds nog de avonddienst gedraaid op mijn werk. Ik kom uit de zorg. En hij had al 3 weken vakantie, dus hij was lekker uitgerust. En ik moest die avonddienst nog draaien, 12 uur thuis. En 's morgens om 8 uur die bus in. En dan zag ik die mensen, ik dacht, nou, de zorg gaat gewoon door.
0: Nou, fijn begin zou je denken. Gelukkig kan haar lieve Kees wel motiverend uitleggen waarom Joke toch op die fiets moet stappen.
3: Ja, ik deed het ook een beetje voor jou natuurlijk. Ik wilde jou gewoon de geweldige natuur laten zien.
2: Ja,
3: de rijkdom van de weg af en kijk eens hoe mooi de wereld is.
2: Ja.
3: Vanuit de fiets.
0: En vanuit de fiets werd het uiteindelijk Joke's mooiste vakantie ooit. En een zoektocht die een adres onbekend naar, ga je dat zeggen, naar een fietsvakantie. Het was schitterend. Dit blijft Joke's voornaamste herinnering aan die 3 weken.
4: Ik had die man ontmoet en ik fietste maar achter die mooie kont aan. En ik vond het allemaal wel prima.
0: Achter die mooie kont aan, een nieuw avontuur tegemoet. Ben je benieuwd naar het hele verhaal over Joke's eerste fietsvakantie ooit? Luister het dan via adresonbekend.nl of de NPO Luister-app. En dan kun je de hele podcastaflevering terugluisteren van Uit het oog op een oude fiets. Wat een schitterend verhaal, ik moet nu al smelten. Als ik denk aan Joke, dan moet ik altijd denken aan het liedje. Joke, stop toch met koken. Het is een heel goed nummer. Maar goed, for what it's worth.

0: The Love Boat, Jack Jones. Goed, het zit er alweer op. Vakantieadres van deze 26 juli is klaar. Je kan alles terugluisteren via de NPO Luisterapp of adresonbekend.nl kun je de zoektochten nog terugluisteren. We zijn vandaag dus op de fiets geweest. Kwamen nog leuke fietsherinneringen binnen. En eentje wil ik toch nog even met je delen. Paul die zegt, fietsvakantie in 1983 na het eindexamen met een vriend naar Maggiore. Nou, ik weet niet of ik, eens goed, of ik het goed zeg. Lago Maggiore moet ik het zeggen. Geweldige vakantie. Maar het geld ging sneller op dan gedacht. Dus we moesten eerder naar huis dan gewild. We waren bijna bij de pas waar we moesten komen en toen we bijna van onze sokken werden gereden door een Nederlandse Mercedes Station die mij heel bekend voorkwam. Het bleek mijn oom Henk te zijn. Een paar weken eerder had ik nog een lange trainingsrit van Twente naar Den Bosch gemaakt waar hij woonde. Los van het toeval was het ook leuk, want hij kon ons van onze financiën voorzien. Nou, heerlijke vakantie in Frankrijk gehad. Goed, tot zover. Fijne middag. Zometeen de Magical Mystery Tour met Henk-Jan Smits.
1: Adres.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio
3: 5. Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Ster. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 2 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij die aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond, waarvan 3 ernstig. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. 39 mensen konden worden gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam in de problemen en stuurde een noodsignaal. Meerdere schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer, het is bewolkt en buiig. Ook wat zon af en toe. Het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
11: The Magical Mystery Tour. Henk Jan Smit.

0: Oh, heerlijk. Uit 1966 The Hurt. Met onder andere Peter Frampton. Paradise Lost was dat.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
2: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
3: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Angel Smits.
0: Ja, lieve reizigers, hart is 26 juli 2026. Van harte welkom bij de Magical Mystery Zomertour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie, NPO Radio 5. Hier aanwezig de markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's, Cor Snijder.
4: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. En ook hier aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst.
5: Ja, hallo Henk-Jan. Ja, heel fijn dat je weer meerijdt. Ja. En ook welkom alle luisteraars die zijn ingestapt. We rijden vandaag naar het noorden, via Gees naar Ommelanderwijk.
0: Zo, wauw. Laat de weg het verhaal vertellen. Dan draaien wij daar pasklare muziek uit de zomer jukebox bij. Op jouw verzoek. Laat het weten via de NPO Luister-app.
6: Good morning, ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names of

0: Be Happy hoorden we Altered Images. En daarna hoorden we diverse werken van Greensleeves. Althans twee keer. Eén keer van Neil Young en één keer van Mason Williams. En daarna ook nog Classical Gas. Mooi samengesteld, meneer Van Aals. Dat heeft u gedaan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Noeste arbeid zat erin. Dat is zeker te horen. Er zijn een hoop mensen die ingecheckt zijn. En die nog steeds aan het inchecken zijn, zie ik. En dat zie ik via de NPO Luister-app. Dat komt hier allemaal binnen, dus laat van je horen via de NPO Luister-app. John deed dat bijvoorbeeld. Hallo Henk-Jan en de rest in de bus. Hier John uit Den Haag. En stap ook weer in. Ga fijn luisteren naar goede muziek en genieten. Ik heb een verzoekje. Willen jullie een nummer draaien van Neil Young? En dan zou ik graag Harvest willen horen. Zo'n mooi nummer, ben ik het mee eens. Helemaal nadat de documentaire had gezien van Neil Young. Alvast bedankt. Wij draaien altijd een artiest maar één keer per programma. Hè? En we hebben net Greensleeves gedraaid.
1: Ja, nou, wellicht kunnen we een uitzondering maken.
0: Oh ja? Och, meneer Van Aals, dat bent u toch coulant eigenlijk.
1: En Peter die zegt, die stapt in Halsteren. En Vincent zegt, beste reisleiding, ik ben ingecheckt in Amersfoort. Een doodgewone zondagmiddag en een vakantieweek. Fijne reis.
0: Nou ja, voor Vincent ook fijne reis. Joke zegt, goedemiddag Henk-Jan, meneer Van Aals en Cor. Ik luister weer voor een rustige middag. Groeten Joke uit Dronten.
1: Ja, en Henk zegt, gaat meneer Van Aals de eerste plaats terugpakken in het toerspel.
0: Ja, dat moet u even uitleggen, meneer Van Aalst.
1: Ja, het magischspel.nl, daar worden we natuurlijk heel erg verrast iedere dag met de tour en de uitslagen. En ik sta inderdaad tweede.
0: Ai.
1: Ik hoop op Olaf Kooi vandaag.
0: Oké. Okay. Nou ja,
1: wie weet, kan ik de koppositie terugpakken?
0: Spannend, spannend. Ik ga eens even kijken. Dus magischspel.nl, ga ik even kijken. Ja. Hoi Henk-Jan, zegt Tineke, Cor en meneer Van Aalst. Als de tocht richting Ommelanderwijk gaat, zou mijns inziens Mien Toentje van Ede Staal niet mogen missen. De zomertijd is bij uitstek de periode om de tuin in te gaan, om te ontspannen en daarna te genieten van alles wat groeit en bloeit. Groeten, goede rit. Tineke. Nou, Tineke, ontzettend bedankt. Maar hier staat ook nog eens achter in de bus de jukebox van Willy Ozinga uit Breskens. Verzamelaar van de kleinste obscure jukeboxen van Nederland en ver daarbuiten. Er zitten 19 singles in en wie weet kunnen we ook jouw verzoek in de jukebox plaatsen. En dan gaan we eens even kijken. Hier staat iemand te trappelen bij de jukebox. Volgens mij is dit Freddy van Eert, of niet?
2: Jazeker, ik zit zeker te trappelen.
0: Hey Freddy, wat goed je te zien hier.
2: Hallo.
0: Wat fijn zeg, ik heb hier een zak vol met kwartjes. Het enige wat jij moet doen is even kiezen welk liedje je wil horen. Maar ik wil eerst even weten, wat was je aan het doen vandaag?
2: Ja, wat ben ik aan het doen? Ik ben een paar weken geleden van huis. Dus ik ben nog steeds allerlei spullen aan het uitpakken en een plaatje geven. En nou ja, daar was ik hier nog steeds mee bezig. En het regent buiten, dus het is er het ideale weer voor.
0: Ideaal, ja. Soms is het ook heel fijn als het weer even regent, hè?
2: Ja, vooral.
0: Ja, precies.
2: Ja, zeker.
0: Ook
2: ja.
0: Goed voor de natuur. Maar jij wil een plaatje horen. En dat gaan we kijken of dat in de jukebox past. En dat denk ik namelijk wel. Wat wil je horen?
2: World, W-O-L-D, van volgens mij Harry Chapman, als ik me niet vergis.
0: Daar vergis je zeker niet in. En I am the morning DJ. Wat een fantastische keuze. Hoezo deze?
2: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij komt uit mijn tienerjaren. Ik was 13, geloof ik, rond die koers. En het was de tijd waarop ik muziek ging ontdekken.
0: Ja.
2: Mijn oren voor de radio lag om te luisteren. En dit nummer was gewoon, het was heel apart. Het was een heel ander nummer dan alle anderen. En ja, ik vond het gewoon ontzettend mooi.
0: Ja,
2: dus vandaar, het is me altijd bijgebleven.
0: Nou, ik denk dat velen dat ook wel bij is gebleven. Want het is inderdaad een apart nummer. Ik weet zeker dat alle DJ's die een ochtendprogramma hebben dit nummer grijs gedraaid hebben.
2: Dat denk ik.
0: I am the morning DJ on WOLD. We gaan hem draaien. Wil jij het kwartje erin gooien of zal ik dat doen?
2: Nou, mag jij doen dit keer.
0: Echt waar?
2: Ja, doe maar.
0: Wat een eer. Freddy, ik ga hem er voor je ingooien. En dan gaan we ontzettend genieten van Harry Chapman.
2: Heel fijn, ga ik ook doen. Dankjewel.
0: Daar komt hij aan. Ja, dankjewel. Jij ook.

0: Goedemiddag.
1: Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
2: Ik heb zelf ook gevoetbald. En ik druk me nogal sterk uit. Ik had wel een dodelijk schot wanneer ik op eigen doel terugspeelde. Maar voor de rest was het toch gebrekkig. En als er geen vrouw op de tribune zat, dan bezonderde ik mij wel eens aan wat kenners noemen het liggen eieren met de knikker. Maar zag ik dan daarboven die bruine ogen van een van de meisjes die ik toen beminde, dan kwam er in mijn spel een vaart en een souplesse en een balbehandeling. En die me zelf wel eens verraste. Ik kon het bijna niet meer bijhouden. En dus ik mag wel zonder overmoedig zijn de conclusie trekken dat er van de vrouw op de tribune een bezielende kracht uitgaat. En daarbuiten ook.

0: It's a Man's World, James Brown in 1966. Daarvoor die ook nog even Godfried Bomans als voetballer. En daar laat de Aad via de NPO Luisteren app van weten dat hij ervan genoten heeft. Geweldig om te horen. En daarvoor natuurlijk uit de jukebox WOLD van Harry Chapin. En daar laat Dorit nog even weten via de NPO Luisteren app. Van het, hij heet geen Chapman, dat heb ik blijkbaar per ongeluk gezegd, Harry Chapman. Het is Chapin inderdaad. Goed dat je dat zegt. En zij zegt ook nog van Cats in the Cradle is ook zo'n fantastisch nummer. Nou, laat dat dan de B-kant zijn geweest op deze single. Dus als je die single had gekocht, ja, dan was je wel echt spekkoper. Je twee lekkere liedjes. Ik loop weer even richting de jukebox. En daar staat alweer iemand te popelen. Theo Kuiper? Of heb ik het verkeerd?
1: Goeie
0: ja, Theo, hi. Ja, ik dacht al te zien dat jij Theo was, maar jij staat hier bij de jukebox alsof je een plaatje wil, uit de jukebox wil halen. Dus dat klopt denk ik wel, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Goed zo. Nou, vertel eens, wat is de aanleiding? Laten we daar eerst eens, dus voordat je zegt welk liedje je wil horen, wil ik eerst even horen, wat is er gebeurd?
1: Nou, ik stond een paar weken geleden bij de balie van de fysiotherapeut. En daar zat een dame achter de balie en die heette Lydia.
0: Mooie dame?
1: Jawel.
0: Ja.
1: Jonge meid nog. En ik dacht, hey, toen moest ik gelijk aan het liedje denken wat jullie in de jukebox hebben.
0: En welk liedje is dat dan?
1: Dat is Lydia Purple van de Collectors.
0: Collectors, ja. Nou, die hoor je inderdaad niet vaak.
1: Nee.
0: Nee. En mooi dat als jij dan zij was dus de assistent of zo? Of zij zat achter de balie?
1: Kun je de afspraken maken.
0: Ja, dan kun je de afspraken maken, Lydia. En is daar nog iets moois tussen Theo en Lydia voorgevallen? Of was het alleen maar een leuk gesprek?
1: Leuk gesprek. Ik heb haar het wel verteld. Ik zeg, ik heb dat liedje wel. Ja. Nee, zegt ze. Dat ging ze wel opzoeken, geloof ik.
0: Dat is toch ook wel bijzonder als je Lydia heet en je heet... Ik bedoel, ik ken alle liedjes die over Henk Jan gaan.
1: Ja.
0: Nul.
1: Oké.
0: Ja, dat is dan begrijp ik ook wel weer trouwens. Maar goed.
1: Eentje gaat er over Theo. Theo weer vaart naar Lots.
0: Theo weer vaart naar Lots. Ja, zeker. Ja, nee, inderdaad. Is dat de enige? Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja, nou, mocht je nou ingecheckt zijn en denken... ik ken nog een liedje, laat het via de NPO Luisteren weten. Dat... Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En dat vindt Theo Kuiper natuurlijk ook leuk. Theo, ik zie jou. In jouw hand zit een kwartje.
1: Ja.
0: Zou jij dat in de jukebox willen gooien?
1: Nou, doen jullie dat maar. Want ik moet helemaal naar Hilversum gooien vanuit Ommelanderwijk. En dat wordt mij in te ver.
0: Nou, dat valt wel mee hoor. Volgens mij zitten we in Ommelanderwijk op dit moment.
1: Maar ja, de bus staat hier om de hoek. Nee, ja,
0: kom op man, gooi erin.
1: Oké, ga maar doen.
0: Oh, dat doe je goed.

Nachtspiegel. Met Bert Bakker, Philip Bloemendaal, Arie van Boksel, Doof en Greet Brouwers, Anton Koenen, Charlie van Leeuwen, Patrick van

0: Ja, je hoorde Watsawa van het album Low. Oh, wat heb ik dat grijs gedraaid vroeger. Van David Bowie uit 1977. En het werd gebruikt voor de tune van het radioprogramma Nachtspiegel. En van datzelfde album, Low, kwam ook Sound and Wish Vision. Met op de achtergrond de zangeres Mary Hopkin. Daarvoor die ook nog Lydia Purple, uit de jukebox komend, van de Collectors. Maar Vincent reageert meteen, er is nog wel een liedje over Lydia. Misschien niet nog een tweede liedje over Theo, maar wel over Lydia. Namelijk Lydia van Dean Friedman. Hartstikke goed, toch, meneer Van Haas?
1: Ja, en een leuk liedje ook.
0: Het is een hartstikke leuk liedje. Ja. Zeg, we staan alweer bij de jukebox, want daar staat alweer een volgende, wat wij bijna zeggen patiënt, maar een volgende reiziger. Hallo?
2: Hallo, ja, dat ben ik.
0: Ben ik? Dat is Anne-Paulien, toch?
2: Ja, dat is Anne-Paulien.
0: Dat
2: ja,
0: is Anne-Paulien. Wat fijn dat je er bent, joh.
2: Ik doe even de radio uit, zo.
0: Ja, dat is beter, ja. Want we gaan nu, ik weet niet welke zender je aan het luisteren was, maar we gaan nu even naar die jukebox. Alle focus nu op de jukebox. Heel fijn dat je even bij ons in de bus plaatsneemt. Vertel eens, wat kunnen we voor je doen?
2: Ja, ik wil heel graag de stuwbal van de Hollies horen. En waarom? Ik was in de jaren 70 op zeilschoolvakantie. En wij werden 's morgens wakker gemaakt door de instructeurs met muziek. Ja. En één van de instructeurs, die had de voorliefde voor de Hollies. Dus op die dag werden we met dat nummer wakker gemaakt. En de andere dag door iets van de film Een Stille Liefde, denk ik dat die heette. En daar de tune van, het thema nummer zeg maar, van die film. Het was een Nederlandse film.
0: Maar je weet niet wie de artiest was die dat...
2: Nee, weet ik niet. Nee. Maar die stuwbal, ja, die vond ik de mooiste. Want ik ben gek op de Hollies. En ik heb toen de tijd een keertje bij Stefan in de Theater van het Sentiment dit verhaal verteld. Ja. En toen hoorde ik een goudklompje.
0: Nou zeg.
2: Echt.
0: En dat heb je nog steeds, dat goudklompje. Ja, dat neem ik aan.
2: Dat draag ik op mijn jasje. Daar ben ik heel trots op.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Zo hoort dat ook, Anne-Paulien. Dat is heel fijn. En weet je ook waar dit nummer over gaat? Deze stuwbal.
2: Nou, toen ik het later terughoorde, want dat heb ik nooit geweten. Ik vond het toen gewoon een mooi lied en ik was niet bezig met de tekst.
0: Nee.
2: Maar het gaat over de paardenraces, volgens mij. En een van die paarden heet stuwbal.
0: Ja, meneer Van Aalst heeft daar een heel mooi verhaal over.
1: Nou ja, ik heb het een keer uitgezocht. Het is ook van Peter, Paul en Mary. En toen dacht ik, waar gaat het nou eigenlijk over? Ja. Maar het gaat over een legendarisch renpaard. En dat eigenlijk geen raspaard was. Dus het kwam uit 1750 ongeveer.
0: Ja.
1: En iedereen dacht, nou dat is een kneusje. Die kan helemaal geen wedstrijd winnen.
2: Nee.
1: En als ordinair paard won hij toch een aantal wedstrijden. En dat was in die tijd legendarisch.
2: Nou, wow.
1: Stuwbal heette die.
2: Ja.
0: Stuwbal. Ja. Ja. Nou ja, dat zei Anne-Paulien, het is een naam van een paard. Nou, dat klopt, maar niet zomaar een paard.
2: Het is
0: een winnend paard.
2: Racepaard.
0: Zeg, nou, ik heb hier een zak met kwartjes. Wil jij er een uithalen en die in de jukebox doen?
2: Dat ga ik zeker doen. En dan... Kondig ik hem aan, hè?
0: Kondig hem eerst aan en doe dan het kwartje erin. Dat lijkt me...
2: dat is ook zo. Anders gaat hij al spelen voordat ik wat heb gezegd.
0: Dan is de ellende niet te overzien.
2: Hierbij de stuwbal van de Hollies. En het kwartje gaat nu in het apparaat.
0: Wauw. Ja, en het lukt.
2: Ja,
0: hij speelt.
2: Daar is die.
0: Ik vind dat je dat goed hebt gedaan, Anne-Paulien.
2: Dankjewel, ik vond het leuk om even te praten.
0: Nou, ik vond het fijn om even te luisteren naar je.
2: Helemaal leuk, oké.

0: een zomernacht.
1: Wat een mooi nieuw liedje. Hoe het was. Teun met een H. En dat is Teun Subvert?
2: Subheert.
1: Subheert. Ik dacht Subheert. Subvert. Nee, oké. Okay. En daarvoor nog Stuwbal van de Hollies. Ja, er staat weer hier iemand te popelen. Nou, niet echt te popelen. Hij heeft een appje gestuurd. Harold de Vries uit Zoetermeer. Hij zegt, dit nummer doet mij altijd denken aan de zondagmiddagen toen mijn vader deze plaat draaide. Het is oorspronkelijk een instrumentaal lied, maar dit is toch echt de mooiste. Nou, dan gooien we er gewoon een kwartje in en dan gaan we draaien. Tom Hark, Millie Small.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Download de app of ga naar Golden Eagle.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en er zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese Zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. En ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Magical Mystery Tour. Henk Jan Smit.

0: In 1975, I'll Play For You van Seals and Crofts. Ik zeg meteen hartelijk welkom bij het tweede deel van de Magical Mystery Zomertour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en ook vooral onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En dit gebeurt allemaal onder toeziend oog van de grote roerganger, chauffeur met diverse diploma's, de altijd goed gemutste Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En natuurlijk schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst.
2: Ja, goedemiddag. Er komen nog steeds meer mensen die instappen.
0: Het is ongelooflijk hoe druk zo'n bus kan worden.
2: Er is nog wel wat plek achterin. En Gerrit zegt, ik ben ingestopt in Ommen. En Maas, die hebben we opgepikt in Hendrik Ido Ambacht. En daar regent het. En daarom wil Maas graag, jij bent de zon in mijn leven van de heikrekels.
0: Oh ja, dat snap ik nog wel, ja, als het regent.
2: Ja.
0: Nou, lekker binnen zitten, in de bus, lekker naar de radio luisteren. Wie weet komen de heikrekels nog wel langs. En Leo uit Borne, die was gisteren bij een fantastisch optreden van Lord Sabbath in de Stam in Almelo. Vind ik altijd fijn, hè? Almelo, daar ben ik geboren, daar ben ik altijd blij. Het is een tribute band van Black Sabbath. En ze sloten de avond af met Paranoid, de Evergreen van de Evergreen Top 1000. Het is het enige nummer wat in de Evergreen Top 1000 staat van Black Sabbath. Ik wil jullie vragen of er nog ruimte is om dit nummer te draaien in jullie programma. Het was afgelopen week de sterfdag van Ozzy Osbourne. Dus mooie aanleiding. Groetjes Leo Klaassen.
2: Nou, wie weet.
0: Ik kijk meneer Van Aalst even aan. Wie weet, zegt hij. Dat kan goeds betekenen.
2: En Aad, tenslotte, die is ook ingestapt. En die heeft een verzoek voor de jukebox. Lana Del Rey met Summertime Sadness. Prachtige vrouw met een prachtige stem, zegt Aad uit Rotterdam.
0: Kijk eens aan. En dan gaan we nu toch even naar een verder oord. Echt verder dan we ooit zijn. Een ver gezicht die je niet verwacht. We gaan helemaal naar Canada. Want daar staat Jan. Goedemorgen moet ik dan zeggen, neem ik aan.
3: Ja, goedemorgen, goedemiddag.
0: Ja, inderdaad. Goedemorgen, goedemiddag, goeiedag. Jan.
3: Ja, inderdaad.
0: Wat heerlijk dat je bij deze fijne zomerjukebox staat. En daar heb je. Jij woont in Montreal?
3: Ja, Montreal.
0: En ben je daar voor werk of voor. Wat was de aanleiding?
3: Ik was ooit verliefd en zodoende ben ik hier teruggekomen 40 jaar geleden.
0: Ja, dat zijn de beste aanleidingen.
3: Ik ben heel erg gelukkig, dus.
0: En nog steeds verliefd?
3: Nou, dat niet meer, maar ik ben wel verliefd gebleven op Montreal.
0: Ah, mooi. Dat is mooi. En welk liedje zou jij graag uit de jukebox willen halen?
3: Ik heb ooit een zomerbaantje gehad. Toen was ik een jaar of 12 in 1972. En toen had ik eindelijk zoveel geld gespaard of bij elkaar gewerkt dat ik een LP kon kopen van Après Toi van Vicky Leandros.
0: Mm.
3: En daar vond ik een nummer op en dat heet Un été. Nou, wat mooier voor een zomer jukebox om zoiets te draaien.
0: Ja.
3: En het is een heel mooi nummer en het gaf me een goede reden om pas te gaan leren.
0: Precies, en dat is gelukt. Want voor jou is het nu heel logisch, een ET, dat dat past bij een zomerjukebox. Maar er zijn mensen die het Frans natuurlijk nog niet zo goed. Een ET is een zomer, hè?
3: Ja.
0: Ja, oké, dan begrijpen we meteen waarom het heel toepasselijk is. Nou, moeten we daar wel even. Ik geef jou vast een kwartje dat je die erin kan doen.
3: Mijn kwartjes passen niet bij jullie.
0: Nee, precies. Daarom. Ik heb hier een zak met kwartjes. Dus dat komt helemaal goed. Maar je moet wel even op die jukebox goed opletten. Want het is natuurlijk de B-kant van Comme je suis. Dus Comme je suis moet je dan niet draaien. Dus je moet niet op A, maar op B drukken.
3: Ja,
0: ja, okay. Ik zie dat het goed gaat. Ja, oké. Okay. Nou, als jij het kwartje erin gooit, dan gaat het helemaal goed komen.
3: Prima. Laat me rollen.
0: Het is gelukt.
3: Dankjewel.

0: Zo. Ja. Zo, meneer Van Aalst. Dat was een stukje knutselen, hè? Dat was mooi. Wat gebeurde er allemaal? We hoorden I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. We hoorden de Cheers tune. Dat vraagt Vivi ook meteen. Was dat Cheers? Ja, er waren ook fragmenten van Cheers, neem ik aan. Daar heeft u weer een stukje huisvlijt ten beste gegeven. Ja,
1: Norm, Cliff en Carla zaten er allemaal, alle drie in.
0: Zo,
1: Cheers.
0: Breng mij weer helemaal terug naar de tijd dat het op tv was. Mooi. Heerlijk, heerlijk. Dank u wel. Dat is heel fijn om dat te horen. En dan gaan we ook maar meteen weer naar de jukebox. Want daar staat weer iemand te popelen om een kwartje erin te gooien. En een plaatje uit de jukebox te halen. De zomer jukebox. Want we hebben hier een geweldige jukebox staan. Die hebben we geleend. Maar mooie Wurlitzer. Een mini jukebox. Maar er zitten toch 19 singeltjes in. Dus we gaan eens even kijken. Dorit, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk-Jan.
0: Ja, wat fijn dat je er bent, zeg.
2: Ja, leuk.
0: Ja, en jij denkt, nou, ik ga eens even ik ga iets eruit halen wat er zeker niet in zit, want dat kent bijna niemand.
2: Nou, ik hoop dat er mensen zijn die het wel herkennen als het dadelijk gedraaid wordt, maar het is zo'n mooi nummer.
0: Dat hoop ik ook.
2: Wat eigenlijk nooit te horen is.
0: Precies, en soms zijn plaatjes nooit te horen en er is helemaal geen aanleiding voor. Komt er dan gewoon niet van?
2: Nee.
0: Nee. Nou, over welke band hebben we het?
2: Over de Chambers Brothers.
0: Juist, de Chambers Brothers. En het grappige is, jouw verzoek kwam binnen en meteen zei meneer Van Aalst... Oh, die sprong echt een beetje een gat in de lucht, of niet, meneer Van Aalst?
1: Ja, klopt. Je hoort het eigenlijk nooit. Een beetje psychedelische soulmuziek eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik heb er ooit toch een promo, radiopromo van gevonden.
0: Nou,
1: dus daar kunnen we misschien ook een klein stukje van laten horen.
0: Nou,
2: mooi!
0: Dorit, meneer Van Aalst, ik weet al wat we gaan doen. Zal ik dan het kwartje erin gooien? Dan laten we eerst even die promo horen. En dan gooi ik het kwartje erin en dan draaien we meteen het nummer. Welk nummer wil je horen?
2: Time Has Come Today.
0: Nou, laat die nou in de jukebox zitten. Het is toch ongelooflijk.
1: Ja, en het is uit 1968.
0: Ja, we hebben hem in de jukebox en het is uit 1968. Mooi. Dus laten we maar beginnen met die promo dan van het album die meneer Van Aalst heeft. En dan komt Time Has Come Today. Dorit, dank je wel voor dit fijne originele verzoek.
2: Oké, dank je wel. Bedankt. The Chambers Brothers.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Luisteraars, hier op NPO Radio 5 nemen wij u mee op een avontuurlijke ontsnapping aan het alledaagse. Een busreis zo verrassend en vol onverwachte wendingen als een kaleidoscopisch schouwspel van klanken en verhalen. Stemt nu af op NPO Radio 5 en reis mee met de Magical Mystery Tour.
2: Place me on the table where I can get a good look at the captain while you get him some liquid refreshment.
3: He's crazy.
4: Thank you, Twiggy.
5: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
6: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
5: Very well. Hold on, please.

0: Oh, wat een heerlijk wegdroom is dat toch. The Raw Band, Clouds Across the Moon. En daarvoor hoorde je Time Has Come Today van de Chambers Brothers. En ja, daar krijgen we nog allemaal van Kees, zegt onder andere, gruwelijk lang geleden dat ik dit nummer heb gehoord. Het was volgens hem bij Super Clean Dream Machine. Dat was van Ad Visser, hè, dat programma.
1: Ja.
0: Dus die zou hem dan...
1: ging over de Raw Band, denk ik.
0: Oh ja?
1: Super Clean Dream Machine.
0: Dat lijkt mij ook, omdat dat was een heel zweverig programma. Maar ik krijg de indruk dat het al binnenkwam voordat we de Raw Band hadden gedraaid.
1: Oh ja, dan
0: Kees, laat het even weten. Ja. Wanneer heb je Super Clean Dream Machine associaties bij de Chambers Brothers of juist bij de Raw Band? Ja, wij willen alles natuurlijk heel graag weten. En dan lopen we even naar die prachtige Wurlitzer. Die kleine, prachtige... 19 singles bevattende jukebox. En daar staat Leo. Leo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk-Jan.
0: Ja, we hebben jou al even, voor de mensen die net ingecheckt zijn hier in de Magical Mystery Tour, we hebben jou natuurlijk al een beetje voorgelezen dat jij in de Stam in Almelo een waanzinnig optreden hebt gezien gisteren van Lord Sabbath.
2: Ja, het was genieten van de eerste tot en met de laatste minuut. Het is een fantastische band. Ze komen geloof ik uit Rotterdam.
0: Ja, en toch goed.
2: Maar het is echt fantastisch.
0: Grapje, sorry.
2: Ik wil bij deze de Stam ook nog even bedanken voor het gratis optreden. Want de mensen hoeven geen geld te betalen. Het was gewoon een gratis optreden.
0: Zo, waar doet de Stam dat van?
2: Ja, er zat wel een beetje geld achter zitten, denk ik.
0: Ja, maar van wie dan?
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, oké, okay, dan gaan we die ook niet noemen.
2: Ik denk van de eigenaar. Goed, ik weet al wie de eigenaar is, maar goed.
0: Ik neem toch aan, Leo, dat Lord Sabbath niet voor de katse viool is opkomen dagen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, er zal er wel geld beschikbaar zijn geweest, denk ik.
0: Ah, mooi man.
2: Ja, ja, het was fantastisch. Ja. Als je Black Sabbath fan bent, echt was prachtig.
0: En dus wil jij... Black Sabbath op NPO Radio 5 horen.
2: Oh, dat kan heel graag.
0: Ja. Nou, je memoreert ook nog even de sterfdag van Ozzy Osbourne. Dat was afgelopen week. Dus, nou, meneer Van Aalst en wij eigenlijk allemaal hier in de studio zaten. Misschien moeten we Leo gewoon belonen. En we hebben even gekeken of hij wel in de jukebox zit. Laat hij er nou in zitten.
2: Kijk.
0: Ja.
2: Dat is toch fantastisch.
0: Dus alsjeblieft, doe even een grabbel in deze zak met kwartjes. En dan mag jij er een kwartje in gooien, Leo.
2: Ik gooi hem erin.
0: Daar gaat hij.
2: En alvast bedankt voor het draaien. En nog een goede uitzending.
0: Dank je.
2: Oké, groetjes.

0: Magical Mystery Tour neemt je mee. Op een zorgeloze, geestverruimende radiotrip. Een afdaling door de schatkamers van NPO Radio 5.
1: 1976. Joop Zoetemelk wint 3 etappes in de Tour de France. In het eindklassement wordt hij 2e achter de Belg Lucien van Impe. Gerben Karstens wint het slotcriterium op de Champs-Élysées.
2: Gerben Karstens is nog steeds alleen. Gerben Karstens alleen. Hier aan de binnenkant van het publiek zal hij het dan toch gaan maken. Wat een geweldige prestatie moet dat zijn. Daar komen de motoren. En ik kan zien wat ik wil, maar ik zie nog niks. Ik denk dat Gerben Karstens hier onder het publiek gaat winnen. Ik kan het nog steeds niet zien. Hieronder, ja, Gerben Karstens. Ja hoor, Gerben Karstens voor Freddy Martens. Oh, de hand op het hoofd. Dit was zijn mooiste prestatie van de Tour. Hij had het aangekondigd. Hij wilde winnen op de Champs-Élysées. En hij wint het ook.

0: Zo. Michel Polnareff uit 1977, Lettre à France. En daarvoor hoorde je ook nog hoe Gerben Karstens als eerste Nederlander de slotetappe op de Champs-Élysées won in 1976. Later kwam er nog Gerrie Kneteman, Van Poppel, Groenewegen. Die hebben allemaal. Ja, maar ja. Dit jaar zit het er niet in, hè, dat we een Nederlandse.
1: Het zou nog Olaf Kooi misschien.
0: Als eerste?
1: Vandaag, ik hoop het.
0: Nou, spannend, spannend, spannend. En Kees heeft ook van zich laten horen. En daar zijn we blij mee. Want Kees hadden we net van. Had hij het nou over de Raw Band of de Chambers Brothers? Nou, hij zegt: Time hoorde ik voor de eerste keer bij Super Clean Dream Machine lang geleden. Waanzinnig programma met Ad Visser. Ja, ja dus ja, nee, het was.
1: Chambers Brothers dus.
0: De ja. Chambers Brothers ja. Was het, ja. Nou, fijn dat je dat even hebt laten weten, zeg Kees. Daar zijn we heel blij mee. Al die duidelijkheid willen we hebben bij de luisteraars. En daarna kwamen er ongelooflijk veel reacties van onze reizigers, medereizigers op. Paranoid van ja. Black Sabbath. Hoeveel enthousiasme. Dat had ik niet verwacht. Ja, ik weet dat hij in de Evergreen Top 1000 staat. Maar dit is echt wel. We moeten hem veel vaker draaien, ja, denk ik, hier op NPO Radio 5.
1: Iedere week, vind ik.
0: Eigenlijk ja, wel. Iedere week als eerbied. Eer aan Ozzy Osbourne.
1: Ozzy.
0: Ja, ja, toch? Kijk eens daar, bij de jukebox. Daar staat hij. Vincent, goedemiddag.
2: Hallo Henk-Jan, hallo meneer Van Aalst.
0: Hallo. Ha. Nou, fijn dat je er bent. Jij wist ons even aan iets te helpen herinneren, hè?
2: Ja, toevallig zei ik dat vandaag. Roger Taylor is jarig.
0: Ja, nou, denkt niet iedereen meteen bij Roger Taylor aan een bepaalde band. Maar ja. Die band die is wel bekend bij iedereen, denk ik.
2: Ja.
0: Vertel even.
2: De drummer van Queen. En je hoort hem ook in dit nummer heel duidelijk wat ik in de jukebox zag zitten. Dus.
0: Ja. Ja. Nou ja, hij zit er inderdaad in. Ja. Welk nummer hebben we het over?
2: We hebben het over Save Me van yeah. Queen.
0: Juist hem. Die gaan we draaien als jij het kwartje erin doet. Dan, ja. Want Roger Taylor is vandaag inderdaad 77 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Roger.
2: Ja, en een mooi nummer.
0: En een mooi nummer. Dus daar willen we jou dan weer voor bedanken. Dat jij daarmee komt. En dat hij dan ook nog in de jukebox zit. Is alleen maar puur geluk. Dus
2: ja,
0: gooi hem erin, het kwartje. Dan gaan we hem draaien. Dat was
2: daar
0: de
2: gaat
0: jukebox.
2: Hij dan. 1, 2, hup, daar gaat hij.

0: Bourgeois Tag en I Don't Mind At All. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Magical Mystery Zomertour. Deze geheel verzorgde, geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf, Henk Jan Smits natuurlijk, buschauffeur Cor Snijder en schatbewaarder en archivaris de heer Van Aalst en onze uitzendkracht Noah de Bruin. Dank voor het meereizen, de muziek en de prachtige verhalen. En vanaf volgende week is hier Peter van Brugge met 4 zondagen Route du Soleil. En zometeen, lieve reizigers, een radioprogramma in 2 bedrijven. Rechtstreeks vanuit het theater van het sentiment. En we gaan terug naar de zomer van 1963. En de rol van presentator zal gespeeld worden door Antje Montero. Ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Oh, wat leuk om ze op zich. Het wordt echt nog 1 groot feest. Je denkt dat die Magical Mystery Zomertour leuk is geweest? Nou, de komende 2 uur ga je het echt pas beleven. En even rustig weer. Hartelijk dank voor het luisteren. We zijn bereikbaar via magical@radio5.nl voor alle muzikale aanvragen. En ik zeg namens de tour, tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
3: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat het ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij werd ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
20: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
23: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1...
1: Goedemiddag en welkom in het Zomertheater van het Sentiment. Het is de zomer van 1963 en Nederland bruist van optimisme. De transistorradio speelt de nieuwste hits van Cliff Richard, Elvis Presley en de opkomende Beatles. En op straat zien we nette jurkjes, smalle stropdassen en glimmende brommers. Gezinnen trekken naar het strand of de camping, terwijl steeds meer mensen hun eerste televisie in huis halen. Maar 1963 is ook een jaar van verandering. Jongeren ontdekken hun eigen stem. Martin Luther King droomt hardop van gelijkheid. En de wereld kijkt vol verwachting naar de toekomst. Welkom in de zomer van 1963 met Buddy Holly, Brown Eyed Handsome Man.

0: Go, go, go. Ja, een grote hit in Engeland voor de 36-jarige Chuck Berry in de zomer van 1963. Ja, het is dus de zomer van 1963. En zojuist ben ik weggereden in een revolutionaire auto van Nederlandse makelaardij, de DAF Daffodil. En naast mij zit autojournalist en vervent liefhebber Jacques van den Berg. Jacques, welkom. Waarom zitten wij nou eigenlijk in deze auto?
1: Nou, dat is een leuke vraag. Leuk dat je het stelt. In 1963 zijn er heel veel auto's met, die op een hele moeilijke manier schakelen. Dus het betekent dat als je van de ene auto naar de andere stapt, dat je dus mis kan schakelen. Dat je bijvoorbeeld denkt dat hij eens achteruit staat en hij staat eens één.
0: Ja, dat is niet handig.
1: Heb ik een paar keer meegemaakt. Dus heel listig, moet je heel snel kunnen remmen als je vol gas geeft. En het leuke van de DAF is, die heeft dus de versnellingspook op de grond staan tussen de twee voorstoelen. En die heeft geen schakelpatroon. Want die kan kiezen uit vooruit, neutraal, dus stilstaan, en achteruit.
0: Oh,
1: en
0: kijk eens
1: dat
0: aan.
1: Dat is het hele leuke van de DAF.
0: Ja.
1: Nou, en dan krijg je verder ook nog een keertje dat opschakelen hoef je niet. Want hij schakelt niet op. Hij heeft een variomaat. Dus je hoeft ook niet met knarsende tandwielen te rijden, zoals andere auto's in die tijd wel hadden. En ja, achteruit kan je theoretisch net zo hard als vooruit. En dat is natuurlijk geweldig dat je dat dus in zo'n kleine auto voor elkaar hebt. Dat je dus gewoon op die manier kan schakelen en heel makkelijk kan rijden.
0: Ja, nou inderdaad. Maar hoe ziet hij eruit?
1: Nou, hartstikke leuk. Hij heeft een soort kleine vleugeltjes aan de achterkant. Dus nog een beetje afgekeken van de Amerikaanse auto's uit de jaren 60, begin jaren 60.
0: Ja.
1: Hij heeft ronde koplampen, de voorschermen zijn een beetje bol. Hij heeft leuke portieren. Ze werden vaak, zijn ze leverbaar in twee kleuren, dus met een afwijkende kleur dak. Mijn buurvrouw heeft toevallig een Bordeaux rode. Nou, daar ga ik wel eens langs en als ik dan aardig ben, dan krijg ik onwijs gore snoepjes. dan bedank ik meestal. Maar er zitten rechte stoelen in. Dus je kan er ook lekker in zitten. Achterin is plek op de achterbank. Er zit een kofferbak in waar je spullen in mee kan nemen. Het is een hele handige auto.
0: Ja, maar er is wel iets waar je op moet letten, hè, als je in deze auto rijdt.
1: Het nadeel is een 6 volt elektrisch systeem. En dat betekent dat je in de stad echt je koplamp uit moet zetten en met je stadslichten moet rijden. Want anders dan gaat je accu leeg. En als je accu niet oplaadt, ja, dan kan je dus ook niet starten de volgende dag. En een automaat, dus een variomaat, kan je niet aantrekken.
0: Ik ga heel voorzichtig zelf dan verder rijden in deze heerlijke DAF Daffodil. Dankjewel, Jacques. En heel graag tot de volgende keer.
1: Oké, graag.
0: Dag.
1: Dag.
2: Theater van de Sentiment is onderweg met Antje Montero.
3: Ik ken

0: How do you do it? Jerry and the Pacemakers was dat. En daarvoor hoorde je natuurlijk onze eigen Rob de Nijs. Voor Sonja doe ik alles.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: In de Dit of Dat van 1963 hebben we vanmiddag een prachtige affiche. Het verzet van Bob Dylan.
2: Come, you masters of war.

0: Jones.
1: Tegen de verbondenheid van Trini Lopez.
2: I had a hammer. A hammer in the morning. A hammer in the evening. All over this land.
1: Ja, allebei zingen ze natuurlijk over een betere wereld. En ik ga eens heel even kijken wat op dit moment jouw favoriet is. Ja, en dan zie ik dat If I Had a Hammer dan toch best wel heel ver voor staat op Bob Dylan. Sorry, Martine. Die staat hier met een gebroken hart. Ze lacht een beetje als een boer met kiespijn. Maar er kan nog van alles gebeuren. Je weet het niet. We zijn nog lang niet aan het einde van deze voorstelling. Bob Dylan die richt zijn pijlen op de oorlogsindustrie, terwijl Trini Lopez oproept tot vrede en samenhorigheid. En vooralsnog kiezen jullie dan voor het laatste. Maar ja, welke heeft jouw voorkeur? Je weet het, laat het weten aan ons via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En niet vergeten, vertel er vooral bij waarom.
3: Yeah!

0: Anneke Greunlo bij NPO Radio 5. Ja, en er komen al veel leuke reacties binnen op ons spelletje Dit of Dat. En je weet het, ik vind het altijd heel leuk om dan ook het een en ander voor te lezen. En ik heb hier een berichtje van Hans. Hij zegt, hallo, ik was op zomervakantie in het Overijsselse Paaslo. En daar had de begeleiding een eigen tekst gemaakt op de melodie van If I Had a Hammer van Trini Lopez. Dus ik kan natuurlijk niet anders dan daarvoor gaan. En natuurlijk vind ik het ook gewoon een heel lekker en vrolijk nummer. Ja, dat zijn natuurlijk de ontzettend leuke herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn. Dus blijf ze vooral sturen naar ons. Dan kan ik ze voorlezen. En ja, en dan noteren we natuurlijk jouw stem. We gaan naar het gevoel van de zomer.
1: I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
0: Zo begon de Amerikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King zijn speech op 28 augustus. Ruim 2000 toeschouwers zijn aanwezig bij deze I Have a Dream speech voor gelijke rechten. Het is een zomer met veel regen. De Vlaflip wordt uitgevonden. Philips komt met de compact cassette. Het is een omkeerbaar cassettebandje. En we maken kennis voor het eerst met de parkeerschijf. Op 1 juli viert Suriname Keti Koti. Dat betekent ketenen gebroken. Op die dag werd 100 jaar geleden de transatlantische slavernij afgeschaft.
2: Op het Oranjeplein in Paramaribo hebben honderden Surinamers op plechtige wijze de Emancipatiedag gevierd. De dag waarop 100 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. Vervolgens werd het woord gevoerd door de minister-president, de heer Pengel, tijdens wiens toespraak een tropische regenbui boven de stad losbarstte, die men kennelijk had zien aankomen. De heer Pengel, die zich van de alles doorwekende stortbui niets aantrok, wees er onder meer op dat huisvesting, voeding, werk en onderwijs rechten zijn die bij de emancipatie horen. Onder alle aanwezigen was er maar één die tijdens de reden van de heer Pengel geen natte voeten kreeg, namelijk de chauffeur van de premier.
0: In augustus geeft Nederland een aantal gemeenten die na de Tweede Wereldoorlog geannexeerd waren terug aan de Bondsrepubliek Duitsland. Zoals Elten, Zelfkant en een klein stukje van Dinxperlo. En liften is een populaire manier van reizen.
3: Hoe lang staan jullie hier al?
4: Nou, een minuut of 20 ongeveer.
3: En wat is de bedoeling? Waar willen jullie heen?
4: Nou, we willen dus in de hele vakantie op zijn minst wel naar Zuid-Frankrijk komen.
3: Ja. En hoe lang denk je daarvoor nodig te hebben?
4: Nou, een dag of 6. Een week misschien.
3: Een week. Maar uit wat voor overweging doe je dat nou, dat liften? Zijn dat nou alleen maar financiële redenen?
4: Nee, het is wel avontuurlijk ook natuurlijk. Ja, ja. En het is goedkoop.
0: De Oostenrijks-Amerikaanse modeontwerper Rudy Genreich bedenkt de monokini. Het is een badpak zonder topje, met twee lintjes tussen de borsten die in de nek werden gestrikt. Nou, niet iedereen vindt het wat, maar modern is het wel. Waterskiën is de mode voor watersporters. Maar dat zou ik dan weer niet in een monokini doen.
5: Onze landgenoot Norbert Jurgens heeft in Engeland het skivliegen geïmporteerd. Deze sport wordt reeds enkele jaren in Nederland beoefend. Zodra de boot voldoende snelheid heeft, trekt hij de vlieger met de skier die eronder hangt de lucht in. Afhankelijk van de snelheid van de boot kan men bij deze sport hoogten bereiken die variëren van 10 tot 50 meter. Het zal niemand verbazen dat de Engelse Norbert Jurgens maar meteen de Flying Dutchman hebben genoemd, de vliegende.

0: Let op, Noerdi nu ook in Nederland. Let op Noerdi, want dat is het. Noerdi.
1: Reis mee naar de zomers van weleer. Je luistert naar Theater van het Sentiment met Antje Montero.

falando.

0: hele gave live-uitvoering van Fingertips. Het is 1963 en Stevie Wonder is pas 13 jaar oud, maar hij schrijft al muziekgeschiedenis. Onder de naam Little Stevie Wonder scoorde hij zijn allereerste nummer 1 hit met dit nummer, Fingertips. En hiermee is Stevie Wonder de jongste artiest ooit die de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte. En dat record blijft jarenlang overeind staan en maakt hem in één klap wereldberoemd. Ik heb een hele leuke reactie van iemand bij mij op het podium. En dat is Els, welkom.
1: Dag Antje, een hele goede middag.
0: Een hele goede middag. Wat zijn jouw herinneringen aan de zomer van 1963?
1: Ik was 8, net geworden.
0: Ja.
1: En tv hadden we niet, dus we luisterden naar de radio.
0: En waar luisterden jullie naar?
1: Het was, voor ons was het eigenlijk het klokje van 7 uur en dus naar bed. Dus dat duurde 10 minuten.
0: Els,
1: en dan
0: dat,
1: wist je ook, dan moest je naar bed.
0: en klonk dat dan zo, Els?
2: Ja. Het klokje van 7 uur en dus...
1: Ja.
0: En dus naar bed.
1: En dus naar bed. Ja, nee, dus echt... Dan mochten we elke avond luisteren.
0: Oh,
1: en mijn ouders die luisterden naar de Bond dinsdagavondtrein.
0: Jeetje, ja, dat kan ik me natuurlijk helemaal niet voorstellen... dat je helemaal geen tv hebt, hè? Dat je dan inderdaad alleen maar die radio hebt... en dan die stem die uit zo'n doosje komt. Dat is natuurlijk best magisch, hè?
1: Ja, mijn ouders kregen pas tv in 1967, 68.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, precies.
1: Ja, dat was gewoon niet anders. En wij waren er ook aan gewend.
0: Ja.
1: Ik bedoel, we vonden de radio ook prima.
0: Ja, als je niet beter weet, toch?
1: Nee, nou inderdaad. En ik moet je even bekennen, Antje vindt het tv nog niet echt leuk, hoor.
0: Nou, daar ben ik blij mee om te horen. Blijf maar lekker naar de radio luisteren.
1: Radio 5. Ja, precies.
0: Heel goed, heel goed. Hé, en Els, ik zie hier ook dat jij ook een stem hebt uitgebracht op onze Dit of Dat.
1: Ja, klopt. Op Trini Lopers.
0: Ja, en waarom?
1: Nou, dat zit in mijn geheugen op de een of andere manier. Kende ik het nog. En ik denk dat het ook toen veel op de radio geweest is.
0: Zeker. Ja, zeker. Ja. Grote hit. Absoluut. Nou ja, hij staat voor, ver voor op Bob Dylan, kan ik wel zeggen. Ja, Martine kijkt altijd een beetje zuur als ik dit dan weer zeg. Sorry,
1: God,
0: Martine. Maar het is toch echt zo, ik kan er niks anders van maken. Dus, maar jouw stem, lieve Els, staat erbij genoteerd. En dankjewel voor je mooie herinneringen aan het klokje van 7 uur... en aan de zomer van 1963.
1: Dankjewel, Antje, voor het bellen.
0: Oké,
1: Fijne middag.
0: Ja, heerlijk. We hebben nu Rocco Granata. Hij heeft een grote hit in de zomer van 1963. Met het nummer Buonetta Notta Bambino. Het staat maar liefst 23 weken in de hitparade. Waarvan 12 weken op nummer 1. Ik ben benieuwd of je het mee kunt zingen.

0: De Contours met Do You Love Me. Op de Waddenzee is deze zomer wel iets heel bijzonders aan de hand. Wadlopen pioniers die lopen namelijk van Terschelling naar Vlieland. En dat is bijzonder, want de tocht is te lang om in één getij af te leggen. Dus ze moeten op zee overnachten. Nou, Vara's Koos Postema, die is erbij.
1: 12 uur midden op de Waddenzee. Het is eb. We wachten.
2: Hoi. Zeg, meneer Van Gortel, u bent de laatste, hè?
3: Ja.
2: Hebt u moeilijkheden gehad?
3: Nou, nee, niet overdreven. Gewoon, net zoals het wandelen wel meer voorkomt. Ach, een beetje nat pak gehad en zo. Maar dat was niet zo heel erg grote ramp.
2: Hoe diep moest u gaan?
3: Nou, ik ben één keer kopje onder gegaan toen ik het nodig vond om een priel te verkennen waar nog geen ander dus een voet gezet had. En dat was natuurlijk niet helemaal in de plannen begrepen. We zijn toen teruggegaan. We hebben een klein omweg gemaakt. En toen zijn we er vrij goed droog doorgekomen. Maar dat heeft toch wel een flinke vertraging opgeleverd. Ik denk een anderhalf uur ongeveer.

0: En nou, toen zijn we er vrij goed droog doorgekomen. Maar dat heeft toch wel een flinke vertraging opgeleverd. Ik denk een anderhalf uur ongeveer. Maar we zijn nu toch goed op het doel aangekomen. Hè?
1: En morgen loopt hij weer mee?
0: Dat is vast de plan natuurlijk. Ja.
1: Dan... Nou, wel trusten dan, hè? A minute.

0: Bouwknecht introduceert het vijfde jaargetijde. Klimafries, dat is constante vochtigheid door automatische verdamper. Klimafries, dat is een nieuw klimaat voor uw levensmiddelen. Bouwknecht Klimafries koelautomaten. Met volautomatische ontdooiing en drie sterren vriesvak.
1: Ja, Bouwknecht weet wat vrouwen wensen.

0: van Freddie Quinn. Mijn grootmoeder zong het altijd vroeger, daar ken ik het eigenlijk van. En daarvoor hoorde je natuurlijk Loop de Loop van Bobby Rydell. Ja, de hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg je een hele rits vragen over de zomer van 1963. Wie wint, krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentenautootje. Dus, wil je meedoen? Dan moet je wel eerst raden wie deze stem is.
1: Ik ben een Berliner.
0: Nou, dat weet je denk ik wel, hè. Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Het zou toch wel heel gezellig zijn. De eerste acte is wat mij betreft echt voorbijgevlogen. Ik haal even een koffie voor Martine en voor mezelf. Oh ja, Martine die is helemaal blij en Aram ook. Ga ik doen, ga ik echt doen. Een watertje voor Aram en dan gaat deze zomer van 1963 verder na de pauze. Tot zo. Oh.

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. Het weer, nog af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en dan vaker zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

mei zijn we terug bij Theater van het Sentiment. Het is de zomer van 1963. En voor de pauze liet ik deze stem horen. Als het tenminste goed is, komt het goed. We gaan eens even kijken naar de techniek. Nee, we gaan door. Nou goed, Theater van het Sentiment en ik zijn op rondreis deze zomer. En nu hoorde ik voor de pauze dat verslag over de Waddenzee. En daar ben ik nu wel heel benieuwd naar geworden. Ik wil ook heel graag naar de Waddenzee nu. Dus ik ga straks even naar het reisloket om daar meer over uit te zoeken. Maar nu eerst, ja, de jaren 60 zonder Elvis Presley, dat kan natuurlijk niet. Dus kiss me quick.

De meeste deodorant zijn goed, als je ze maar erg vaak gebruikt. Voor wie dat lastig vindt, is er nu Rexona deodorant met het langwerkende deocept. 'S Morgens gebruiken en dan... Ga je maar, leef je maar, loop, speel, werk je maar. En 's avonds ben je nog fris. Rexona deodorant laat je nooit in de steek. Dank

0: There Goes My Heart Again van Fats Domino. Door die Wat-expeditie van zo net heb ik enorm veel zin gekregen om de Wadden op te zoeken deze zomer. En ik vraag me af, zou dat kunnen? Ik ga het even vragen bij het reisloket.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Hoi, ik wil deze zomer heel graag naar Vlieland. Maar kan ik daar eigenlijk gewoon met mijn DAFje naartoe?
2: Nee, zeker niet. Je auto laat je achter in Harlingen. Vlieland is een autovrij eiland. Dus parkeren in Harlingen en vanaf daar met de boot.
0: Oké, en die boot is helemaal nieuw, toch?
2: Ja, dat is heel leuk. Want in 1963 kun je dus met een voor dan hypermodern motorschip reizen. De MS Vlieland. Dat is moderner en comfortabeler dan ooit. Het is namelijk voor het eerst dat er een rechtstreekse verbinding is van Harlingen naar Vlieland. Eerder moest je namelijk overstappen, midden op de Waddenzee.
0: Wat?
2: Ja, de Vlieree noemden ze dat. Was gewoon een plek midden op de Waddenzee. En daar moesten de reizigers dan via een houten loopplank...
0: Nee.
2: Van de gewone Terschellingerboot, die direct naar Schelling vaart... overstappen naar een kleinere eilandboot.
0: Hè? Met al je spullen?
2: Met al je spullen. Nou, dat hoeft dus nu in 1963 gelukkig niet meer. De MS Oost-Vlieland vaart sinds vorig jaar zomer. Dus sinds 1962. Maar de overtocht is nog steeds wel een hele expeditie, hoor. Voor een gezin uit het zuiden van het land duurt de reis gemakkelijk 8 tot 10 uur.
0: Oké. Okay. En als ik er dan na 8 of 10 uur ben, wat voor soort vakantie staat me daar dan eigenlijk te wachten?
2: Nou, dit is... wel echt een vakantie voor mensen die waarde hechten aan rust, ruimte en natuur. Het landschap is de grootste bezienswaardigheid. Met de reis natuurlijk. Je hebt er hele brede stranden, hoge duinen, bossen en hei. En in de jaren 60 is de welvaart in Nederland ontzettend aan het groeien. Maar in 1963 hebben de meeste mensen echt de overtuiging nog dat echte ontspanning alleen in de natuur te vinden is.
0: En wat voor soort mensen trekt dat aan?
2: Ja, op de Wadden kom je dus vooral natuurliefhebbers tegen. Mensen die echt bewust op zoek zijn naar rust. Dat kunnen wel gezinnen zijn. Vaak leraren, ambtenaren. Mensen die rust zoeken. Je hoort op Vlieland dus ook bijna geen verkeer. Want er zijn bijna geen auto's. Je hoort echt alleen de branding, de meeuwen, de wind. Voor mensen uit de stad is dat echt een onwerkelijk gevoel.
0: Het klinkt heerlijk. Waar ga ik slapen?
2: Een hotel of een vakantiehuisje is voor de meeste mensen echt nog veel te duur in deze tijd. Kamperen is de goedkoopste optie. Camping Stortenmelk is in de jaren 50 uitgegroeid tot echt de geliefde bestemming van natuurliefhebbers. Dus dan slaap je in een katoenen tent en kook je op een petroleumstelletje. Je steekt wel vanaf de camping zo de duin over en loopt het Noordzeestrand op. Maar misschien is het iets te sober voor jou.
0: Klinkt inderdaad wel een tikkeltje Spartaans. Als ik heel eerlijk ben.
2: Nou, dan zal ik een pension in het dorp Oost-Vlieland voor je uitzoeken. Het is dan eenvoudig, maar het ontbijt staat 's morgens voor je klaar. En voor je het weet kent de pensionhoudster je naam.
0: Dat klinkt toch een stuk beter. Maar goed, dan ben ik er. En wat ga ik dan allemaal ondernemen op dit mooie eiland?
2: Ja, je komt dus echt voor de rust. Voor gezondheid, die frisse zeelucht, op verhaal komen. Dus je gaat eigenlijk niet te veel doen. Je gaat wel een lange wandeling over het strand maken of door het bos. Op de fiets, een tocht door de duinen. Misschien wil je wel een keer de vuurboetsduin beklimmen om bij de vuurtoren gaan kijken. Krabbetjes vangen op het strand, maar verder hoef je niks. Dus neem een fijn boek mee, zou ik zeggen. Misschien een van de chameleondeeltjes.
0: Leuk, heel leuk. Ik ben dol op lezen. Ja, en ik hoor wel ook heel veel over wadlopen. Is dat in de mode?
2: Wadlopen is wel het gesprek van de dag op de eilanden. Want begin deze zomer is er een groep wadlopers geweest die van Texel naar Vlieland zijn gelopen. En dat is nog nooit eerder vertoond. Die afstand kun je ook niet in één laagwaterperiode afleggen. Dus terwijl je bezig bent, wordt het ineens weer vloed. En de deelnemers moesten dus ook de getijden afwachten en de nacht midden op het wad doorbrengen.
0: Wow, wat spannend is dat. Maar hoe hebben ze dat gedaan dan?
2: Ze hadden dus allerlei bamboestokken en visnetten bij zich. En daar hebben ze een soort stoel van gebouwd. Wadstoel noemden ze dat. En daarmee zat je dan net boven het wad, zeg maar, net boven de zee. Dus tijdens het hoogwater konden ze daar dan opklimmen. En dan, ja, daar hebben ze geprobeerd te slapen.
0: Zonder.
2: Ja, heel bijzonder. Er was ook een verslaggever bij. Misschien kunnen we wel eventjes een stukje luisteren.
3: Ik heb gehoord dat u de constructeur bent van deze prachtige stoelen. Ja, dat is inderdaad het geval. Dit zijn merkwaardige samenstelsels van 4 tonkinstokken. En die zijn van bovenal netjes verbonden. En daar hangen
4: met touwtjes, dus hoepels in van ja, rotan. En er zit een stuk visnet netjes in. Tja, het is,
3: u hangt er nu alweer een poosje in, dus het, de constructie blijkt te voldoen.
4: Het gaat wel, het gaat werkelijk wel. We krijgen natuurlijk nog wel wat meer water. We hebben nu een centimeter of 70. Er komen er nog een paar bij. Dus nou ja, we zien de toekomst vrij hoopvol tegemoet. Ja. Het eigenlijk gezegd, eigenlijk vrij rustig.
3: Slaapt u lekker op de Waddenzee.
0: Ja. Nou, dat klinkt wel echt als een heel avontuur. Kan ik dat zelf ook proberen? Of?
2: Dat zou ik je echt niet aanraden, Antje. Wat lopen is zeker in 63 echt iets voor mensen die het wat heel goed kennen. En dit verhaal was echt een heel bijzondere expeditie met echt heel ervaren wadlopers erbij. Ja. In 1963 bestaat wadlopen al wel, maar het is dus echt een speciale activiteit voor avonturiers en liefhebbers en niet voor gewone badgasten.
0: Voor de gewone badgast zoals ik. Ja, dan hou ik het toch inderdaad maar gewoon bij een strandwandeling, denk ik.
2: Dat lijkt me heel verstandig. Op Vlieland hoef je het avontuur niet op te zoeken. Je vindt het vanzelf zodra de boot de haven uitvaart.
0: Ja, en dan als laatste, hè? Moet ik mijn badpak meenemen?
2: Zeker, maar stop ook een warme trui in je koffer, want met die zeewind kan het zelfs op een zomerdag erg fris zijn.
0: Kom jij ook graag op de Waddeneilanden en heb je daar mooie herinneringen aan? Nou, laat het mij weten. Wanneer was je er voor het eerst? Of heb jij wel misschien een keer een wadlooptocht voltooid? Nou, dat zijn natuurlijk al helemaal mooie verhalen. Deel ze met mij via de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555. En als ik de laatste boot in Harlingen wil halen, moet ik even vaart maken. Ik rij even door met op de achtergrond een zwoele zotte zomer van Tony Vos.

0: Macias met Enfant de Toupaille. Het is een grote hit in Frankrijk. En Macias is van oorsprong Algerijn, van Joodse afkomst. Hij moest vluchten en kwam terecht in Parijs in 1961.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Dames en heren, we schakelen over naar ons eigen muzikale duel. Bob Dylan en Trini Lopez liggen nog altijd wiel aan wiel. Maar wie haalt er straks als eerste het lint? Is het Dylan met Master of War? Een plaat die meteen de aanval kiest.
2: I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs.
0: Of wordt het Lopez die met If I Had a Hammer voor een zachtere tactiek gaat.
3: If I had a hammer in the morning, a hammer in the evening, all over this land.
0: Ja, het is dus een strijd tussen twee heel verschillende geluiden. De een snijdt dwars door de stilte en de ander nodigt iedereen uit om mee te zingen. En jij bepaalt wie er het sterkst uit de bocht komt. Nou, bij mij op het podium staat Koen, een hele goede middag.
4: Goedemiddag, Antje.
0: Hi.
4: Met Koen Edeling uit Enschede.
0: Hallo, welkom bij ons, bij het Theater van het Sentiment. Welk nummer krijgt jouw stem?
4: Ja, dat moet natuurlijk Bob Dylan zijn, de Nobelprijswinnaar voor literatuur. nog levend onder ons, inmiddels 85.
0: Ja.
4: Dus natuurlijk achterin die loopt met zijn deuntjes in zijn eigen nachtclub, waar hij overigens zelf een vreselijke hekel aan had. maar ja, van de platenmaatschappij moest het nou eenmaal.
0: Ja.
4: Die heeft ook wel aardige deuntjes geschreven. Maar ik ga echt wel voor het felle protest. Zeker in de context van nog maar net voorbij de Cuba-crisis.
0: Ja.
4: 1962. En John F. Kennedy, die het einde van het jaar niet zal gaan halen. Die had daar een belangrijke rol bij. Oh ja, ik ga niet verraden wie die Sam was. Nee. Ik heb niks gezegd.
0: Nou, ik hoor, Koen, dat jij toch echt wel met heel veel passie voor Masters of War gaat, maar hij staat wel achter. Dus ik ben bang dat nog niet iedereen het zo met jou deelt, hoor.
4: Nee, maar goed.
0: Het is een beetje, je doet een beetje klein over If I Had a Hammer, maar die staat toch echt best wel heel erg voor. En aan de andere
4: kant, commerciële belangen die wegen altijd zwaarder bij sommige mensen dan idealisme.
0: Ja,
4: en daar doe ik een veel pleidooi voor.
0: Nou, ik kan alleen, mooi pleidooi. En Martine tegenover mij staat met de armen in de lucht te zwaaien. Die ze twee handen op één buik, voel ik hier.
4: Ja.
0: Maar, Koen, ik heb hier ook op het podium iemand anders staan. En dat is Hans Lommersen. Welkom.
5: Goedemiddag.
0: Ja, Hans. Vertel maar eens even aan Koen waarom jij voor Trini Lopez kiest.
5: Gewoon een leuk, snel lied. En uiteindelijk was het een protestsong een jaar eerder.
0: Ja.
5: En Trini Lopez heeft I Had a Hammer ervan gemaakt.
0: Ja.
5: Ik vind dat een leuk deuntje.
0: Ja.
5: Zoals mijn voorganger zei.
0: Ja, precies.
5: Ja.
0: Ja, en leuke deuntjes.
5: En die mocht gewoon winnen.
0: Leuke deuntjes kunnen het soms best goed doen. Ja.
5: Ja.
0: Ja,
5: precies.
0: Ja. Hans, Trini Lopez staat zo ver voor dat ik niet denk dat jij daarvoor een oproepje hoeft te doen. Maar Koen, omdat je met zoveel passie je pleidooi hebt gedaan, wil ik jou toch nog even de ruimte geven om een oproepje te doen om te kijken of we Bob Dylan toch nog wat hoger op de... Kijk, zo ben ik ook dan weer. Martina, zie je dat? Zo ben ik dan ook wel weer.
4: Mensen, kies voor het idealisme tegen de harde commercie. En later zou John Lennon zeggen van give peace a chance. En daarvoor pleit Bob Dylan veel sterker dan dat slappe deuntje van Trini Lopez. Ja, ik ga nu een beetje valideren.
0: Ja, oké, doe maar. Ik ga toch heel even, ik moet het toch even zeggen. Het leven moet soms ook toch even leuk zijn. Hè? We moeten toch met elkaar ook een beetje... En dan is zo'n leuk deuntje toch ook wel wat waard, toch?
5: Leuk,
4: hoor. Oh nee, het is zeker niet gelegd. Maar goed, ik ga voor de idealen.
0: Ja, ik snap. Oké, dankjewel Koen voor jouw ideaal. En Hans, jij natuurlijk ook voor jouw heerlijke, vrolijke stem. We gaan het zien, nog een klein half uurtje. En dan weten we met welke plaat we deze voorstelling gaan eindigen. Dank jullie wel.
4: Ja, goede voorstelling.
0: Dankjewel. Ja.

0: Dadoo Run Run van de Crystals. Een zomerhit in Engeland en in Amerika in 1963. En het blijft een lekker nummer om heel hard mee te zingen. Dat allemaal hier bij NPO Radio 5. En wat gebeurde er allemaal nog meer in 1963? Nou, het is een warme zomer, maar wel met enorm veel regen. En boer Koekoek komt met 3 zetels in de Tweede Kamer. De formatie is compleet. En 10 weken na de verkiezingen houdt minister-president Marijnen zijn eerste toespraak in de Tweede Kamer.
1: Meneer de voorzitter, wil mij voor de eerste maal optredend in deze Kamer als minister-president van het zojuist gevormde kabinet toestaan te beginnen met uiting te geven aan de grote waardering die wij gevoelen voor hetgeen door het kabinet de Kwaai tot stand is gebracht en voor de wijze waarop de afgetreden ministers en staatssecretarissen zich persoonlijk hebben ingezet.
0: Hé, wat een fijn begin van de samenwerking. Nou, in de Engelse politiek is de sfeer een tikkeltje anders. De Britse minister Profumo moet opstappen omdat hij een relatie heeft met een model en een cowgirl.
2: How do you see your future now?
3: Well, I have no immediate plan. I shall either stay here or go back to Madrid. Depends on a couple of months.
2: You said when this affair first started that the publicity might have ruined your modelling career. Hasn't it, in fact, been of an advantage to you?
3: Well, I don't know. I haven't associated with my modelling agencies. And I will find out that sooner or later.
2: Do you feel any responsibility for what's happened, the confusion and embarrassment that's been caused?
3: I only hope that it sorts itself out in one way or another.
0: Christine Kieler zou ook nog tegelijkertijd een relatie hebben met een Russische spion. Nou, ik weet er het fijne niet van, maar sensationeel is het zeker.

Ja, hoe gaat dat gewoon met de vakantie? Meer en meer vakantiegangers trekken er per auto op uit. Waarbij we helaas moeten constateren dat lang niet iedereen die er met een auto op uit wil trekken het vak, want dat is het reizen met een auto in feite, goed verstaat. Dat gebrek aan ervaring, dat uit zich vaak al direct bij het inladen van de wagen. Overlaat uw wagen nooit. En heeft u veel bagage, waardoor uw uitzicht geen 100% is, zorg dan in elk geval voor een stel goede buitenspiegels. Over verkeerssituaties gesproken, laten we het ook vooral aan denken dat autorijden in het vakantiehoogseizoen op de grote autowegen file rijden betekent. Daarom, we kunnen het u niet genoeg adviseren, wijk liever uit naar de mooie en veel rustige secundaire wegen in binnen- en buitenland. Het reizen naar uw vakantiebestemming

0: If You Wanna Be Happy van Jimmy Soul. En daarvoor hoorde je Ray Charles met het prachtige Take These Chains From My Heart. We gaan
1: het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Ja, ik zei het al, we gaan een spelletje spelen. Maar met wie? Nou, dat ga ik jullie vertellen. Ik heb namelijk Pauline Kraak bij mij op het podium staan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo, welkom.
2: Dankjewel.
0: Hi, het is 1963. Hoe oud ben je?
2: Ik ben dan 5 jaar.
0: 5 jaar. Klein meisje in 1963.
2: Ja, klopt.
0: Nou, jij had de oproepvraag goed, want wie was nou eigenlijk de stem?
2: Dat was John F. Kennedy.
0: Ja, heel goed. Nou, onthoud dat nog even, want misschien krijg je er zometeen nog een vraag over. Heb je nog leuke zomerherinneringen misschien aan 1963? Kun je nog iets herinneren als 5-jarig meisje?
2: Nee, niet echt.
0: Nee.
2: Want ik had net een broertje gekregen en ik denk niet dat we in die tijd dan op vakantie gingen.
0: Nee, dat zal inderdaad. En als je 5 bent, het is ook nog wel heel jong natuurlijk.
2: Ja, maar we hadden geen auto, dus we gingen op de fiets op vakantie.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, dat valt niet mee met een baby, hè?
0: Nee, inderdaad, inderdaad. Nou goed, weet je wat? We gaan gewoon lekker het spelletje spelen met elkaar. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1963. En om het autootje te winnen moet je minstens 6 antwoorden goed hebben. En je moet best wel snel zijn vanwege de tijd. Dus als je het niet weet, meteen pas roepen. Want dan ga ik meteen door met de volgende vraag.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, Pauline, is dat duidelijk?
2: Ja, dat is duidelijk.
0: Nou, de spanning stijgt. We gaan ervoor. De eerste vraag. JF Kennedy was de stem. Hij is in 1963 president van welk land?
2: Amerika.
0: Zijn autogordels in 1963 verplicht in Nederland?
2: Nee.
0: Welke 3 ingrediënten heb je nodig voor een flaflip?
2: Yoghurt, vanille, fla en limonade.
0: Wie is deze zomer onze minister-president geworden?
2: Pas.
0: Ik ging vandaag naar Vlieland. Moest ik op zee overstappen?
2: Ja. Nee, niet meer. Want
0: niet
2: was
0: meer.
2: Een nieuwe boot.
0: Heel goed. Welke Britse minister stapt op vanwege zijn relatie met een dubieuze callgirl?
2: Pas.
0: Wanneer is het app? Bij hoogwater of bij laagwater?
2: Bij hoogwater.
0: Wie zei I have a dream?
2: Martin Luther King.
0: Heel goed. Hij gaf deze speech na de grote mars naar welke Amerikaanse stad?
2: Pas.
0: Ja, dat is moeilijk, hè? Welk Nederlands bedrijf vindt de compact cassette uit?
2: Philips.
0: Op de valreep! Op de valreep! Woehoe, Pauline, je hebt er 6 goed! Net op de valreep. Hartstikke knap. Eens even kijken. Je zei, Pas was natuurlijk... Wie was minister-president geworden? Dat was Victor Marijnen. De Britse minister Profumo, die moest opstappen. Welke je ook niet goed had bij app, dan is het laagwater en geen hoogwater.
2: Okay.
0: Ja. En Martin Luther King gaf zijn speech in de stad Washington. Maar ja, je moet het maar net weten. Maar het maakt niet uit, want je hebt 6 antwoorden goed. Dus jij krijgt het sentimentautootje.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Nou, blijf nog heel even aan de lijn, want dan noteren we jouw gegevens en dan komt het autootje van het sentiment snel jouw kant op.
2: Goed, helemaal super. Dankjewel.
0: Pauline, heb ik nog even een hele korte vraag. Welke van de 2 platen krijgt jouw stem? Is dat Trini Lopez of is dat Bob Dylan?
2: Trini Lopez.
0: Ja, vrouw naar mijn hart. Dankjewel, Pauline. Ik wens je nog een hele fijne middag.
2: Tot ziens. Fijne uitzending.
0: Joejoe.

0: Aznavour met Formi Formidabele op NPO Radio 5. Je luistert naar het Zomertheater van het Sentiment en we zijn op rondreis vandaag. En als je goed hebt geluisterd, dan weet je dat ik naar Vlieland ben gegaan vandaag. Het is 1963. En ik heb Jos hier, die appt mij net een hele mooie foto over de boot naar Vlieland. Jos, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag, Antje. Ik was er ook.
0: Ja, wat jammer dat we elkaar niet zijn tegengekomen.
1: Nee. Ja, klopt.
0: Maar we hebben elkaar nu even aan de telefoon. En wat een fantastische foto. Vertel even, wat zie ik daar?
1: Nou, je ziet daar een schoolklas. En dat was bij ons het afscheid van de zesde klas, was er toen nog, hè,
0: ja.
1: Van de lagere school. En dat was een weekje Vlieland.
0: Ja.
1: En die leerkracht met die meneer erop staat, dat is meneer Unema. Dat was een van de leerkrachten van de Cornelis Vrijschool uit Amsterdam. En die ging met ons mee om nou, dat weekje te vieren. En ik heb daar heerlijk van genoten.
0: Ja, en sta je zelf ook nog op die foto?
1: Nou, ik sta er zelf niet op. Nee.
0: Oh, je staat er zelf niet op. Oké.
1: Nee.
0: Nou, het is in ieder geval een waanzinnig mooie foto met een hele mooie boot ook inderdaad op de achtergrond. En ja. Een mooi tijdsbeeld. Dus dankjewel. Wij houden van dit soort herinneringen, Jos. Dus altijd blijven doorgeven aan ons.
1: Zal ik blijven doen.
0: Oké.
1: Hey, tot de volgende keer.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké, dag.
0: Doei.

Ja, de zomer van 1963 komt tot haar eind. Maar we zijn natuurlijk op rondreis, dus volgend weekend reizen we gewoon weer lekker door. Dan gaan we naar de zomer van 1984, waar we natuurlijk weer een dit of dat strijd beleven en een passende vakantiebestemming gaan uitzoeken bij het reisloket. Hopelijk ben jij er dan ook weer met hele mooie herinneringen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en heel graag tot volgend weekend. Dag!

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen, maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht in het Comomeer, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiro. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog altijd in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders mensen aan het doxen en intimideren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone en is het onaanvaardbaar dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden. Dan het weer vanavond vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
19: Volgspot.

0: Goedenavond. En wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond Bart Vonke, lid van de band Chaotic, die na hun ontstaan 25 jaar geleden in de tv-show Starmaker net twee reunieconcerten in Utrecht achter de rug hebben. En zelf brengt Bart nu zijn eerste Nederlandstalige EP uit. Een man en man. En daarover praat ik straks met hem. Ja, en waar verkeersbruggen in slechte staat blijken te zijn, slaan wij vanavond muzikale bruggen in Volkspot. En ja, dan is er ook nog die ene brandende vraag: hoe moet nou toch het vernieuwde theater in Zutphen straks eigenlijk gaan heten?
1: Volkspot.

0: Diana Ross, My Old Piano. En daarvoor Della Bossier, Zuid-Vlaanderen. Ze trad hier in het verleden ook op, hier in Nederland, samen met Ramse Shaffi. En ze werkte ook muzikaal heel veel samen met pianist en componist Ben van der Linden. Die was dan weer de vaste begeleider van Paul van Vliet. En ze heeft zulke mooie kleine Vlaamse liedjes gemaakt. Heverlee was daar een mooi voorbeeld van.
1: Gespot door Span.
0: In het jaar dat de band Chaotic met twee concerten in Tivoli-Vredenburg in Utrecht en een aanstaande clubtour viert dat de band 25 jaar geleden ontstond in de tv-talentenjacht Starmaker, komt een van de bandleden, Bart Vonke, nu op de proppen met een eigen EP. In het Nederlands. Een man, zo heet die EP. Met daarop een aantal muzikale samenwerkingen met, inderdaad, uitsluitend mannen. Met Joost Marsman bijvoorbeeld, met Fluitsma en Van Tij, met zijn eigen broer Erik en ook met Dwight Dissels. Samen maken zij dit prachtige liedje. En dat liedje dat heet Oog van de Orkaan. Het liedje schreef Bart speciaal voor zijn vrouw, maar hij hoopt dat heel veel mensen er troost uit zullen putten. Dit is Bart Vonke samen met Dwight Dissels, liever gezegd, en Oog van de Orkaan.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, misschien is het eerst oud, dan proud en dan loud.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Het vertellen van collectieve verhalen in het theater, met de telefoon uit, samen lachen, samen huilen. Het verbindt, het biedt troost, het geeft rust, het geeft relativering. Het maakt ons betere en gelukkigere mensen.

0: De Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5, The Eagles en Take It Easy. En daarvoor dus een liedje van die nieuwe EP van Bart Vonken. Een manneman, je hoorde hem samen met Dwight Dissels, Oog van de Orkaan. En straks na 7 uur bel ik ook even met Bart over dat nieuwe album. Ja, het was eigenlijk best een simpele vraag. Hoe moet het verbouwde theater in Zutphen straks gaan heten? Nou, de gemeente Zutphen gaf in de online peiling alvast een paar voorzetten. Soos, Hans of Spots. En natuurlijk altijd met een zet op het einde. Inderdaad, de zet van Zutphen. Nou, de vierde optie, die was Blanco. Daar mochten inwoners een zelfbedachte naam invullen. En ja, dat leverde een verrassende uitkomst op. Ik bel met Jeanne Kers. Jeanne Kers is sinds een jaar, meer dan een jaar inmiddels al, ja, Zutphense. Ze woonde jarenlang in Amsterdam en daarvoor was ze theaterdirecteur in de Poorterij in Zaltbommel. Jeanne, goedenavond.
1: Dag, Helco.
0: Fascinerend onderzoek daar in Zutphen naar de naam van het vernieuwde theater. Maar eerst even het theater waar jij kind in huis was, meer dan 30 jaar. De Poorterij, waar kwam die naam vandaan?
1: De Poorterij was gehuisvest nog steeds. Op de plek waar de poort, de Bossenpoort, de ingang van, naar de oude stad was. En daar is uiteindelijk Poorterij uitgekomen.
0: Nou, dat lijkt me een hele logische naam. Een naam die ook goed te verdedigen is. Nu zoekt Zutphen dus een nieuwe naam voor een bestaand theater wat verbouwd wordt. Het heet tot nu toe de Hanzehof, maar er moet nu een nieuwe naam komen als dat eigenlijk geheel vernieuwd weer open gaat. En er was dus zo'n enquête waarbij een groep dolle mina's echt de macht heeft gegrepen. Want die mensen, die vrouwen, die zeggen: wij willen heel graag dat het theater Ida gaat heten naar dichteres Ida Gerhard. Die heeft lang in Eventen gewoond, vlakbij Zutphen. Haar standbeeld staat op de boulevard van Zutphen. Wat vind je van dat idee?
1: Ja, ik vind het een hele leuke naam. Maar daar zeg ik gelijk bij van, Ida vertegenwoordigt natuurlijk heel erg de literaire wereld. En het is niet alleen een nieuw theater. Er komt het theater, de Hanzehof, de Muzehof en de bibliotheek worden gehuisvest in één gebouw. En ik denk dat het voor de gebruikers en voor de, ja, de cliëntelen, zoals we dat allemaal noemen. Het publiek en ook artiesten en weet ik veel allemaal wat. Ook belangrijk is dat die zich kunnen identificeren met de naam. Dus ik zou heel graag een Ida-zaal hebben. Maar als theaternaam ben ik daar, ja.
0: Minder enthousiast.
1: Ja, maar het is ook heel moeilijk om een goede naam voor een nieuw complex waar allemaal oudere instellingen in zitten te bedenken.
0: Ja, dat blijkt ook wel uit die suggesties van de gemeente. Met alle vormen van respect hoor, maar Soos, Hans en Spots met een zet op het eind. Vind ik heel erg gekunsteld. Net op een marketingbureau daar lang over heeft nagedacht. Ik voel dat niet.
1: Nee, ik ook niet. Ja, het is ook iets van de ik vind ook dat het iets van de instellingen moet zijn, hè, die naam. En dan kan je wel advies vragen, maar ja, het is de vraag of dat advies doorslaggevend moet zijn.
0: Ja, je mag zelf bepalen hoe je je eigen instelling noemt, zo is dat. In de gemeenteraad wordt er wel over gesproken inmiddels. Raadslid Marianne Baats van Pro die diende een voorstel in om inderdaad die naam Ida aan te nemen. De wethouder van cultuur zegt weer: nee, ik wil me er niet mee bemoeien, dat is aan de instelling zelf. Jij bent het dus in deze zin met die wethouder eens.
1: Helemaal.
0: Ja.
1: Ja, ik vind ze leuk dat Zutphen zich zo goed met cultuur en wonen profileert. Ik denk, nou, die mogen ook best wat over een naam te zeggen hebben, niet doorslaggevend. Maar ja, het moet een wat bredere naam worden.
0: Ja. Nou heb ik een beetje voorwerk gedaan, Jeanne. Een beetje gekeken, wie komen er nou zoal uit Zutphen? Ik heb een paar suggesties. Ik ben even benieuwd hoe je daarop reageert. Het Theoman Bouwmeester Theater.
1: Ja, dat zegt ook heel veel mensen niks.
0: Maar ze komt wel uit Zutphen en de Theoman Bouwmeester Ring en noem maar op. Is wel theatergeschiedenis, toch?
1: Ja, ik weet ook het huis waar ze gewoond heeft.
0: Kijk.
1: Dus, goed, hè?
0: Ja, heel goed. Je bent echt aan het inburgeren daar, hoor.
1: Ja,
0: precies. Maar jij denkt dat die naam is te vergeten?
1: Ja, maar je kunt wel nieuw leven inblazen, natuurlijk.
0: Ja, niemand weet ook meer wie Fine Lamar was in die zin.
1: Nee,
0: Nee, nee. Dat de Lamar Theater, dat bloeit en groeit. Goed,
1: Ik zou er niet opgekomen zijn, maar dat is een goeie van je, Helco.
0: Nou, heel goed. Theoman Bouwmeester, die zetten we eventjes apart. Het zou ook nog kunnen gaan heten het Marloes Fluitsma Theater.
1: Ja, dat vind ik te eenzijdig.
0: Want? Actrice, presentatrice?
1: Ja, ja.
0: Misschien toch niet de grootsheid van een Theoman Bouwmeester?
1: Nee.
0: Nou, valt die weer af. Heb ik nog een derde suggestie? Want ik weet dat je van cabaret houdt. Dus ik denk, ik moet er ook zo'n suggestie bij doen. Het Hester Macranda Theater.
1: Oh, ik dacht Jochem Meijer Theater, dat jij zou gaan zeggen.
0: Die komt ook uit Zutphen?
1: Die komt ook uit Zutphen.
0: Nou, het Jochem Meijer Theater. Het Jochem en Hester Theater. Ja,
1: weet
0: kan
1: je
0: ook
1: wat
0: nog.
1: Het is, Helco? Het is niet alleen een theater.
0: Nee, het is ook een bibliotheek, wat je al zei.
1: Ja, en een kunstencentrum. Dus je moet ze alle drie de partijen erin kunnen zien. Dus dat het iets historisch is, vind ik, past heel erg bij Zutphen. Dat het iets met de IJssel te maken heeft. Ook, ik heb natuurlijk ook over namen nagedacht. Maar
0: het IJsseltheater, dat bestaat ook nog niet, hè, volgens mij.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik dacht niet in Capelle aan de IJssel.
0: Dat is Isala.
1: Isala, ja, je hebt gelijk. Nou, nee, maar dat is weer... is dat alleen een theater? Ja.
0: Maar dat maakt het inderdaad precies wat jij zegt heel ingewikkeld. Van hoe ga je zoiets noemen als al die partijen daarin vertegenwoordigd zijn? De gemeente zegt, wij gaan ons er niet bij bemoeien. Althans, de wethouder zegt dat zij daar of hij daar neutraal in staat. Maar aan de andere kant, ja, die Dolomina's hebben 1366 stemmen achter zich gekregen. En die Sozen en Hansen en Spotsen, die hebben er amper 350. Dus dat zegt wel wat natuurlijk. Hè? Als het gaat om het draagvlak voor dat Theater Ida, dat is best groot.
1: Ja, maar dan wil ik ook wel weten wie van die stemmers, kiezers, wel naar die instellingen gaat. Snap je?
0: Ja, dat is ook waar. Het moet niet zomaar een gratuite naam zijn. Je moet dan ook echt daar een bezoeker zijn.
1: Nee, ik snap heel goed dat je als Dolomina met zo'n naam komt. En ik zou het heel mooi vinden als er een zaal naar Ida genoemd wordt, want dan mag best wat meer rugbaarheid ook aangegeven worden.
0: Ja, dus dan doen we een Ida Gerhardzaal, misschien ook een Theoman Bouwmeesterzaal, een Jochem Meijerzaal. En dan een overkoepelende naam, maar geen Spots of Hans, alsjeblieft. Tenslotte, Sjane, jij kon heel duidelijk uitleggen waar de poorterij vandaan kwam. Hoe belangrijk is een naam voor een theater eigenlijk? Of gaat het toch vooral om die goede programmering?
1: Het gaat om de goede programmering, om de goede ontvangst. En je hebt het weer over theater. Ik praat vanuit theater, maar dat geldt natuurlijk ook voor een bibliotheek. Zeker. En een kunstencentrum. Wat je daar met elkaar opbouwt, uiteraard naar je publiek en je artiesten en je andere klanten, daar gaat het uiteindelijk om. En een naam, ja, dat duurt altijd een tijdje. En ik weet ook dat er heel veel weerstand in Zutphen is dat het de Hanzehof moet blijven. Maar ik kan me nogmaals goed voorstellen van de bibliotheek en het kunstencentrum dat ze breder willen.
0: Ja, die naam is dus secundair. Het gaat erom om daar het beste theater, de mooiste boeken, de mooiste muziek aan te bieden. Daar gaat het uiteindelijk om. Een discussie die wij blijven volgen. Wat zeg je, Sjane?
1: Zutphen is een Hansestad, dus daar kan je ook nog iets mee doen.
0: Ja, nou, de Hanzehof.
1: of Hanzehuis.
0: Hanzehuis, maar dat vind ik chic.
1: Ja, dat is chic, hè?
0: Hanzehuis. Misschien zet ik daar mijn handtekening wel onder.
1: Ja, maar ik ga hem niet indienen.
0: Nee, en ik mag niet meepraten als niet Zutphenaar. Ik vind het een interessante discussie. Wij blijven die van op afstand volgen. En als er nieuws is, dan horen we dat graag van je. Sjane Kers vanuit Zutphen, dank je wel, hè?
1: Graag gedaan.
0: Hoi.
1: Dag, Helco. Hoi.

thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Sting, Love is the Seventh Wave. En daarvoor de Delftse tierset Ma Bellamy. Ja, en vandaag vieren we de 70ste verjaardag van acteur en schrijver Arthur Japin. Natuurlijk, we kennen hem vooral als romanschrijver. 2 jaar terug nog met het Stravinsky-spel. Maar daarvoor heeft hij dus ook heel veel liedjes geschreven. Hij heeft ook met die liedjes opgetreden. Hij heeft liedjes voor zichzelf geschreven, voor anderen ook. En in samenwerking met Volspot creëerde Arthur Japin een aantal jaren geleden dan ook een luisterboek met een aantal van zijn liedjes die door anderen werd gezongen. Plus 2 nummers die hij zelf tegen horen bracht. En met elkaar kwamen die andere artiesten en Arthur naar het Koningstheater in Den Bosch, waar wij toen uitzendingen vandaan verzorgden. En ja, hij trad daar op en dat was echt wel bijzonder, want toen was hij al die grote schrijver die eigenlijk nauwelijks meer optrad. En bij ons op het Volspot podium deed hij dat wel. We schrijven 2006. Hij stond er met een complete band onder leiding van Egon Kracht. En nu hoor je fragmenten uit dat concert. Je hoort 2 liedjes, gezongen door Arthur Japin, maar ook van zijn hand Bezoekdag en Hollandse Blues.

Arthur Japin, 20 jaar geleden op het Volkspot podium met door hem zelf geschreven liedjes, door hem zelf vertolkt ook, met begeleiding van een band onder leiding van Egon Kracht. Arthur Japin wordt 70 en wij van Volkspot feliciteren hem van harte.

0: Eentje zet ik graag de boel op stelte. Wie zoeken we? 0800-3000-555. Bel Ellen of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.

cryptische aanwijzingen. En die drie cryptische aanwijzingen die wijzen in de richting van de naam van de bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. Grofweg Nederland of Vlaanderen. En als je nou denkt te weten om wie het gaat, dan stuur je een berichtje met de NPO Luister-app of je belt vanavond even met Ellen op 0800 3000555. 0800 3000555. En als je het goed hebt, ja, dan maak je dus kans op zo'n uniek setje van die prachtige Volkspot fietslampjes. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. In mijn eentje zet ik graag de boel op stelten.

bijzondere samenwerking tussen de Senegalese muzikant Youssou N'Dour en de Zweedse zangeres Nene Cherry. Het werd uiteindelijk een grote hit in de jaren 90 en is uitgegroeid tot een ware evergreen 7 Seconds. Ja, ondertussen spelen we Raad Mijn Naam. Ik had één aanwijzing al gegeven. In mijn eentje zet ik graag de boel op stelten en er komen de meest verschillende oplossingen binnen. Gerrit die denkt aan Hans Thewe, Simone aan Jochem Meijer, Anneke aan Walter Kroes. Ja, die kan zeker de boel op stelten zetten. Mien die twijfelt nog een beetje. Die denkt André van Duin, of misschien toch wel Toon Hermans. Willy denkt, ja, het is Toon Hermans. En Willem, die denkt dan weer aan zangeres Bente. Goeie suggesties allemaal, maar nee, niet degene die ik zoek. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. Hier komt-ie. Liedjes en grappen strijden bij mij om voorrang. Liedjes en grappen strijden bij mij om voorrang. Combineer dat dus met in mijn eentje zet ik graag de boel op stelten. En wie weet kom je nu in de goede richting. Als dat zo is, dan pak je de telefoon, bel je 0800-3000-555. Krijg je Ellen aan de lijf vanavond. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app.

Ja, echt jouw sentiment voor mij. De toeteraar van Connie Vink. Ik zag laatst op RTV Utrecht een kleine reportage waar ze op bezoek gegaan bij Connie Vink. Is inmiddels boven de 80, maar nog even energiek als altijd. En het mooiste vond ik toen gevraagd werd: nou, stel dat je het nog een keer over zou moeten doen, hoe zou je dan dingen anders doen? Of wat zou je anders doen? Toen zei ze: nou, echt helemaal niks. Dan zou ik gewoon weer Connie Vink willen zijn. Nou, dat is toch het mooiste compliment wat je aan je eigen leven kunt geven. De toeteraar uit 1969. Einde van dit eerste uur van Volgspot. De oplossingen voor Raad Mijn Naam die stromen binnen. Dus blijf vooral bellen en appen. Zo dadelijk is er natuurlijk de ontknoping van ons spel. En zo dadelijk gaan we ook muzikale bruggen slaan. Waar de verkeersbruggen in slechte staat zijn, gaan wij muzikale bruggen slaan. Bijvoorbeeld deze brug die Lisbeth List ooit sloeg over troebeld water.

0: En ik bel straks ook nog met Bart Vonke, zanger van de band Chaotic. Hij heeft een nieuw Nederlandstalig album uitgebracht. Dus graag tot zo, naar het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn zou hebben geprobeerd om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat, dat zegt justitie in Duitsland. De Duitse politie is nog altijd bezig met een klopjacht op de man die gisteren een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn. Er wordt gezocht naar de 21-jarige Abdul B. Gisteravond reed de dader met een busje in op een menigte. Daarna viel hij mensen aan met een kapmes. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog altijd in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Volgspot.

0: En als je net zoals Arthur Candy van Sweet Soul Music houdt, ook dan zit je goed bij NPO Radio 5.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, en voordat ik de laatste aanwijzing ga geven, kom ik nog heel even terug op dat liedje van Lisbeth List, waar we net een klein stukje van lieten horen. Willem zegt, is mij totaal onbekend. Kan straks wel bij de bijzondere opnames op zaterdagochtend bij Felix Murders. Nou, Willem, ik zal het al Felix doorgeven. En Ine reageert er weer op de toeteraar van Corny Vink. Zo leuk om dat weer eens te horen. Ik heb dat liedje gezongen voor mijn ouders toen ze 25 jaar getrouwd waren, met een beentje op het feest. Dus daar heeft ze goede herinneringen aan. Nou, ondertussen zijn we ook nog volop aan het spelen. En jullie zijn vooral volop aan het spelen. Echt, het is lang geleden dat er zoveel oplossingen binnenkwamen. Twee aanwijzingen had ik tot nu toe gegeven. De eerste is, in mijn eentje zet ik graag de boel op stelte. De tweede, liedjes en grappen strijden bij mij om voorrang. Nou, en ik heb een heel lijstje hier, hoor. Rob die denkt aan Herman Finkes. Marian denkt aan Joost Klein. Wim Goos, origineel, aan Roel Severburg, een cabaretier en zanger. Paul denkt aan Lennette van Dongen. Mirjam die zegt, ik denk dat het Ellen ten Damme is. En Michel denkt aan Ramses Shaffi. En Willy denkt eens even kijken aan Willem Ruis. Ingrid dan nog aan Herman van Veen. Kortom, de hele Nederlandse theaterwereld komt voorbij. Maar die ene naam die heb ik nu nog niet genoemd. Heb ik wel al gelezen. Ik moet eerlijk zijn, ik heb hem wel al gelezen. Maar ik wil iedereen een kans geven om te winnen. Dus ik heb nog een derde aanwijzing. En die luidt, ik beklom de Acropolis, maar niet heus. Ik beklom de Acropolis, maar niet thuis. Enige idee wie we zoeken? Bel dan Ellen op 0800-3555. Dat kan nog heel even. Of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Canyon. Ook zij kwamen uit Volendam. Misschien een beetje minder bekend dan de Cats. En dan Nieke Simon en de Drieërs en Jan Smit. Maar toch, ze scoorden een grote hit met Als ik maar bij jou ben. En de zanger van deze band heet uiteraard Veerman van Achteren. Kan niet anders in Volendam. Jaap Veerman, zo heette de zanger van Canyon. Dit was een vertaling van het liedje uit het Italiaans. Als ik maar bij jou ben.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, drie aanwijzingen had ik voor je. In mijn eentje zet ik graag de boel op stelten. Liedjes en grappen strijden bij mij om voorrang. En ik beklom de Acropolis, maar niet heus. Ik zei het al, ik kwam de naam al even tegen bij de inzendingen. Maar de naam viel niet heel vaak, maar een paar keer. De namen van André van Duin, Toon Hermans, die vielen echt veel vaker. Maar degene die we zoeken, die las ik in een appje van Willem Hamerlink. En die heb ik dus maar eens eventjes gebeld. Want hij was de eerste die met het goede antwoord op de proppen kwam. Willem, goedenavond.
4: Goedenavond, heel cool. Leuk een keer aan de uitzending te zijn.
0: Ja, je bent van harte welkom, Willem. Leuk dat je meespeelt vanavond. Ja. En kom maar meteen over de brug met het antwoord.
4: Nou, Bertje Visser, hè?
0: Bertje Visser? Nee, dat is niet goed.
4: Ja, Bert Visser. Is dat niet goed?
0: Nee, dat is niet goed. Sorry.
4: Dat heb ik als tweede ingestuurd. Als eerste had ik Brigitte Kaandorp.
0: Nou ja, die zochten we. Brigitte Kaandorp.
4: Oké.
0: Kom nooit terug op je eerste invallen. Want ik zei het al, hè, ik ben de naam één keer tegengekomen. En dat was bij jou. En ook Tineke Hartman heeft een goede naam nog doorgebeld later. En eens eventjes kijken. Simone kwam net nog met een goede antwoord. Maar jij was echt de allereerste. En daarna ging je richting Bert Visser. Maar Brigitte Kaandorp was je eerste ingeving. Die was goed.
4: Oh, dan bof ik dat ik toch weer in de uitzending ben.
0: Ja, je hebt het helemaal goed geraden. Dus wat dat betreft, van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Ik ben ook heel benieuwd of jij al snel op die naam kwam van Brigitte. Want je wist het volgens mij na de tweede aanwijzing al. Wanneer dacht je, dit moet Brigitte zijn?
4: Ja, ik heb bijna alle shows van Brigitte gezien. En ik woon zelf in Castricum. En zij komt uit Haarlem-IJmuiden.
0: Ja?
4: En elk jaar als de Stadsschouwburg in IJmuiden het seizoen afsluit, dan doet Brigitte de uitzwaaiwedstrijd. En dat is een eenmalige show. Twee keer twee avonden. En dat is zo uniek. En ja, Brigitte zit gewoon in mijn geheugen gegrift met dit soort dingen.
0: Ja, dus zij is jou echt heel dierbaar wat dat betreft. Ken je die prachtige conferentie ook waar die derde aanwijzing naar verwees? Die beklom de Acropolis maar niet heus?
4: Nee, maar die ken ik dus niet. Toen dacht ik aan Bertje Visser, omdat die ook vaak op bergtoppen en dat soort dingen zit.
0: Ja, dan moet je echt eens een keer naar die conferentie luisteren. Dan gaat Brigitte met haar zus naar Griekenland. Dan is het snoeiheet daar in Griekenland. Ze heeft helemaal geen zin om die Acropolis te beklimmen. Maar dan kopen ze toch een kaartje en een brochure. En dan gaan ze lekker beneden op het terrasje zitten. En dan denken ze, nou, dan kunnen we wel bewijzen dat we toch de Acropolis op geweest zijn. Ja, zoals ik het nu vertel, is niet zo leuk. Maar als zij het vertelt, hilarisch. Ga daar echt een keer naar luisteren, Willem.
4: Ik ga hem op internet luisteren.
0: Ja, dat moet je echt doen. Willem, hartstikke leuk dat je meespeelde. Dank je wel daarvoor. En als je nou van Brigitte houdt en misschien ook wel van André van Duin, de komende weken wordt de tv-reeks bij Van Duin op de Achterbank herhaald. Er was een serie waarin André met theatervakgenoten naar de Schouwburg reed. En dan zit ze achter op de bank van een taxi lekker met elkaar te kletsen. En Brigitte Kaandorp is een van die gasten komende week.
4: Die uitzending heb ik gezien trouwens.
0: Oh, die heb je gezien. Nou, kijk eens aan. Ja. Die wordt herhaald samen met al die andere afleveringen. Ja, dat zijn dan toch wel prachtige programma's. Want er zitten echt grootheden gewoon met elkaar over het vak te praten op die achterbank van zo'n taxi. Prachtig om te zien.
4: Inderdaad, aanrader.
0: Ja. Zeker, zeker. Willem, dankjewel voor het meedoen. Heel graag tot een andere keer. En wij gaan luisteren naar Brigitte die toch als chique Haarlemse toch ook af en toe kan genieten van een potje beachvolleybal.
4: Oké.
0: Dag Willem.
4: Prima.
0: Hoi.
4: Ik ga ook genieten.
0: Hoi.
4: Goedenavond.
0: Doen hè. Hoi.
4: Doe.
5: Zit ik op het strand op zo'n bedje met een lekker dingetje, wordt er voor mijn neus een beachvolleybalveldje uitgezet. Nou, val ik even met mijn neus in de boter, zeg. Je bent de mooiste van de wereld en de leukste van het land en de knapste van de aarde en de bruin.

0: zaterdag en zondag. Op NPO Radio 5, Volkspot.
1: Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De Polifinario.
2: Goed!
0: Met Helco Span.
1: En tenslotte hoort u de Kroet.

0: En dat waren de Pointer Sisters. He's so shy.
1: Gespot door Span.
0: Vijfentwintig jaar geleden werd tijdens de tv-talentenjacht Starmaker de popgroep Chaotic bij elkaar gebracht. En dat werd vorige maand gevierd met twee reunieconcerten in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En later dit jaar volgt ook nog een clubtour. Dat heeft zanger Bart Vonke van Chaotic er echter niet van weerhouden om tegelijkertijd een eigen EP uit te brengen, in het Nederlands dit keer. Een mannenman, zo heet de EP, met daarop liedjes die hij in de afgelopen jaren opnam met, inderdaad, uitsluitend mannen, zoals Fluitsmijn van Tijn, Dwight Dissels, Joost Marsman en zijn eigen broer Erik. En nu is ook zijn eerste solo-single verschenen en die single maakt het album compleet. Als ik een zoon had. Bart Vonke, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Hallo. Ja, alle ogen zijn dit jaar weer gericht op Chaotic. Natuurlijk beroemd van die hit Damn, I Think I Love You. Was dit voor jou daarom ook een goed moment om ook een andere muzikale kant van jezelf te laten horen?
2: Nou, die heb ik eerlijk gezegd eerder al ingezet, hoor. Dus dit liedje stond al op de planning. En die dingen mogen wat mij betreft gewoon heel goed naast elkaar bestaan. Dus het is daar niet zozeer op afgestemd. Sterker nog, ik heb de single even moeten uitstellen vanwege de drukte rondom Chaotic de afgelopen maanden.
0: Ja, dus eigenlijk, Chaotic heeft je even in de weg gezeten als het gaat om de planning van dit album. Maar die dingen, je zegt het mooi, kunnen naast elkaar bestaan. Het is wel handig misschien dat dan ook elkaar kan versterken nu dit jaar. Terwijl jij ook een totaal andere weg bent ingeslagen met dit album. Hè? Je zingt in het Nederlands. Waarom heb je die overstap gemaakt?
2: Dat is eigenlijk een stukje ontwikkeling geweest. Ik begon een aantal, best wel heel wat jaren geleden, veel Nederlandstalig te schrijven voor andere artiesten. En had zelf, was nooit zo comfortabel, zeg maar, met mijn eigen Nederlandse taal of uitspraak in muziek. En het kostte gewoon, denk ik, tijd om me daar comfortabel bij te voelen. Maar heel veel mensen stimuleerden het wel, omdat ze het zo mooi vonden klinken altijd. En naarmate ik meer en meer in het Nederlands ging schrijven, voelde ik eigenlijk dat ik daarmee veel meer kan zeggen met minder woorden dan dat ik dat in een andere taal doe of in het Engels.
0: Ja, je bent eigenlijk thuisgekomen in die zin. Ja, precies. Ja. Nou heet je EP Een Man en Man. Ik denk dan genoemd naar die samenwerking met al die mannelijke collega's. Ik noemde ze net al. Is dat een bewuste keuze geweest om uitsluitend met mannen samen te werken?
2: Ja, zowel creatief als qua sound, zeg maar. Ik vind de samenzang van mannen vind ik ontzettend mooi. Daarbij zijn het mensen waar ik veel mee samenwerkte al. En ja, ze stonden zo dichtbij me, dus ik vond het gewoon heel fijn om met hun samen iets te maken. En maar het dan ook samen uit te voeren. En samenzang vind ik eigenlijk veel leuker nog dan in je eentje zingen. Ik weet niet of dat voortkomt uit de historie van popgroepen waar ik in heb gezeten.
0: Zou kunnen natuurlijk, ja, precies. Precies. En je bent ook altijd met elkaar een product aan het maken. Dat is natuurlijk ook fijn, hè? Je versterkt elkaar. En eentje is het ook een beetje eenzaam, kan ik me voorstellen. Je denkt, zou dit het dan moeten zijn? Is dit dan wat ik eigenlijk wil laten horen? Het is een eenzamer traject, kan ik me voorstellen. En toch is het vijfde liedje op je EP een solo-single geworden, Als ik een zoon had. Is dat dan heel spannend voor je om je dan nu een keer aan je publiek te presenteren zonder vocale en muzikale steun van die andere mannen?
2: Nee, ik vind het ook wel het juiste moment. Het voelt als het juiste moment. Het liedje is eigenlijk ouder dan alle andere liedjes die op de EP staan. Het was ook een beetje een liedje dat altijd al klaar lag. En ook als je naar de inhoud luistert, het onderwerp luistert, dan begrijp je denk ik al wel dat ik al jarenlang denk van, oh, ik moet eigenlijk het liedje nu uitbrengen. Maar daar was het gewoon het moment niet voor. En het is ook wel heel fijn om het helemaal op mijn eigen manier te doen. En ik twijfelde in het begin nog eventjes of het wel bij deze EP hoorde. Maar ja, een liedje dat met mannen is en dan een liedje dat over mannen gaat, het voelde alsof dat gewoon zo moest zijn. Dus het is een beetje het creatieve proces dat ik zijn gang heb laten gaan. En zo viel het op zijn plek. Dus het voelde voor mij als een goed moment om deze nog wel op deze EP te zetten. En vervolgens daarmee echt het solo traject in te starten.
0: Ja, je zei het al, dat liedje is jaren geleden geschreven. Soms verliezen teksten dan hun geldigheid of hun urgentie. In dit geval lijkt die boodschap alleen maar met het jaar relevanter te zijn geworden. Want het gaat eigenlijk over het respecteren van elkaar en over de rol die je als ouder daarbij ook hebt om je kinderen dat bij te brengen. Van je zingt ook letterlijk, als ik een zoon had, zou ik hem leren iedereen te respecteren. Dat is echt een belangrijke les die je meegeeft aan je luisteraar. Maar die je eigenlijk ook als een soort waarschuwing meegeeft aan al die ouders.
2: Ja, ik denk ook echt Zeg maar, ik schreef het liedje echt al een tijd geleden. Volgens mij was Me Too nog niet eens begonnen. En het is wat je zegt, helaas eigenlijk is het liedje alleen maar urgenter en urgenter geworden in de afgelopen jaren. Maar ik had inderdaad op een gegeven moment het besef, en daarom zeg ik ook als ik een zoon had, want ja, ik heb dochters en die leer ik ook om iedereen te respecteren.
0: Gelukkig.
2: En om eerlijk en met vertrouwen, met de juiste normen en waarden. Maar ergens realiseerde ik me gewoon, in ieder geval, dat was voor mij een realisatie, dat... Ja, de staat waar de wereld in is en de maatschappijen in zijn op dit moment, dat het daarbij vooral belangrijk is dat de jongens deze lessen ook meekrijgen. Omdat er in hun ook iets zit dat misschien soms de neiging heeft om juist kracht of agressie te gebruiken om hun gelijk of hun zin te krijgen. En als jij maar leert dat iedereen gelijk is en dat je iedereen hebt te behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden, dan zou dat misschien wel eens een sleutel kunnen zijn naar een betere samenleving.
0: Ja, en dan duid je ook op die manosfeer, bijvoorbeeld op het geboortestate en hun invloed. Ja. Dat zijn de geluiden die je eigenlijk aan de kaak wil stellen, ook in dit lied. Maar nogmaals, je legt ook de verantwoordelijkheid in dit lied, ook bij die ouders. Ik bedoel, het is niet alleen een mooi uitgangspunt. Eigenlijk zeg je, je zegt volgens mij letterlijk dat je de sleutel in het hart van je kinderen moet weten te vinden. Nemen ouders die verantwoordelijkheid voldoende serieus, vind je? Je kunt niet generaliseren, dat weet ik, maar in het algemeen?
2: Nee. Ik denk dat iedere ouder zijn kind dat mee wil geven wat zij denken dat het beste is voor hun kind. En het is maar net ook welke dingen jij zelf hebt aangeleerd. Hè? Hoe jij hebt geleerd om dingen te bespreken met elkaar. Naarmate je ouder wordt, realiseer je je steeds meer dat hoe je bent opgevoed, dat je dat niet zomaar eventjes aan de kant zet. En het voorbeeld dat je hebt gekregen van je ouders, niet alleen in woord, maar ook in gedrag, dat in jou zit. En we kunnen het alleen maar proberen. Ik denk dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind. Maar iedereen gebruikt er andere manieren voor. En ja, de een leert zijn kind om een beetje de ellebogen te gebruiken. Terwijl de ander zegt van hou je rustig en wees voorzichtig. En luister naar andere mensen. En het is ook niet... Ik denk dat het een utopie is om te denken dat het zo simpel is. We krijgen mee in onze jonge jaren van onze ouders en van onze omgeving ook. En niet alleen van onze ouders. Wat we meekrijgen. En daar hebben we... Ja, de een heeft daar veel meer geluk in dan de ander. En de een leert om zijn plek te verdienen door ervoor te vechten. En de andere komt dan met redeneren en of met netwerk of met afkomst veel makkelijker terecht. Dus, maar ik denk wel dat daar de sleutel zit of dat daar de oorsprong zit van ons gedrag als volwassenen. En dat we vooral bij de kinderen een verschil kunnen maken.
0: Ja, precies. En die verantwoordelijkheid heb je te nemen als ouders. Dat is jouw boodschap in het lied. Nu zijn deze 5 liedjes er, Bart, een aantal daarvan waren natuurlijk al. Maar nu zijn ze compleet als EP. Mm-hmm. Wat gaat er nu mee gebeuren met dit repertoire? Ga je daarmee optreden?
2: Ja, ik ga spelen. Ik ga veel spelen. Ik ben ook al heel veel aan het spelen. Ik wil binnenkort een huiskamertour gaan doen en ook bij de mensen weer terug thuis spelen. Het is de mooiste setting eigenlijk om in te spelen. Kijk, je hebt niet zomaar eventjes een theaterzaal vol, maar een huiskamer voelt wel echt als een theater. Een plek waar je verhaal echt mag vertellen. En in kleine comité's is dat gewoon heel persoonlijk. En heb ik het gevoel dat ik meer mensen raak dan dat ik voor een rondazaal sta met 2000 man.
0: Ja.
2: Dat gaat dan veel meer over met elkaar dansen en met elkaar feesten. En zo.
0: Dat is chaotic. En Bart Vonk is gewoon thuis in kleine setting of in een kleine intieme zaal.
2: Nou ja, dat is in ieder geval waar het weer start. Ik heb het heel lang niet meer gedaan. Maar ik wilde heel graag in eerste instantie weer op die manier een toertje opzetten om gewoon naar de mensen thuis te gaan. En dat is dus mijn eerste plan. En verder staan er ontzettend veel boekingen in mijn agenda. Maar de huiskamers, die mis ik op dit moment heel erg. En dat is wat ik nu ga opzetten. Ja.
0: Die gaan erbij komen. Ten slotte, je bent vast al nieuw materiaal aan het schrijven. Volgens mij doe je dat altijd als singer-songwriter, ook als een album net verschenen is. Ja. Zijn dat solostukken of zitten er meer mannelijke samenwerkingen in de pijplijn?
2: Ik heb daar. Kijk, een man-en-man EP was wel echt een soort van opdracht aan mezelf om het op die manier ook in te vullen. Voor nu heb ik een aantal liedjes liggen waarvan het vooral belangrijk is dat ik ze ga maken. En dat ik er veel meer voor opensta wat er op dat moment op mijn pad komt. Ik vermoed dat dat vooral solo zal zijn. Maar ik ga samenwerkingen zeker niet uit de weg als ze er zouden moeten zijn. Maar dat weet je pas als het er zo is. Ja.
0: Bart Vroeken, we blijven je volgen. Je hebt in ieder geval een mooie EP afgeleverd. En een lied met een belangrijke boodschap. Zeker als je ook vandaag weer het nieuws volgt met de aanslag in Berlijn. Ja. Hoe belangrijk is respect wel niet? Nou, dat geef jij mee in dit lied. Als ik een zoon had. Bart, dankjewel. Het ga je goed, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

Play, zou ik dan zeggen. Don Juan van Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. Jij hebt het ongetwijfeld gehoord. Sinds een week is de Merwedebrug in de A27 gesloten voor het vrachtverkeer. De veiligheid van de brug bij gebruik door zwaar wegverkeer kan namelijk niet langer worden gegarandeerd door Rijkswaterstaat. Er worden nu boetes uitgedeeld van €500 per vrachtwagen of touringcar. En om dat verbod te kunnen handhaven zijn er camera's geplaatst, want heel veel chauffeurs lappen de nieuwe regels vooralsnog aan hun rijlaarzen. Ja, en bruggen, ja, die zijn altijd een gewilde metafoor en inspiratiebron geweest in Nederlandse liedteksten. Luister bijvoorbeeld maar naar de 3J's.

Zijn rest van de naam die richtte zich dan weer op de John Frostbrug in Arnhem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dat een belangrijk onderdeel van Operation Market Garden. Ja, en ondanks de ernst van de gebeurtenissen zingt Mary Servaas erover op een opmerkelijk luchtige melodie.

0: zingen.
1: Ja, zo kun je daar ook over zingen, inderdaad. Ja, en dan is er natuurlijk die beroemde brug van Simon & Garfunkel. Ik weet zeker dat jij daar al de hele tijd aan denkt. En ik kan je geruststellen, Hans Lieberg deed dat ook.
2: It's a bridge over troubled water, hè?
1: Ja, en die brug werd ook bezongen in het Nederlands door Lisbeth List.

Tot slot van dit Bruggen-epos, een liedje van een vriend van Volkspot, Gerard van Maasakkers, op zijn album Ik loop uit 2019, bezong hij de brug over de rivier.

0: Of ze luisteren naar een cd, ze ontdekken nieuwe theatermakers. Kortom, ze zijn altijd op weg om voor jou de mooiste dingen op te zoeken als het gaat om theater en media hier in Nederland. En vanavond is het Ellen Rensink die een hele goede tip heeft voor degene die wel eens naar een concert gaan en daar niet altijd al te veel geld voor willen uitgeven. Ellen, wat heb jij ontdekt?
1: Ja, ik wilde laatst heel graag naar het concert van The Weeknd. Daar ben ik groot fan van.
0: Dit is The Weeknd, hè?

0: ken ik zelfs als 65-plusser. Heerlijk liedje.
1: Hij wordt niet vaak op Radio 5 gedraaid, maar het is een Canadese popartiest. Ook wel R&B zingt hij nog. En nou, ik wil daar dus heel graag heen. Alleen de enige kaartjes die nog voor mij betaalbaar waren en beschikbaar waren, waren de plekken met mogelijk beperkt zicht. Toen dacht ik, ja, wat kan ik me daar nou bij voorstellen? Ook nog €85 waren die kaartjes.
0: Oh, nog niet helemaal zo goedkoop.
1: Nee, helemaal niet. En toen dacht ik, ja, ik weet het niet. Zou jij dit aandurven?
0: Nou, eerlijk gezegd niet. Ik ben dit jaar was dat in Wenen bij het Songfestival. Bij 1,5 finale geweest hadden we ook kaartjes met beperkt zicht. Maar toen waren we de paar avonden daarvoor er ook al geweest, wisten we waar die ongeveer zaten. Of nou, dat kunnen we wel aan, dit beperkte zicht. Maar als ik die zaal niet zou kennen, dan zou ik het denk ik niet doen. Dan zit je de hele avond in die zaal en dan zie je die hele weekend niet.
1: Ja, nou, dat leek me ook zonde.
0: Heb je het gedaan of niet?
1: Nou, ik dacht, ik laat het gaan. Dan maar pech. Maar een paar dagen voor dat concert zag ik toch al filmpjes uit andere landen. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk gek. Ik wil dit gewoon.
0: Ik wil daarbij zijn. Ja,
1: dus ik dacht, nou, toch weer kijken. Maar dan in de resale van, nou, misschien zijn ze iets goedkoper. Maar alleen die kaartjes ook weer met beperkt zicht.
0: En waar is ze iets goedkoper?
1: Nee, dat was steeds. Dus ik dacht, wat nou als ik dat vak ga googlen? En dat deed ik. En toen kwam ik dus op een website en dat was hetuitzichtvanafmijnstoel.nl.
0: Het wat?
1: Hetuitzichtvanafmijnstoel.nl.
0: Dat is echt een website.
1: Dat is echt een website.
0: Vind ik daar dan op die website?
1: Nou, dan vind je echt over heel de wereld allemaal stadions, concert. Gebouwen. Dus in Nederland heb je al de Johan Cruijff Arena, maar ook Tivoli Vredenburg.
0: Ziggo Dome. AFAS.
1: En dan kan je dus, wat er dus gebeurt, mensen plaatsen dus een foto van de plek waar zij hebben gezeten bij andere concerten. En dan kan je dus zien hoe het uitzicht is vanaf die stoel.
0: Oh, wat goed. Dus als je bijvoorbeeld rij, ik noem maar wat, H12 stoel 17 hebt, dan zoek je dat op in willekeurig welke concertzaal en dan denk je, oh, dat is best een mooi uitzicht.
1: Precies.
0: Dat ga ik doen, wat handig. Heb je dat gedaan?
1: Ik heb het gedaan. En het was niet precies de stoel voor welke kaartje ik kon kopen. Maar het was zo erg in de buurt dat ik dacht, nou, dit moet ik gewoon doen. Die €85, ik ga het betalen.
0: Ja, en hoe beperkt was het zicht uiteindelijk?
1: Het was prima. Ik heb de tijd van mijn leven gehad.
0: Dus geweldig.
1: Vandaar dat ik dacht, ja, weet je, als je binnenkort nog een concert op de planning hebt. Ik heb even gekeken. Ik zag bijvoorbeeld Bryan Adams op 14 oktober. Of Deep Purple op 9 november in de Ziggo Dome. Nou ja, ik dacht, twijfel je nog of heb je ook alleen maar van die kaartjes met beperkt zicht? Ga dan even naar hetuitzichtvanafmijnstoel.nl. En dat kan je een hoop twijfel of misschien een gemist concert wel schelen.
0: Ja, jou had het bijna het concert van de weekend geschreven. En nu heb je je grote idool zien optreden dankzij deze website. Wat me nog wel ingewikkeld lijkt, sommige decors zijn natuurlijk ineens heel groot of hebben voor iets groots gebouwd. Weet hetuitzichtvanafmijnstoel.nl dat dan ook of niet?
1: Nee, dat weten ze niet. Dus dat vond ik ook lastig, want ik dacht, ja, straks staat er een hele
0: decorstuk.
1: Ja, dan heb je wel gewoon pech.
0: Dan heb je gewoon pech. Je kunt het leven niet helemaal regisseren. Nee, maar dit helpt een stuk. Het uitzicht vanaf mijn stoel.nl. Ellen, dankjewel. Als ik naar een concert ga en ik kan alleen nog maar een kaartje met mogelijk beperkt zicht kopen, weet ik wat ik zei moet. Dankjewel. En Bryan Adams komt, hè, binnenkort, zei je.
1: Ja, op 14 oktober in de Ziggo Dome.
0: Nou, zingt hij vast ook dit liedje. Dankjewel, Ellen.

er maar wat graag doorbrengen, heeft Oostenrijk nou niet direct het imago van een modern en vooruitstrevend land. Maar wie goed kijkt en luistert, die ziet wat anders. Bijvoorbeeld op het Songfestival, want als het gaat om originaliteit en inclusiviteit, dan scoort Oostenrijk hoge ogen. Denk maar eens aan de overwinning van Conchita Wurst in 2014. Op 4 augustus komt ze naar Nederland om een groot concert op de World Pride te presenteren hier in Amsterdam. Maar Oostenrijk durfde het bijvoorbeeld ook aan om in 1977 de groep Schmetterlingen naar Londen te sturen met Boom Boom Boomerang. Een parodie op het Songfestival zelf en een aanklacht tegen de commerciële muziekindustrie. Ook cabaretiers kregen hun kans. Zo stond cabaretier Alf Poyer in 2003 op het podium met Weil der Mensch zählt. Een aanklacht tegen de mens die in zijn veronderstelde almacht het voortbestaan van sommige dieren in gevaar brengt. Een uniek nummer dat ook nog een zesde werd. Dat was bijvoorbeeld in de loop der jaren ook hip-hop van het duo Traxitas. En dat was een aanstekelijke combinatie van Oostenrijkse volksmuziek en Cubaanse muziek door de band Global Kreiner. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar vooral ook maakte Oostenrijk wat mij betreft indruk met de geweldige zwarte stemmen die het land naar het festival stuurde. Ja, en Europa, eerlijk is eerlijk, moet zich natuurlijk eigenlijk schamen, hè, dat nog maar één keer een zwarte zanger het festival heeft gewonnen. Onze eigen Dave Benton namens Estland. Maar in Oostenrijk heeft dat alvast niet gelegen. Wat te denken van bijvoorbeeld César Samson. In 2018 won hij nog de jurystemming en bij het afgelopen festival in Wenen gaf hij nog een gloedvolle vertolking van Vienna van Billy Joel. Of wat dacht je van de Rounder Girls? Wat een groep was dat, geformeerd rondom twee gloedvolle soulzangeressen uit Engeland en Amerika, aangevuld met een Weense zangeres. Zij stonden in 2000 op het Eurovisiepodium. En in de jaren 90 zette Oostenrijk echt helemaal vol in op soul en gospel. 1996. Het is een feest om terug te horen en terug te zien. Het liedje dat de blinde zanger George Nussbaumer zong. Een liedje in het dialect van de provincie Vorarlberg, maar vocaal ondersteund door een gospelgroep om je vingers bij af te likken. En in die gospelgroep zat ook zangeres Stella Jones. Zij maakte deel uit van die groep en een jaar eerder stond zij al solo op het podium. En dat was ook alweer zo'n nummer waar je echt niet stil bij kunt zitten. Die Welt dreht sich verkeerd. Kortom, Oostenrijk wijst ons toch best wel een beetje de weg in Songfestivalland. En als ze dan ook nog eens van die heerlijke liedjes inzenden die beginnen met zo'n scheurende saxofoon, ja, dan heb je mij te pakken. Dit is de Oostenrijkse inzending in 1995. Dit is Stella Jones en Die Welt dreht sich verkeerd.

0: Ja, echt een topliedje uit Oostenrijk. Die Weltritzi-pakket van Stella Jones. Straks de muzikale fruitmand met Hanno. Veel plezier daarbij. En Volspot is er zaterdag weer. Dan besteden we uitgebreid aandacht aan de voorstelling De Dolle Koster van de Domtoren. Die binnenkort gespeeld gaat worden in de Domtoren in Utrecht. Een voorstelling over sodomietenvervolging. Die sodomietenvervolging in Nederland begon in de 18e eeuw. En daar in die Domtoren lag de kiem daarvoor. Interessant thema. Pijnlijk thema, ook zo in deze dagen van de World Pride. Mijn gasten zijn dan schrijver Erik Snel en acteur Daan van Bendegem. Tot zaterdag.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdienst afgerend, waarop de politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw van 29 om het leven, 29 anderen raakten gewond. En volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint toen het peloton in de laatste kilometer het gevluchte duo Pogacar en Van der Poel bijna wist bij te halen. Maar Van der Poel wist met een groot slotakkoord toch alle sprinters voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren, zoals gebruikelijk, al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd 2e. En Isaac Del Toro uit Mexico werd 3e. Hij won ook het jongere klassement. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Autocoureur Max Verstappen is 2e geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als 1e en de Italiaan Antonelli werd 3e in Hongarije. Dan het weer. Vanavond vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitmand. Hanno Jansen.

Hij zingt over alles wat hij heeft meegemaakt. Deze Glen Campbell, die een bekende zanger en presentator was in de jaren 60, 70 en 80. En hij zong: ik ben overal geweest, bij koningen en koninginnen. Ik ben met mijn gitaar in Parijs en in Hollywood geweest. Maar nu zing ik inmiddels een nieuw lied over diegene die alles is voor mij. Je hoorde Jesus and Me. En een hele goede avond. Het is zondagavond, het is 6 over 8. Vaste luisteraars van NPO Radio 5 weten dan: het is tijd voor de muzikale fruitband. En de vaste presentator, Jury van de Geest, die is met vakantie. Maar ik vind het heel fijn om je de komende uren gezelschap te houden. Mijn naam is Hanno Jansen en tot 11 uur ben ik bij je. En fijn dat jij er ook weer bent om in te tunen bij het programma waarin we omzien naar elkaar. Waarin we elkaar bemoedigen, verrassen, feliciteren. Het programma dat vol staat ook met fijne muziek natuurlijk. Muziek die je oplaat, inspireert en hopelijk iets dichter bij God brengt. Even zo'n moment aan het eind van de zondag, vlak voor de nieuwe week, waarin je dus niet alleen bent. En de komende 3 uur staan we met elkaar om elkaar heen. En wat is het mooi om te weten dat we met velen zijn. Vele luisteraars die zich nu verzamelen om de radio heen. Dus kom er ook bij vanavond en laat ook van je horen, vinden we leuk. Laat van je horen via de NPO Luister-app op je smartphone of bel met onze studio via 0800 3000 555. Dat is 0800 3000 555. Want daar kun je de hele avond jouw verzoeken kwijt voor jezelf of voor een ander. En Gea Koetje heeft dat ook gedaan. Ze heeft een bericht voor kapitein Bieneke Berkenbos uit Leens. Ja, mevrouw Berkenbos, u bent dan verbonden, denk ik, aan het leger des Heils. En het bericht van Gea luidt als volgt. Lieve Bieneke, 26 juli, dat is vandaag, word je 67 en ga je met pensioen. Maar gelukkig blijf je nog voor 30% doorwerken. En daar zijn we als Korps Winschoten heel erg blij mee. Je bent voor mij samen met je man Peter een steun en toeverlaat. Ik hou van jullie en ik wens je samen met je gezin een hele fijne verjaardag. En dit lied is voor u. Wat de toekomst brengen mogen, uitgevoerd door het mannenkoor Fontanus uit Putten.

om dat zo aan het eind van de zondag te draaien. Die boodschap ook van Sela, Jezus leidt zijn kerk. Maakt het 13 over 8. Welkom bij de Muzikale Fruitmand voor alle vaste luisteraars. Maar natuurlijk ook als je voor het allereerst naar dit programma luistert. Wees van harte welkom en deel je verzoek vooral. En dat is het concept. Je mag een verzoek aanvragen voor een ander of voor jezelf. Met een boodschap erbij. En je mag een lied aandragen, maar je mag ook ons de keus laten. Dat is helemaal aan jou. Je hoeft alleen maar een berichtje te sturen naar de NPO Luister app. Dat is de app in je smartphone, dus de NPO luisterapp en dan via NPO Radio 5. Of bel even met de studio 0800-3000-555. En er gebeurt ook al veel, maar schroom niet als jij denkt van nou, ik heb ook nog wel iets wat ik wil delen. Kom er gewoon gezellig bij en laat van je horen. We hebben een bericht voor Mattie van der Hoeven uit Vlaardingen. Want het is een feestelijke dag voor u, meneer van der Hoeven. Want u bent jarig. Lieve Mattie, schrijven Herman en Ans Hakkert. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wat een bijzondere dag om deze leeftijd te mogen bereiken. We wensen je van harte God zegen toe voor het komende levensjaar. Dikke knuffel van ons beiden. En dit hebben ze voor u aangevraagd. Het slotkoor uit de Messiah. Worthy is the lamb that was slain.

Prachtige stem heeft ze, zangeres Delize. Je hoorde Kleine Dingen. Veel berichten via de NPO Luister-app die binnenkomen. Bijvoorbeeld van Gea, die zegt... Goedenavond Hanno, ik wens je een hele fijne uitzending en heel veel plezier. Ik geniet er altijd weer van. Nou Gea, dat is mooi om te horen, heel fijn. En het volgende verzoek is ook een beetje voor jou dus. En eigenlijk voor iedereen, want Liam Westduik uit Waddinxveen... die stuurde een bericht en die zei... ik wil graag een lied aanvragen voor mezelf en voor alle luisteraars. En daarbij heeft hij de boodschap... een fijne zomer voor iedereen. Nou... dankjewel Liam en wat fijn dat je dat wilt delen met eigenlijk iedereen die nu rondom de radio verzameld is. En we mogen meezingen met dit lied van Opwekking, 10.000 redenen.

Ja, wat kan je dat dan luidkeels meezingen, hè? Deze 10.000 redenen tot dankbaarheid, uitgevoerd door de Opwekking Band. Liam vroeg hem aan en die is er gewoon al dankbaar voor deze zomer. En dat wenst hij ook alle luisteraars van de muzikale Fruitmand toe. Ja, dankbaarheid is een thema wat veel terugkomt hier in de Fruitmand. Maar natuurlijk ook verdriet en lijden wat naar voren komt. Zo ook bij het bericht van Harmke Dekkers uit Hoofddorp, die een bericht stuurde via de NPO Luisterapp. Zij zegt: ik wil graag een plaat opdragen aan mijn neef Jaap Dekker. Hij is afgelopen woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. En we zagen de kaart pas afgelopen zaterdag, gisteren, omdat mijn man de Nijmeegse Vierdaagse gelopen heeft. Mijn medeleven gaat uit naar zijn vrouw, mijn nicht en naamgenoot Harmke Dekker, dat zij Gods steun mag ontvangen in deze moeilijke tijd. En het favoriete christelijke lied van mijn neef was Lichtstad met uw paarle poorten, gezongen door het Urker Mannenkoor. Nou, die dragen we aan hem op, Harmke. Voor Jaap Dekker en allen die hem lief zijn. Het Urker Mannenkoor met Lichtstad met uw paarle poorten.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.

Zangeres Shera met Common Ground bij de muzikale fruitmand. Op NPO Radio 5 maakt het 9:09. En Jaap Groenendaal, dat moet een avontuur geweest zijn, zeg. Want 38 jaar geleden zong hij mee met de Credo-zingers uit Rotterdam, het koor daar. En nou, ze trokken overal naartoe, zelfs nog naar Israël geweest om daar op te treden. En hij wil heel graag een nummer wat ze toen ook zongen aan alle luisteraars laten horen. Nou, dat gaan we bij deze doen. De Credo-zingers met The Man of Galilee.

Zo'n indrukwekkend nummer van Lauren Daigle. En dan ook nog uitgevoerd met zo'n groot koor. Wat klinkt dat dan machtig. De uitvoering van Nederland Zingt. Je hoorde You Say bij de muzikale fruitmand. Ja, mag applaus voor klinken. Op NPO Radio 5 op deze mooie zondagavond. Het is kwart voor

0: Goedenavond.
1: Want u kwam met een verzoek voor uw moeder. En ook wel een beetje een toepasselijk verzoek. Een haven van rust, begreep ik. En dat heeft te maken met uw vader. Kunt u dat eens toelichten?
0: Ja, maar kijk. Mijn vader heeft ooit in de jaren 60 een ongeluk gehad op de Noordzee, zeg maar. Mm-hmm. En ja, ze noemen dat dan in visserstermen een wekker.
1: En wat?
0: En die is afgebroken, zeg maar. En die is op zijn arm terechtgekomen.
1: Oh. Maar u had er een term voor. Ik verstond die term niet helemaal goed. Een wekker?
0: Ja, dat was een wekker. Dat noemen ze in de visterm een wekker.
1: Ja, ja.
0: En die is afgebroken en die is op zijn arm terechtgekomen.
1: Ach.
0: En dus zodoende is je met spoed naar het ziekenhuis gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En toen heeft een arts, die heeft toen gezegd van ja, die was aan bezig om. Zei mijn vader, zover ben ik nog niet. Ik wil die arm er nog niet af laten halen.
1: Nee.
0: Ik ga eerst eens kijken wat ik nog meer kan doen.
1: Ja.
0: En toen is er een professor geweest en die had gezegd, meneer Van Dieren, die arm gaat er niet af. Mm-hmm. Want er is een spier die nog in leven is. U zal er niet alles meer mee kunnen, maar. Nee. In de loop der toekomst kunt u toch een aantal dingen wel weer doen.
1: Ja.
0: U kunt uw arm dan weer iets lichten.
1: Ja.
0: En voorheen was zijn arm, dat was net als een vaterdoek. Dus zo noemen.
1: Maar dat heeft dus heel veel indruk op u gemaakt als kind toen al.
0: Ja, zeker weten. Dat was. Ja, mijn moeder moest me ook overal mee helpen. Dus ja.
1: Ja.
0: En nu heb je allemaal, hoe noem je dat, gezinsverzorging. Dat was toen natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Dus vandaar.
1: En waarom dan dit lied in haven van rust speciaal voor uw moeder vandaag?
0: Nou ja, dat vinden ze zo'n gigantisch mooi lied. En ook ja, dat het mijn moeder ook zelf en mijn vader ook, dat ook zijn rust heeft gevonden. Want het is moeilijk te accepteren. Ja. Als je na zoveel jaren op de zee hebt gezeten en je komt dan op een gegeven moment thuis te lopen, dat geeft toch best impact.
1: Ja.
0: Dus het was heel moeilijk om te accepteren dat hij thuis kwam, dat hij niet meer zijn werk kon uitvoeren.
1: Nee, en dat heeft hij uiteindelijk wel kunnen accepteren en uw moeder ook?
0: Nou ja, hij had een goede schipper.
1: Mm-hmm.
0: En die man die heeft hem dus overal mee geholpen en wat hij ook en ondersteund. Dus dat was wel prettig.
1: Ja. We dragen het aan uw vader op en we draaien het als troost voor uw moeder. En ik wil u danken voor het delen van uw verhaal.
0: Ja, dankjewel.
1: Het is haven van rust voor meer mensen die daar denk ik ervaring mee hebben. Die zullen er ongetwijfeld zijn. Uitgevoerd door de Urkermans-formatie. Hoor je hem nu bij de Muzikale Fruitmand.

Ik had het net over luidkeels meezingen. Ik kan me voorstellen dat dit ook op vele plekken in Nederland luidkeels is meegezongen. Haven van Rust, uitgevoerd door de Urkermansformatie. En opgedragen aan de vader en moeder van Henk van Diermen. En dat vind ik het mooie aan de muzikale fruitmand, dat ongetwijfeld veel luisteraars zich herkennen in dat verhaal van Henk. Nou, natuurlijk niet precies qua details, maar in ieder geval wel ja, de beleving en de moeite hebben met ziekte en pijn en het wel of niet kunnen accepteren van thuis komen te zitten. En het is dan mooi dat we zo naar elkaars verhaal kunnen luisteren en een beetje om elkaar heen kunnen staan, zo via de radio. Fijn dat jij er ook bij bent en blijf vooral lekker luisteren. Tot 11 uur zijn we bij je via NPO Radio 5 met de muzikale fruitmand van de EO. En die je voor zoek nog in, hè? De telefoon die gaat lekker, die staat roodgloeiend. Maar bel gewoon, blijf bellen met jouw bericht, met jouw verrassing voor een buurman of buurvrouw via 0800 30555. Dus 0800 30555. Manasse zit achter de telefoon, die neemt hem op en die schrijft je verzoek dan zo goed mogelijk op. En dan hoop ik hem voor je te kunnen draaien. De NPO Luister-app die staat natuurlijk ook nog open. Dus laat daar een berichtje achter als je iets gedraaid wil hebben en dat liever via tekst wil doorgeven. Ik ga nog naar een verzoek voor Ellie Hakstegen. De aanvrager is Millie Spielberg uit Hoogland. Want zij zegt, mijn vriendin Ellie heeft een hartziekte en ze heeft een lastige tijd achter de rug. En ze luistert nu voor het eerst mee naar de Fruitmand. Ook nog de groeten aan alle andere vriendinnen. En dit lied wil ze meegeven. Het is het lied Hoop, uitgevoerd door het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Een vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Dat geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Hanno Jansen.

Uit Albuquerque, New Mexico, deze Fernando Ortega. En die zong over de dag die je als geschenk van God mag ontvangen. Daar kun je vrolijk van worden. En dat hoorde je ook in dit lied. Je hoorde This Good Day. Een hele goede avond opnieuw. Welkom bij de Muzikale Fruitmand. Het is 7:07 en tot 11:00 vanavond draai ik hier liederen op verzoek om iemand uit je familie of vriendenkring te verrassen of te bemoedigen. Dus heb je iemand die je wel een opkikker kan gebruiken of verdient iemand een extra plek in het zonnetje? Laat vooral van je horen. Kan nog tot 11:00 dus via de NPO Luister-app of bel met onze studio 0800 3000 555. En Henny Bouwman uit Rijssen is zo iemand die wel een steuntje kan gebruiken. Tenminste, als het aan Tonny en Geertje, Jantje en Aart, Lydia en Bastiaan ligt. Want zij schrijven voor u, mevrouw Bouwman. Graag willen wij een lied aanvragen voor onze zus en schoonzus die voor een behandeling al geruime tijd in het ziekenhuis verblijft. We hopen en bidden dat de behandeling gezegend wordt en ter bemoediging vragen we Psalm 138 aan. Nou, die gaan we natuurlijk draaien. In de uitvoering van het groot samengesteld mannenkoor onder leiding van Wim van Galen, Psalm 138, en we wensen u veel sterkte.

0: Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.
1: Ik raak niet in de war van jouw vragen.

van stemmen. En wat gaat de tijd toch ook snel? Want ik zat net even op te zoeken wanneer ze meedeed aan X Factor. Het programma waarmee ze bekend werd. Deze Sharon Kipps, dat was alweer in 2007, bijna 20 jaar geleden. En een tijdje daarna bracht ze het album Onvoorwaardelijk uit. En daarvan hoorde je nu de titeltrack. Blijft nog steeds mooi hier in de muzikale fruitmand. Bericht komt binnen van Gisela via de NPO Luisterapp. Zij zegt: goedenavond, wat is het weer fijn te luisteren. Zou graag het lied van mijn moeder willen horen, De Rivier. Het is het laatste lied wat ze bewust zong. Mooi, Gisela, dat gaan we zeker draaien. En het is ook meteen voor de moeder van Sabrina, want die schrijft: zij houdt superveel van dit lied en ik hou ook superveel van mijn moeder. En we zijn een jaar geleden samen gedoopt met dit nummer. Opwekking 459, dit is De Rivier.

Om totaal verschillende redenen, maar voor twee moeders, de moeder van Gisela en de moeder van Sabrina, speciaal voor hen, De Rivier, uitgevoerd door de Opwekkingband. En dan een bericht, dat is eigenlijk ook een 2 voor de prijs van 1, zou je kunnen zeggen. Ik moet hem er even bij pakken, even kijken waar heb ik hem gelaten. Het is van Corrie, ja, Corrie van der Sluis. Zij vraagt een lied aan voor 2 verschillende personen, voor Nel Schriek en Sjaan Zwaan. Nel en Sjaan, ik hoop dat jullie luisteren, dat jullie bij de radio zitten. Nel is 100 geworden. Heel bijzondere leeftijd natuurlijk, maar ze heeft net wel een nare val gehad. En Corrie wil u het beste wensen, Nel, en veel beterschap. Sjaan is 87 en is binnenkort jarig. En alvast van harte gefeliciteerd. En voor jullie allebei dit lied, Whispering Hope van Jim Reeves.

0: De Psalm Project met Hoop op Hem, oftewel Psalm 146.
1: De Psalm van de Week.
0: Maar dat is hem niet, want die moet nog uitgeroepen worden. De Psalm van de Week, dat doen we elke zondagavond in de muzikale fruitmand. Het is een beetje net als vroeger, tenminste zo ging dat bij mij op school dan. Hadden we elke week een psalm en die moest je dan uit je hoofd leren en aan het eind van de week opzingen. Nou, dat gaan we vanavond niet doen. Wees gerust, we gaan je niet overhoren. Maar we kiezen wel elke zondagavond een psalm van de week uit. En het gaat dan altijd tussen twee psalmen. Die strijd is al aangekondigd op de site van Nederland Zingt. Dat is nederlandzingt.eo.nl. En deze week gaat het tussen psalm 37 en psalm 111. Het is nogal spannend, kan ik je zeggen. Want er is een nipte voorsprong voor een van de twee. 57% van de stemmen. En die ander 43. Dus het is spannend, maar jij kan die beïnvloeden vanavond. Welke psalm wil jij uitroepen tot psalm van de week en zometeen ook in zijn geheel gaan horen? Psalm 37 of psalm 111? Nou, ik ga een klein stukje laten horen. Dit is psalm 37, uitgevoerd door Laudate Deum Apeldoorn onder leiding van Arie Kortleven. Ja, dat is psalm 37 en we hebben ook psalm 111. Uitgevoerd door het christelijk gemengd koor Cantate Deo Amersfoort onder leiding van Peter Eilander. Nou, welke wil je horen? Laat van je horen via de NPO Luister-app. Dus stuur even een berichtje op psalm 37 of psalm 111. Dan tellen we dat op met die poll die dus al dagen gaande is op de site van Nederland Zingt. Daar kun je trouwens ook op klikken als je daar toch bent, hoor. Dus ook daar kun je je stem op uitbrengen. Laat van je horen welke je wil horen, psalm 37 of psalm 111. Gaan we naar een verzoek voor... Even kijken, hij is van Willeke en is voor haar vriendin Riek. Willeke schrijft: goedenavond Hanno, als vaste luisteraar ben ik er ook vanavond bij. Zo fijn te weten dat er met zoveel geluisterd wordt. En als er nog een plekje is voor een lied, dan zou ik graag vaste rots van mijn behoud aan willen vragen. Voor mijn vriendin Riek, die ook naar de Fruitmand luistert. Ik wil haar heel veel sterkte wensen, een voorspoedig herstel en God zegen. Nou, dit is hem, vaste rots van mijn behoud, uitgevoerd door het christelijk mannenkoor Emmeloord.

0: 6 over half 10 op zondagavond. Je luistert naar de muzikale fruitmand en je hoorde het christelijk mannenkoor Emma Lord met Vaste Rots van Mijn Behoud. Goedenavond, Paul Gijs.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat een bijzonder verzoek heeft u.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik vond het wel, want ik vond het een mooie boodschap. U zegt eigenlijk van, ik ben een beetje klaar met de polarisatie.
1: Ja.
0: Ja, wat zit daarachter?
1: Ik hou per definitie van niet van polarisatie. Iedereen moet zijn eigen vrijheden hebben. Mm-hmm. Voor de invulling van zijn geloof. Vanavond hoorde ik ook weer op het nieuws. Ja. Het komt van allerlei kanten.
0: Mm-hmm. U doelt op de gebeurtenissen in Berlijn? Aanslag?
1: Nee, wat er in Israël is gebeurd.
0: Oh.
1: Er zijn twee moskeeën in brand gestoken.
0: Ja.
1: Dus het komt van allerlei kanten.
0: Ja.
1: En daar ben ik eigenlijk een beetje klaar mee. Laat iedereen zijn geloof invullen zoals dat hij dat wil.
0: Mm-hmm.
1: En heb daar begrip en tolerantie voor.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk mijn boodschap.
0: Ja. Laat elkaar vrij daarin.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: En dan heeft u een lied van Elvis Presley aangevraagd. I Believe in the Man in the Sky.
1: Ja, klopt.
0: En waarom nou juist dat lied?
1: Nou, dat vind ik heel erg passend. Vanuit een heel andere hoek is Elvis weer iemand die ook niet zwaar gelovig is. Maar hij zingt wel van I Believe in the Man in the Sky.
0: Ja, hij heeft natuurlijk ook wel een hoop gospelalbums uitgebracht.
1: Oh, dat staat me zo niet bij.
0: Nee, maar daarvan zegt u dus van nou, dit is een inspirerend nummer en die wilt u eigenlijk opdragen aan die vrijheid, zou ik maar even zeggen.
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Nou, dank voor het delen van dat verhaal en we gaan hem van harte draaien. Elvis Presley, I Believe in the Man in the Sky. Dankjewel, Paul.
1: Heel erg bedankt, hoor.
0: Fijne avond.
1: En een fijne avond ook.

0: Albert Smelt en Rachel Rozier zongen samen het pelgrimsgebed. Maakt het bijna 9:45.
1: De psalm van de week.
0: Het is zover. Veel herkenning trouwens ook in de app, hè, over die psalm elke week leren op school en het dan voor moeten zingen. Nou, fijn dat we niet overhoord worden vanavond, maar wel fijn dat we zo met elkaar bepalen welke psalm de psalm van de week is geworden. En het was eigenlijk ontzettend spannend. Bleek ook wel uit alle appjes die binnenkwamen via de NPO Luister-app. Willeke stuurde, ik zong mee met het lied dat gedraaid werd, maar wil ook nog mijn stem uitbrengen voor de psalm van de week. Ik kies voor psalm 111. Helene zegt psalm 111 is prachtig. Reina zegt psalm 37 graag. Anneke zegt zelfs heel graag psalm 37. En Emmien Otten zegt, ik stem op psalm 111. Uitroepteken, uitroepteken. Groetjes Emmien Otten. Even kijken, Jetty zegt, Hanno, mijn voorkeur gaat uit naar psalm 111. Goedenavond en een fijne uitzending. We hadden er ook nog een met heel veel duimpjes erbij. Die was dan weer voor psalm 37. Ja, die was van Claudia de Waard. Leidt tot een ontzettend spannende uitslag. 57% van de stemmen is uiteindelijk gegaan naar psalm 37. En dat is dus de psalm van de week deze week. Stel op den Heer in alles uw betrouwen. Dat is hem geworden. En die gaan we ook luisteren in de uitvoering van Laudate Deum Apeldoorn onder leiding van Arie Kortleven. De psalm van de week van deze week. Pak hem er nog eens bij als je deze week denkt van welke psalm zal ik eens opzoeken. Nou, psalm 37 is wellicht een mooie. Dit is hem met vers 1, 2 en 3.

De psalm van de week deze week. Psalm 37, vers 1, 2 en 3. Uitgevoerd door Laudate Deum Apeldoorn. Een verzoek voor de zussen van Tineke. Ja, allemaal opgelet. Wiep, Annie, Ineke, Jeltje. Fijn dat jullie luisteren. En Tineke schrijft: ik wil graag een plaats voor mijn zussen in Friesland aanvragen. Gelukkig zien we elkaar nog geregeld. En uit dankbaarheid wil ik een plaat voor ze laten draaien. Groot is uw trouw, o Heer. Een lieve groet van hun zus Tineke uit Schorrel. Nou, dat is toch mooi. Zo op de zondagavond, vlak voor tienen. Groot is uw trouw, o Heer. Hier is Joke Buys.

dames en heren. 149, groot is uw trouw, heer. Van Joke Buijs. Nog een uur de muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5. De plekjes worden schaarser, maar mocht je nog een last minute verzoek hebben, meld je nog even via de NPO Luister-app. Dit is Elisa Krijgsman. In de naam

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Hanno Jansen.

Zo, wat een stem, hè. Mooi om het laatste uur van de muzikale fruitmand van deze week te beginnen met de koningin van de gospel, Mahalia Jackson. Je hoorde We Shall Overcome. En fijn dat je erbij bent. 9:55. Zondag 26 juli, het laatste uurtje van de fruitmand. Tot 11 uur zijn we bij je. Dus als je misschien al in bed gekropen bent of onder een dekentje op de bank zit, nou, kruip nog een beetje dichter bij de radio en geniet van mooie, inspirerende liederen en boodschappen van verbinding. We staan om elkaar heen, zo via de radio, via NPO Radio 5. We kijken naar elkaar om en misschien komt er een verrassing of een bemoediging voor jou voorbij of voor iemand die je kent. En je kunt ze ook nog doorgeven zo op de valreep. We hebben nog een paar plekjes over. We doen ons best om ze allemaal te draaien. Mocht je nog een prangend verzoek hebben, geef het door via de NPO Luisterapp of bel met 0800-3000-555. En Rini en Gerrit hadden ook een verzoek. Vaste luisteraars natuurlijk. Fijn dat jullie er weer bij zijn, Rini en Gerrit. En ze schrijven, willen jullie het lied De Dag Door Uw Gunst Ontvangen laten horen? Nou, dat doen we natuurlijk graag en past ook mooi zo in dat laatste uur van De Fruitmand. Uitgevoerd door zanggroep met Barbara Lok en Marcel Ziemer op de solo. De Dag Door Uw Gunst Ontvangen.

mooie metafoor, hè? Van lef, dansen in de regen. Dat je toch dankbaar en toch blij kunt zijn, ook al maak je moeilijke dingen in het leven mee. Doet me trouwens ook wel denken, het is een metafoor, maar doet me ook wel even denken aan de letterlijke betekenis van deze uitspraak. Want vandaag hadden we natuurlijk eindelijk weer, na een hele lange tijd, weer wat regenbuien. Nou, de natuur die snakte ernaar. En ik heb een dochter en die dacht ook, ik ga even naar buiten dansen in de regen. Want ik weet gewoon niet meer hoe het voelt. En wat genoot ze ervan. Mooi was dat om even zo te zien. Dit verzoek is voor Johan. En Johan vraagt hem aan voor Jannes en voor hemzelf. Jannes Knol, zijn vriend van hem. Hij zegt, doe Jannes Knol de groeten en draai graag samen in de naam van Jezus.

Scott Wesley Brown over de kerk, We Are the Body of Christ. En zo zijn we dat misschien ook wel een klein beetje met elkaar via de radio, via de muzikale fruitmand. Samen zijn we één, tenminste zo ervaar ik dat. En ik hoop jij aan de andere kant van de radio ook een beetje. En gezien alle reacties vanavond via telefoon en app is dat zeker zo het geval. Fijn dat je er nog steeds bij bent om 10:30 op deze zondagavond. We gaan naar een bericht van Ruud die zijn broer Bert Smit uit Nijverdal graag een hart onder de riem wil steken. Want Ruud schrijft over Bert dat hij recent geopereerd is aan zijn oog en te horen heeft gekregen dat hij blind gaat worden. En daarom wil hij hem graag bemoedigen en sterkte wensen met dit nummer uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 365, God de Heer regeert.

0: Welkom bij de Muzikale Fruitmand. Opnieuw, nog steeds, of als je net inschakelt. Je hoorde de zangbundel Johannes de Heer. Of uit de zangbundel van Johannes de Heer natuurlijk. God de Heer regeert. En je bent welkom met je verhaal. Je bent welkom met alles wat je meemaakt. En zo ook de broer van Ruud, Bert Smit uit Nijverdal, die fysieke problemen heeft. En we droegen dit lied aan hem op. En ik hoop dat het je mag bemoedigen, Bert. En veel sterkte gewenst. Dan is er een bericht nog van Rob. Die zegt, wegens privéomstandigheden kan ik wel een mooi nummer gebruiken. Nou, je hoeft ook niet alles te delen natuurlijk. En fijn dat je in ieder geval van je laat horen. En hopelijk kan dit lied, want deze heb je aangevraagd, jou helemaal bemoedigen, ook nu vanavond. Het is De Arend van Christian Verwoerd, nu op NPO Radio 5.
1: Er leefde eens een arend die niet meer vliegen kon. Ooit zweefde hij in vrijheid

Stuart en Kyle met Rest at Ease. En daarvoor Christian Verwoerd en De Arend. Ja, de zondagavond, dat is het moment waarop je kunt luisteren naar de muzikale fruitmand. En dat is ook altijd zo'n moment dat je terugblikt op het weekend en misschien al een klein beetje vooruitblikt naar de week die komen gaat. En dan kun je nadenken over leuke dingen die je in je agenda hebt staan, die eraan zitten te komen. Maar natuurlijk ook de zware dingen die dan als een knoop in je maag vast kunnen zitten, die komen dan zo oppoppen als je dan kijk naar die agenda van komende week. Dan kan ik me voorstellen dat dat bij Henk en Wilna ook het geval is. Want Henk van Oosterhout trouwens, die schrijft over zijn vrouw Wilna dat ze donderdag een zware operatie moet ondergaan aan haar kaak en hals. En ja, dat is natuurlijk iets heftigs. Daar kan je tegen opzien, kan ik me zo indenken. En alvast heel veel sterkte daarbij, Wilna. En namens jouw man Henk, dit lied ter bemoediging. Hopelijk kan het wat rust brengen en troost geven. Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Het is de samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Psalm 42 in de uitvoering vanuit de samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen onder leiding van Jan Quintus Zwart en Willem Hendrik Zwart op het orgel. En dit is datzelfde eeuwenoude lied, eigenlijk opnieuw, maar dan in een hele andere versie, gezongen door Marjolein Keizer. Dit is Woorden van Vroeger als een hert.

Australische zanger Gavin Chatelier met The Simple Life hoorde je bij de muzikale fruitman namens de EO op NPO Radio 5. 11:15 geweest. En we hebben nog een verzoek van Henk en Nicolien van den Water. En die hebben eigenlijk zoiets van, nou ja, ook al lig je dan misschien al in bed, toch nog even een stevig nummer om iedereen te bemoedigen om de nieuwe week mee in te gaan. En die bemoediging die komt van de oude Engelse hymne Onward Christian Soldiers, maar dan in de Nederlandse vertaling Voorwaarts Christen Strijders, uitgevoerd door het stafkoor van het leger des Heils in Amsterdam en Bert Moore op het orgel. Dankjewel Henk en Nicolien. We gaan stevig de week weer in.

Henk en Nicolien, dank jullie wel voor deze bemoediging, voor deze inspiratie voor de komende week. Voorwaarts Christenstrijders, uitgevoerd door het Stafkoor Amsterdam van het Leger des Heils. Mooie Nederlandse vertaling dus van een eeuwenoude Engelse hymne. En dan brengen Anke en Gea, Anke uit Wanneperveen en Gea uit Meppel, die helpen ons ook nog de week opnieuw in. Want zij zeggen, voor een van de laatste liederen is ons voorstel Stilte over alle landen. Een mooi lied om in vertrouwen de dag af te sluiten. Ja, dat is eigenlijk meer de dag afsluiten dan de week ingaan, maar dat past er toch ook wel bij zo op dit moment. Hartelijke groet Anke uit Wanneperveen en Gea uit Meppel. Nou, die draaien we natuurlijk graag. Het is de uitvoering van het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana. Dit is Stilte over alle landen.

Het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana, Stilte over alle landen. Inderdaad, een mooi lied om met vertrouwen de dag af te sluiten en zo ook de nieuwe week in te gaan. Ik vond het fijn dat je erbij was bij deze muzikale fruitmand. Dank voor het luisteren, dank voor het meeleven via app, de NPO Luister app, en via de telefoon. Dank voor alle verzoeken die ook ingediend zijn. En blijf dat ook vooral doen, hè. Het hoeft niet per se nu, want ik kan me voorstellen dat je zo lekker naar bed gaat, maar als je van de week denkt van nou, ik wil wel iemand verrassen of bemoedigen in mijn omgeving, dan kan dat gewoon de hele week, wanneer jij het maar wil, via onze website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Dus nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En daar kun je een verzoek inplannen op een tijdstip naar keuze. En nou ja, dan wordt het op terzijde tijd gedraaid. Ik wens je een fijne avond. Sluiten af met Martijn Buwalda en het prachtige Til me nu dan maar op.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 27 juli. Lars Militsen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 andere mensen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is een 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon, bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Het meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat rond 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.